0: Zandius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bas van Schaik. De ideale muziek voor tijdens seks. Ja, mijn collega Mark van der Molen, die weet het. En die vertelt je zometeen hier zo op 3FM. En eerst de Neighborhood. Dit is Sweater Weather.

0: Swift en Opa Light bij 3FM. Hey, hoe zit het met jouw kennis van pasta-soorten? Als ik bijvoorbeeld zeg orzo, is dat dan een pasta of iets anders? We gaan het zo meteen testen. Welkom, welkom. Dit is 3FM, het station met iedere werkdag Wijnand en Jamie in de ochtend en Barend en Benner in de middag. Ja, en in het weekend het gezelligste, maar misschien ook wel het meest bijzondere duo van de Nederlandse radio, Mark en Mike.
1: Ik heb ook wel eens, dan ga ik naar de slaapkamer s'avonds, heb me uitgekleed, zeg mijn vriendin, jeetje, je hebt een beetje een tintelingetje daar. Ik zei, ja, ik heb Damiano David net op de radio gehoord. Als mijn vriendin, maakt niet uit hoe lang we het doen samen, van Damiano David, 12 keer achter elkaar. Ja, the first time, the second time, the third time, the fourth time. De buren weer om 3 uur s'nachts. Hallo, kan Damiano David uit?
0: Vanmiddag vanaf 1 uur, dan zijn je vrienden van Mark en Mai weer present hier zo op 3FM. En Mark, als je nog wakker bent, Damiano David, ik ga hem zo meteen voor je draaien. Naar nieuwe muziek van Micha, Liar.

0: Face. Oscar and the Wolf bij 3FM, You're the Angel Face. Hey, de Giro Italia, een van de grootste meerdaagse wielerkoersen, is deze week in volle gang. En ik ben er best wel een sportliefhebber. Ik geniet van de koers. Ik zit elke dag voor de televisie om te kijken wie er gaat er winnen. Wie krijgt de roze trui. Maar ik zat te kijken en die wielrenners die gaan dan door plaatjes heen waarvan ik dacht, dit zijn zulke bijzondere namen. Dit zouden ook zomaar pasta-soorten kunnen zijn. En daarom heb ik in het leven geroepen.
1: Radio 3FM presenta Pasta o Posto.
2: Is het een pasta-soort of een plaats?
0: Ik heb een kwalificatievraag voor me. Weet jij het goede antwoord? Denk jij dit is een pasta of een posto? Dus een pasta-soort of een plaatsje waar de wielrenners in Italië doorheen fietsen? App het via de NPO Luisterapp en dan doe jij zometeen mee met de grote Pasta o Posto quiz. De kwalificatievraag, dat is orzo. Orzo. Denk jij dat is een pasta of denk jij dit is een posto? Kom maar door, de NPO Luisterapp staat voor je open. Orzo. Een pasta of een posto, drop het in de NPO Luisterapp en dan spreek ik je zo meteen. No, I

0: De gitaren van Linkin Park bij 3FM. You're Somewhere I Belong.
1: Radio 3FM presenta Pasta o Posto.
2: Is het een pasta-soort of een plaats?
0: Op dit moment in de volle gang de Giro Italia. Een meerdaagse wielerkoers door Italië. En die wielrenners die komen door plaatjes heen waarvan ik denk... maar is dit nou echt daadwerkelijk een plaatje? Dit zou ook zomaar een pasta-soort kunnen zijn. En daarom hebben we in het leven geroepen Pasta o Posto. De vraag, is het een pasta-soort of is het een plaatje waar de wielrenners doorheen gaan? Aan de telefoon hangt Gerda.
3: Goeienacht,
0: Gerda. Ik heb de kwalificatievraag net gesteld. Dat was Orzo. Wat denk jij? Is dat een pasta of is dat een plaats?
3: Nou, ik gok op pasta.
0: Een pasta, dat is helemaal goed. En dat betekent, Gerda, dat jij automatisch gekwalificeerd bent voor de grote Pasta o Posto quiz. Gefeliciteerd!
3: Dank je,
0: hè? Je gaat zometeen drie woorden of pasta's. Of plaatsnamen horen. En je moet er twee van de drie goed hebben. En dan ben jij een pasta-soort naar keuze. Zijn de regels duidelijk?
3: Jazeker.
0: Mooi, dan is het hier opgave 1. Gressin. Is dat een pasta of een posto? Gressin.
3: Een gok pasta.
0: Een pasta? Dat is helaas een plaats. Maakt niet uit. Nog twee opgaven en die ga jij gewoon allebei goed hebben. Ik weet het zeker, Gerda. Oké, de volgende.
3: Yeah.
0: Orecchiette. Orecchiette. Is dat een pasta of een posto?
3: Ja, die is pasta.
0: Dat klopt. Oeh, de spanning bouwt op richting vraag nummer 3. Dat is... Dat lini. Op mijn beste Italiaans. Niet zo heel goed. Dat lini. Zeg het maar.
3: Kan je het even spellen heel snel?
0: D-A-T-L-I-N-A. Ik moet het... N-I. Ik moet een antwoord hebben, Gerda.
3: Dalini. Pasta.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Dat betekent dat jij wint een pasta-soort naar keuze, Gerda. Wat goed gedaan. Vertel, welke pasta-soort vind je nou heel lekker?
3: Pennen.
0: Pennen. Nou, dan gaat er een zak pennen jouw kant op komen. Geniet ervan, Gerda.
3: Ja.
0: Doei, doei.
3: Heel erg bedankt.

somber bij 3FM. You're the potential. Het gevoel van blijdschap, het gevoel van vreugde en ook het gevoel van de wereld even helemaal vergeten. Dat is wat voor mij een hele goede dance track kan doen. En dat gevoel wil ik je zo meteen gaan geven. Ik ben voor jou speciaal door de lijstjes heen gescrolld, door de danslijstjes. En heb de dance track van dit moment voor je uitgekozen. Die ga ik zo meteen voor je draaien. En ook deze komt er zo meteen voor je aan. De meeste en de beste muziek van je weekend hoor je natuurlijk op 3FM. Verstand op nul, frituur op 180 en geniet van de klanken van Alex Warren.

0: Lick Lee en I Follow Rivers bij 3FM.
1: 3FM Nachtclub.
0: We stappen samen in de 3FM Nachtclub. Het is de enige plaats met 100% dansgarantie. Als je in de gelegenheid bent, sluit even je ogen. Om je heen, bijvoorbeeld allemaal lasers, allemaal dansende mensen. In je hand heb je een lekker biertje, neem je een lekkere grote slok van. En ondertussen ga je goed op die klanken die de DJ door de speaker stuurt. Dat gevoel, dat kan een club geven, maar dat kan de radio hier op 3FM ook geven. Ik wil je namelijk voorstellen aan de dance track van dit moment. Een track waarvan ik denk, dit moet je echt horen. Dit is zo'n track die jij over 2 weken opzet bij je vrienden op een lekkere zomerse avond. En jij kent de beats en de lyrics al, want die heb je gehoord bij 3FM. Mag je voorstellen aan de nieuwe van John Summit. Dit is Chica 305 bij 3FM.

0: De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bas van Schaik. Je zou zelf een kaartje kunnen kopen, maar 3FM houdt je ook op de hoogte van het concert van Harry Styles. Hoe vertel ik je zometeen? En eerst zingen we mee met hem, met American Girls.

0: hoorde Lemmer en Time to Move bij 3FM, waar Harry Styles voor je klaar staat. Ook Mr. Props hoor je zometeen. Na het laatste nieuws van 3 uur.
1: Lorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer, het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5.

0: Waves. En vlak ervoor de man die komende week de hele arena domineert. 3FM. Harry Styles.
1: Bas van Schaik.
0: Ja, en je hoeft geen kaartje te kopen om mee te kunnen praten met al je vrienden, met je collega's en je hele tijdlijn die ook naar Harry Styles gaat. 3FM houdt je namelijk op de hoogte met morgen een hele grote Harry Styles request. Van 7:30 tot 7:30 met Andres en Vera. En later die avond een volledig concertverslag met daarin alles wat in de show zat. Gewoon samengevat in 3 minuten. Ja, en je kan ook zelf gaan. Ik bedoel, op onder andere Ticketswap zijn heel veel hele goedkope tickets te vinden. Een kaartje is bijna goedkoper dan een rondje bier halen voor je vrienden. Dus ik zou het wel weten. Gaan.

0: te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug.

Fisher bij 3FM. You're the I cried, I wept. Hey, waar ben jij bang voor? Voor de hoogtes? Dat je als je bovenaan de trap staat, dat je al helemaal je benen helemaal beginnen te trillen? Of misschien voor clowns, zou ook zomaar kunnen. Ja, ik ben super bang voor slangen. Dat is echt heel vervelend. Ik ga op vakantie naar Zuid-Afrika. Super vet. Maar daar zitten heel veel slangen. Daar ben ik echt heel erg bang voor. Nou, goed, de vrouw die ik nu voor je ga draaien, die schijnt dus bang te zijn voor ballonnen. Echt waar. Bang voor ballonnen. Ik moest het ook even twee keer lezen voordat ik het zag. Katy Perry, bang voor ballonnen. En het is wel grappig. Ik heb hier een ballon liggen. En ze staat klaar om ingestart te worden. En daar gaan we. Ja, nou, grog.

Larsen bij 3FM en Midnight Sun. Hey, later vandaag weer een hele hoop sport op televisie. Ik neem het even snel met je door. Op dit moment bezig de 24-uursrace van de Nürburgring met onder andere Max Verstappen daarin. Later vandaag de 9e etappe van de Giro d'Italia. En er zijn 9 wedstrijden in de Eredivisie, de laatste speelronde. Ik neem het even snel met je door. AZ tegen NAC, Sparta tegen Excelsior, Volendam tegen Telstar, PSV speelt tegen Twente, NEC tegen Go Ahead Eagles, PEC Zwolle tegen Feyenoord, Heracles tegen Groningen, Heerenveen tegen Ajax en de laatste wedstrijd is Utrecht tegen Fortuna. Veel plezier met kijken!

0: Jij kan een Midnight Snack naar keuze winnen. Heel simpel, dat doe je door in te bellen naar 3FM via 0909-1336. Dat is ons telefoonnummer. 0909-1336. En dat doe je wanneer je de twee getallen in je telefoonnummer hebt die je zometeen hoort. Ja, dus je hoort twee getallen, zitten ze allebei in je telefoonnummer. Dan moet je bellen naar 3FM. En dan kan jij bijvoorbeeld voor een lekker broodje frikandel gaan. Of voor een Mexicano, of voor een zakje chips, of voor stroopwafels, of wat dan ook. Want dat is het mooie, jij mag helemaal bepalen. Waar heb jij trek in? Dat mag je uitzoeken. Luister goed, dit zijn de twee getallen die je in je telefoonnummer moet hebben.
1: 3 7.
0: Heb jij de 3 en de 7 in je telefoonnummer? Dan is dit het moment om in te bellen via 0909-1336. Zeg telefoonnummer nog één keer. 0909-1336. Bellen, bellen, bellen als je de getallen 3 en 7 in je telefoonnummer hebt. En win die Midnight Stack naar keuze. I had a dream.

0: 3 en 7 zetten die allebei in je telefoonnummer. Dan kon je bellen naar 3FM via 0909-1336. Hey Martine.
1: Hallo,
0: goeiedag. Doe jij er ketchup op?
1: Nou, nee, denk ik niet. Ik denk gewoon normaal eten.
0: Oké, geen ketchup op. Heel goed. Ik vind inderdaad op een worstenbroodje, jouw favoriete midnight snack, daar moet geen ketchup op. Want hotdog daarentegen, daar kan wel heel goed ketchup op, hè?
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Maar wat vind jij lekkerder aan een worstenbroodje ten opzichte van een hotdog? Ik was net aan het nadenken. Ja, er is wel een verschil, maar ook niet heel groot.
1: Dan ga je me weer lopen ompraten wat ik wil hebben. Maar een worstenbroodje, daar heb ik echt trek in.
0: Oh, wat moet je op zeggen? Ik wil het zeggen, wat is het verschil? Wat vind je lekkerder aan een worstenbroodje ten opzichte van een hotdog? Je mag wat mij betreft uiteraard voor een worstenbroodje gaan, hoor.
1: Oh, maar een hotdog vind ik ook lekker.
0: Oh.
1: Maar dan moet je ook net trek in hebben eigenlijk.
0: En ik hoor het al, jij hebt helemaal geen trek in een hotdog. Jij hebt zin in een worstenbroodje. En ik heb goed nieuws, Martine. Yeah. Jij hebt ingebeld en hij gaat gewoon jouw kant op komen, dat worstenbroodje.
1: Dankjewel.
0: Hey, geniet ervan.

Jorde Hozier bij 3FM. Jorde Too Sweet. Vanaf de klok van 4 uur hoor je Annan Verboom op 3FM. En eerst nieuwe muziek. Ja, want terwijl de meeste van haar leeftijdsgenoten toch langzaam beginnen aan steunkousen en een rollator, probeert deze vrouw van 67 jaar nog relevant te blijven. Maar ja, hoe doe je dat als je 67 jaar bent? Dan ben je toch wel aardig oud, hè? Nou, in het geval van Queen of Pop Madonna, haal je gewoon de nieuwe Queen of Pop,

0: gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: BNN Vara. Anan Verboom. Hey, heb je wel eens een grap gemaakt die qua timing echt niet zo handig was? Dat je dacht, had ik beter niet kunnen doen. Ja, het kostte bijna iemand zijn relatie, een grap. Hoe het zit, hoor je zo meteen.

0: minuutje over vier. Goedemorgen. Wakker worden met zometeen Caitlin Aragon en Haven ga je horen. En eerst het nieuws van NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar...

Nieuwe muziek van Noah Kahan, American Cars, hoor je bij 3FM. Hey, goedemorgen. Wat gezellig dat we samen wakker worden vandaag. Je mag je altijd melden, de NPO Luisterapp, als je ergens naar uitkijkt of je hebt ergens heel veel zin in. Ik ben Anand, ik ben er voor je met lekker veel muziek vandaag. En maak jij wel eens een grap net op een onhandig moment? En de zanger van Blossoms die deed dat en het kostte hem bijna zijn relatie. Geen grap. Wat hij heeft gezegd, vertel ik je zo meteen. Dat is Sonja.

CFM en I Got Five on It. Hey, een grap maken precies op het verkeerde moment. Kan heel pijnlijk zijn, hè? Maar kan ook leuk zijn. Het is ook wel ergens leuk als het eigenlijk niet kan om het dan toch te doen, zeg maar. De zanger van de band Blossoms, die houdt er ook wel van dat soort grappen op een net wat lullige timing voor mensen. Hij had ruzie met zijn vrouw en hij dacht, die ruzie die kan ik wel sussen door gewoon wat humor in te zetten. Dus hij maakt een grap over scheiden, vond hij grappig. Had hij beter niet kunnen doen, want die ruzie die werd alleen nog maar erger. Maar dat hele gesprek, dat had de band samen met hem verwerkt in een liedje. Ik bedoel, ja, je bent een muzikant of niet, hè? En zeg nou zelf, stel je hebt een enorme ruzie achter de rug en iemand maakt daar dan een liedje over, dan kan je ook niet boos blijven, toch? Blossoms bij 3FM. Joke about...

dit is wel het toppunt van positiviteit, hoor. Begonnen vanuit irritatie. Iedereen die wilde steeds maar alle muziek van Avicii hebben. Die muziek die werd continu gemaakt. Ze deden het ook allemaal na. Allemaal van die copycats kreeg je. En hij irriteerde zich dood daaraan, Kygo. Maar dat groeide vervolgens uit tot een enorme carrière. Want hij dacht, weet je wat, dan ga ik het zelf wel doen. Dan maak ik zelf wel muziek. En dan doe ik het compleet op mijn eigen manier. Zonder Avicii na te doen. En dat sloeg aan. Kygo, Save My Love, hoorde je met zijn nieuwste bij 3FM. Ik ben een man en ik heb je favoriete muziek voor het weekend bij je. Dit is Vols en Mount.

0: CFM.
1: Anand. Hey, goedemorgen. Het is 3FM waar je naar luistert. Met mij, Anand. En met jou. Je bent erbij in de NPO Luisterapp. Vind ik leuk om te zien. Gezellig dat je erbij bent en dat je van je laat horen. Ik zie bijvoorbeeld Helena verschijnen. Die zegt, ik heb met Hemelvaart 3 dagen in Parijs vertoefd. Mijn moeder is vandaag jarig. Gefeliciteerd gelijk al. Dus ik ben langzaam aan het opstarten om zo terug naar Nederland te rijden. En een lekkere taart te bakken en haar te verrassen. Nou, maak er een mooie dag van voor je moeder vandaag. Pepijn die is erbij, die zegt onderweg om mijn broertje en zijn vrienden op te halen uit de stad. Het was de eerste keer uitgaan, dus ik zorg ervoor dat we thuiskomen, veilig allemaal. Nou, dat is hartstikke mooi. Verder, je mag altijd iets van je laten horen. Dat vind ik alleen maar leuk als je ergens naar uitkijkt vandaag. Misschien heb je plannen voor dit weekend. Misschien ben je nog druk aan het werk en ben je bijna klaar met je weekend-nachtdienst zometeen. Je bent altijd welkom in die app. En heb je daar geen zin in, heb je zoiets van, joh, ik wil gewoon lekker muziek horen. Ook hartstikke goed. Zit je sowieso goed bij 3FM. Zometeen namelijk

Iris en Google Dolls hoorden je bij 3FM. Hey, komende donderdag heb je het weer gezien. Het is jackpot voor iedereen die in de horeca werkt door het weer. En dit is echt waar. En dan voel ik me een beetje Anan de Weerman. Het kan hard gaan met de carrière. Maar het is echt zo. Na alle regen van de afgelopen tijd is het donderdag ineens prachtig weer. 28 graden op sommige plekken zelfs. Dus we hebben het echt wel getroffen wat dat betreft. En iets wat daarbij hoort, dat las ik dus. Dat is dus dat we heel veel geld uitgeven op dat soort dagen. En zeker in de horeca doen we dat. Dan houden we ervan om gewoon een beetje klakkeloos te denken. Ah joh, neem nog even een drankje of nog even een ijsje. Of, ja, we blijven nog even wat langer zitten. En ineens smijten we maar met geld. Betekent ook dat als jij in de horeca werkt, dat je een goed gevulde portemonnee kan krijgen. Want je kan dus extra fooi verwachten komende donderdag. Dus ik weet niet of je ingeroosterd staat, mocht je in de horeca werken. Ik zou toch even checken met je baas of je donderdag kan werken. Overdag op zo'n beetje eind van de middag. Weet je wel, als het zonnetje net even lekker is. En de avond die komt eraan. Ik zou proberen om dan te gaan werken. Want dat is dus onderzocht. En het blijkt dus dat we dan veel meer fooien geven. En nou, dan heb je niet alleen een bruin kleurtje deze zomer.

Er staat Make the Call, Leave It All, hoorde je bij 3FM. Ik neem je in gedachten heel eventjes mee naar Scandinavië. Ben je er ooit geweest? Herken je dat misschien wel? De rust die daar is, de natuur. Iedereen is heel vriendelijk. De houten huisjes, soms rood. Dan heb je gelijk het idee dat je er bent. En dat dan weet je het zeker, zeg maar, een beetje zoals in de films. Als je richting Zweden gaat, dan veel Volvo's, hè. Maar één ding is duidelijk, heel veel rust, weinig zonlicht, want dat heb je daar niet heel erg. Maar als je dan dat zonnetje op je krijgt, dan geniet je er ook extra van. Je telefoon, nou, heb je eigenlijk niet per se nodig. Kan je best wel even wegleggen, want ja, gewoon lekker genieten van de natuur. Meer heb je daar niet nodig. En tegelijkertijd, Scandinavië, dat is ook de plek waar je heel veel harde dancebeats kan horen. Want daar zijn ze ook goed in Scandinavië. Ik weet niet of het je te binnen schiet, maar er komen best wel wat goede artiesten uit Scandinavië als het gaat om dancemuziek. Die muziek is daar ongelooflijk populair. Het nachtleven daar gaat hartstikke goed. Het was niet de vraag, gaan ze een hit scoren? Maar gaan ze de rest van de wereld overtuigen? De drie J's, Juste, Jack Stijl en John. Is het ze gelukt? Nou, meer dan gelukt. De energie zit erin, de beats zitten erin. Alles komt samen in deze track, Turn the Lights Off. Hoor je nu bij 3FM.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave en Thames bij 3FM. Je hoorde Raindance. Hey, goedemorgen. Zondagochtend beginnen we lekker samen. Ik ben Anan en ik ben er voor je vandaag met de meeste muziek in de ochtend. Fisher ga je zo meteen horen. Losing It komt eraan. Ja, en de tip tegen stress. Ja, ik hoop dat je het niet hebt. Het is ook gewoon jouw zondag natuurlijk. Maar mocht je bijvoorbeeld nu nachtdienst hebben, bijna klaar zijn, maar echt zoiets hebben van, oh, maar ik moet nog super veel doen en het lukt allemaal niet. Ik krijg het niet af. Zometeen de tip tegen stress. Gaat je sowieso helpen. En ook Goldband binnen een paar minuten.
2: 3FM. Wat is jouw lievelingspodcast?

0: Muziek in de ochtend. Fisher ga je zo meteen horen. Losing It komt eraan. Ja, en de tip tegen stress. Ja, ik hoop dat je het niet hebt. Het is ook gewoon jouw zondag natuurlijk. Maar mocht je bijvoorbeeld nu nachtdienst hebben, bijna klaar zijn, maar echt zoiets hebben van, oh, maar ik moet nog superveel doen en het lukt allemaal niet. Ik krijg het niet af. Zometeen de tip tegen stress. Gaat je sowieso helpen. En ook Goldband binnen een paar minuten. BFM.
1: Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen? Bingo Mafia? Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNNVARA Academy leer je hoe je een podcast maakt, een radioprogramma in elkaar zet en hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij

0: exact 5 uur en je bent bij 3FM. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen, Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: BNN Vara. Annan Verboom. Ja, goedemorgen. Stress gaat jou niet overkomen vandaag. Komt helemaal goed. De tip tegen stress zometeen. En ook muziek van Somber, Homewrecker, komt er voor je aan. Naar Fisher en Losing It.

Ochtend, Somber en Homewrecker hoorde je. Hey, goedemorgen. Ik ben Anand, ik ben er voor je vandaag om je lekker wakker te maken met onder andere Topic, Fireboy en Buddy zometeen. Ga je leuk vinden. En de tip tegen stress. Stress gaat jou niet overkomen. En dat klinkt een beetje gek uit mijn mond, dat weet ik, want ik ben denk ik echt de grootste stresskip in Nederland. Maar toch heb ik de tip gevonden. Ik ga hem zometeen met je delen. Het is leuk om te zien ook dat je van je laat horen in de NPO Luisterapp. Er wordt heel veel gedaan vandaag. Alleen maar gezellig. Milan die is erbij, die is vroeg wakker. Want we gaan weer onderweg naar Nederland. Lang weekendje Frankrijk gehad. Hopelijk geen files zometeen. Nou, vooralsnog niet, dus komt helemaal goed, denk ik. En je bent er heel erg vroeg bij. Dus ik denk dat het goed gaat komen vandaag. Fijne reis zometeen. En Kiki die is er ook bij, wakker gemaakt door mijn nieuwe pup. Dus we starten de dag rustig op. Ik weet niet of dat nou fijn is, of dat niet fijn is. Het is in ieder geval wel een knuffelig begin van de dag. Zo is het natuurlijk ook. Je zit sowieso goed vandaag bij 3FM. Of je nou hard aan het werk bent, of de dag vroeg bent begonnen. Met nu nieuwe muziek van Sienna Sparrow.

3FM. Hey, mocht jij last hebben van stress deze dagen, ik denk dat we dé oplossing hebben gevonden. Ik las echt een bizar berichtje over een luchtballon in Californië. Gigantisch groen ding, 13 mensen aan boord in dat mandje. En die moest dus een noodlanding maken in iemands achtertuin. Dan zou je zeggen, daar is veel paniek. De hele tuin is gevuld met luchtballon. Dan denk je wel even, ho, wat is dit, weet je? Mensen in paniek, moet je niet hebben. Maar deze man, de eigenaar van dat huis, had niks door. Maar echt helemaal niks. Wat bleek nou? Die man was samen met zijn vrouw yoga aan het doen in de woonkamer. Hij zat in een oase van rust voor zichzelf. Dus ik denk dat we kunnen concluderen, yoga is de

Hey, dit heb jij misschien ook wel. De tandarts. Kan je daar ook zo ontzettend tegenop kijken? Oh, ik heb dat heel erg. De tandarts. Je hebt elk half jaar die controle waar je dan naartoe moet. Ja, ik stel hem het liefst zo lang mogelijk uit. Want je weet het al gewoon, hè. Je gaat naar de tandarts. Nou, dan stoppen ze weer al die apparaten tegelijkertijd in je mond. En je krijgt ook altijd net te veel water in je mond, hè. Wat ze dan niet wegzuigen. En dan druipt dat er zo weer langs. Nou, verschrikkelijk. En je weet ook al het antwoord, hè. Dan zeggen ze waarschijnlijk, nou, je hebt geen gaatjes. Maar je hebt weer niet goed gepoetst. Nee, je moet toch echt even naar de mondhygiënist. En dan moet je weer allerlei dingen doen. Het is verschrikkelijk. Ik denk dat Robbie Williams ook een beetje opziet tegen zijn volgende bezoekje bij de tandarts. Want, nou ja, hij was namelijk gewoon lekker goed zijn tanden aan het poetsen. Rustig, niet te hard, was niks aan de hand. Maar komt hij er ineens na het poetsen achter dat hij een stuk van zijn tand mist. Na het poetsen. Ik weet niet hoe je het voor elkaar hebt gekregen om een stuk tand te missen bij het poetsen. Maar nu hebben we dus nog een extra taak erbij. We moeten dus poetsen, maar ook flossen, stoken, spoelen. En dan moeten we ook nog checken of we geen tand missen. Hey, dankjewel, hè, Robbie Williams.

0: Vanaf de start.
1: Nieuwe muziek van Kevin en Roxy Dekker bij 3FM. Jij hebt mij. Hey, goedemorgen. Ik ben Anand en ik ben er voor je vandaag.
2: Track en trend.
1: En ik heb twee platen voor je uitgekozen. Passend bij twee nieuwtjes of de trends van dit moment. De meest gezochte dingen. En jij mag het zeggen. Waar heb je deze ochtend meer zin in? Je kan het laten weten in de NPO Luisterapp. Ik maak er een polletje voor je aan. Je mag het ook naar me appen als je dat makkelijker vindt. Gewoon een A of een B. Optie A heeft alles te maken met een bruidspaar uit Uden. Dat kreeg namelijk 59 verwaarloosde kippen als huwelijkscadeau. Ja, het is echt waar. 59 verwaarloosde kippen als huwelijkscadeau. Had iemand bedacht als grap. Die had het bij dat huis gedumpt. En toen dat echtpaar dus bij het huis aankwam, toen schrokken ze zich dood van hoe die kippen eruit zagen. Want dat kon echt niet meer. Dierenambulance is ze komen ophalen. Ik dacht alleen maar hetgene wat hier het allerbest bij past. En let vooral op de tekst. Dat zijn de bankzitters en wangedrag.

Valentijn, wangedrag van de bankzitters. Als je die wil horen en hij heeft de meeste stemmen, stem erop. Hoor je hem zometeen al. Optie B kan je ook vergaan. Misschien is het je opgevallen. Spotify, die heeft nu zo'n nieuw icoontje op je telefoon. Moet je maar eens kijken. Die hebben nu zo'n discobal. Dat doen ze omdat ze 20 jaar bestaan. En dat willen ze dan vieren met een unieke Spotify Wrapped. Ik moet wel even zeggen, dat tekentje. Ja, ik dacht dus dat mijn telefoon aan het updaten was. Ik begreep er niks van. En op CarPlay ziet het er ook niet uit. Maar leuk dat ze er wat voor doen, toch? Het is een feestje wat ze met ons willen vieren. Ik dacht,

live bij 3FM. Goedemorgen. Maar de keuze aan jou is, waar heb je meer zin in vanochtend? Heb je meer zin in de bankzitters? Of heb je meer zin in Party Rock Anthem, LMFAO? Jij mag het zeggen, de meeste stemmen gelden, zo simpel is het. De NPO Luisterapp, die staat voor je open. Ik heb een polletje voor je klaargezet. Geef je mening en heeft hij de meeste stemmen, hoor je hem zo meteen.

1975 en I'm in love with you, hoor. Trek en trend, ik gaf je twee opties. Jij mocht bepalen waar je meer zin in had en welke je wilde horen. De bankzitters van gedrag vanwege het bruidspaar wat 59 verwaarloosde kippen kreeg als bruidscadeau.

0: hartstikke goed. Hoe is het met jou dan?
1: Perfect. Ja, helemaal
0: nou,
1: top.
0: Dat is top. En ik heb ook nog eens goed nieuws voor je, Corné. Want jouw stem zit in het winnende team. Dus jij mag het zeggen. Waar gaan we naar luisteren?
1: Nou, we denken gewoon de Love My Fucking Ass af.
0: Hey, kijk eens even. Party Rock Anthem komt er voor je op. En maak er een mooie dag van, hè.
1: Hey, jij ook, hè. Dank jullie wel.

0: Opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Niall Horan en Drive Safe hoorde je bij 3FM. Of zoals hij zelf zegt...
1: Good vibes, good times, good feelings.
0: Ja, dat is het ook gewoon, toch, Miles? Good vibes, good times en good feelings. Het is wat je krijgt van het nummer dat je net hoorde. Hey, en Kensington weet daar ook alles van. Dit nummer gaat namelijk over de positieve zin van het leven. Live in force.

0: Starria hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen. Je wordt wakker met de meeste muziek in de ochtend. En dat nieuws krijg je van de NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Afro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een

0: Gloria hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen. Je wordt wakker met de meeste muziek in de ochtend. En dat nieuws krijg je van de NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt, zodat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom. Geen verkeer, lekker doorrijden als je op de weg zit. En anders genieten van de muziek van 3FM. En een gloednieuw 3FM talent ga je zo meteen door. Eerst MGMT en daarvoor Bibi Rexha, New Religion.

0: MGMT hoorde je bij 3FM en Kids.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Bij 3FM sta je vooraan als het gaat om nieuwe muziek ontdekken. Je ontdekt het als allereerste hier. En één van de artiesten waarbij je voorop loopt bij 3FM, dat is Def. Groot talent, draaien we hartstikke veel. En ik weet niet of je het hebt meegekregen op onze socials. Daar kan je het ook vinden met beeld. Maar Wijnand en Jamie van de 3FM Ochtendshow, die hadden een hele leuke verrassing voor Def vlak voor zijn show in Paradiso.
2: Hallo Def.
3: Kom zitten, jongen. Hello. Wij hebben een leuke verrassing voor jou. Na 3FM Award gewonnen hebben we nu ook 3FM Talent geworden. We mogen jou vertellen dat je 3FM Talent bent. Dus we gaan je vakken
0: toe. Gloednieuw 3FM Talent geworden. Dus je gaat er nog heel veel van horen. Def is zijn naam en zijn nieuwste heet Voor Mijn Toppers. Nu bij 3FM.

This World is Our Home bij 3FM. Mensen die bellen in een stiltecoupé. Vind je dat irritant? Of mensen die het geluid van hun telefoon heel hard hebben staan? Of mensen die neurien? Vind je dat irritant? Werkt dat op je zenuwen? Nou, moet je dan even voorstellen dat je in het vliegtuig zit en je moet bijvoorbeeld, 10 uur vliegen naar Curaçao. En dan zit er iemand naast je die zit continu te neurien. Een beetje 10 uur lang, hè, de hele tijd maar neurien. Hoe zou je dat vinden? Want dat is namelijk precies wat Kisha doet. Als zij nieuwe muziek aan het maken is, dan vindt ze het heel fijn om de hele tijd een beetje te neurien. En op die manier ontstaat er dan nieuwe muziek. Maar dat doet ze dus ook specifiek onderweg als ze in het vliegtuig zit. Het kan dus twee kanten op gaan, hè. Als je een vliegtuigslaper bent, dan heb je pech. Maar als je houdt van nieuwe muziek ontdekken, dan hoop ik dat je een keer met haar in het vliegtuig zit. Dan hoor je het in pure vorm. Je hoort er nu bij 3.

0: Joe en End of Beginning bij 3FM. Nederland en België. Enerzijds voelt heel verbonden, hè? Het voelt toch een beetje als het broertje van elkaar. Zo voel ik dat altijd. En met de WK's en zo, als Nederland eruit ligt, dan ben je voor België. En dan hopen we altijd maar dat het andersom is. We hebben van die Belgen moppen over hun. Zij vinden ons dan weer lomp. Wij klagen dan weer over hun slechte wegen. Weet je, het is altijd een beetje een wisselwerking, toch? Die Nederlanders en die Belgen. Maar muzikaal gezien is het eigenlijk een perfecte match. Want als je de Belgische Pommelien Thijs, en die is behoorlijk groot geworden inmiddels, als je haar koppelt aan de Nederlandse kracht Blanks, die stiekem op de achtergrond heeft meegewerkt aan de plaat die ik je nu ga laten horen, dan komt daar een fantastisch resultaat uit.
1: We hadden die chorus geschreven en die lyrics waren af en Pommelien zei, oh, als ik 16 was en ik hoorde dit, zou ik echt in mijn kamer zo helemaal dit meezingen. Dit is iets wat, denk ik, connect met mensen. En als je dan ziet dat het ook doet, zeg maar, en wat ik nog bijzonder vind is in België, maar ook in Nederland, ja, ik ben dan gewoon heel trots. Denk ik, dat hebben we gewoon gemaakt.
0: Nou, en trots, dat kunnen ze zeker zijn. De Belgische Pommelien Thijs, de Nederlandse stille kracht Blanks. Ze maakten samen Atlas.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

De man die geobsedeerd lijkt te zijn met snacks. Jax Jones. Ja, ik ben hier even ingedoken, maar deze track die kwam uit toen ik nog een tiener was. Maar toen hij die leeftijd had, at hij dus iedere vrijdag vis en chips. Elke vrijdag. Ja, inmiddels heeft hij dus zijn eigen vis en chips burger. Staan er regelmatig tekeningen van snacks op zijn albumcovers. En zijn enige album ooit heet zelfs Snacks. Dus kan je daar gaan. En daar staat ook de track op die je net hoorde. Je hoorde You Don't Know Me. Nou, vanaf nu ken je hem dan toch een klein stukje beter.

I Love Life hoorde je. Nieuwe muziek en ook meteen bekroond tot de 3FM megahit. Dus je gaat er nog heel veel van horen. Ja, en lekker toch? I got the sunshine on my mind. Nou, zometeen ook gewoon lekker op je hoofd. Want komende week wordt het prachtig. Weer donderdag. Maximaal 28 graden volop zon. Dus dit kan zomaar eens het zomernummer worden van komende week. Van eind van de week. Kunnen we ons alvast op voorbereiden dan samen. De megahit I Love Life dus van Bakermat en van Rani bij 3FM. Het is gezellig druk in de NPO Luisterapp. Ik zie bijvoorbeeld Nauten lekker verschijnen en lekker appen. Anouk is erbij, Gerda is erbij. En er is ook nog plek voor jou, hè. Mocht je iets willen delen met me, het kan altijd. Positief, negatief, ik ben er voor je. En ook nog steeds met de meeste muziek. Zometeen de weekendochtendshow met Obi Rijmakers. Die gaat nog even door met heel veel platen voor je draaien. En dit is Linkin Park, What I've Done.

0: Me bij 3FM. En goedemorgen, onderweg naar Obi Rijmakers met de Weekend Ochtendshow. En de Glass Animals, Heatwaves, ga je horen, net als Alex Warren. Zometeen.
1: 3FM.
2: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: De Burger King Cheeseburger, met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer, voor maar 1,50 euro bij Burger King.
4: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De wereldorde verandert in razend tempo.
8: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
9: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 9:30, VPRO NPO 2.
10: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
16: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart? Met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
18: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
19: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
18: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
20: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
24: 3FM. Hey, goedemorgen. Het is 7 uur precies. Zo meteen muziek van Glass Animals. Ook Alex Horn komt eraan.
25: Ismael de Bruin met het NOS Journaal.
0: Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet.
22: Zo over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
24: Het is 7 uur precies, zo meteen muziek van Glass Animals. Ook Alex Horn komt eraan.
0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro.

0: Kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden.
1: 3FM. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.

11 minuten over 7. Je radio staat op 3FM, dankjewel daarvoor. Even de keel schrapen, daar zijn we er klaar voor. Ik ben wakker geworden op zondag 17 mei 2026. Goedemorgen, mijn naam is Obi. Ik hoop dat je er een beetje lekker in zit. Ik heb matig geslapen. Ik weet niet wat het was. Ik ben pakker wakker geweest. Vanochtend ging de wekker, toen dacht ik ook, fuck it, ik blijf nog een half uur liggen. Dus ik heb ook niet gedoucht vandaag. Dat is wat je ruikt. Sorry daarvoor. Ga je goed verder? Heb je eerste bakje van de dag al gehad? Leuke plannen, überhaupt? Ik weet wel wat ik ga doen vandaag de hele dag. Ik ben op 26-jarige leeftijd, denk ik, opnieuw verslaafd geraakt aan een videospelletje. Het is een soort The Sims, maar dan maak je een soort cartoonversie van je eigen vrienden. En die gaan dan met elkaar communiceren. Tomodachi Life heet het. Volgens mij is het net uit, maar ik zou het niet weten om eerlijk te zijn. En het is letterlijk een spelletje waarin je mini-mensjes op een eiland zet. En die gaan dan dingen doen. Ze worden verliefd, ze krijgen ruzie om wie de laatste boterham heeft. Ze willen ineens een hoed. Een hoed. Ja, natuurlijk. Nou, prima. En dan moet ik dus die hoed gaan kopen. Dat is dan een beetje je taak. En dat moet ook, want anders wordt mijn virtuele collega Julia boos. En dan gaat de virtuele versie van mijn beste maat Job zich zorgen maken. En dan zit ik 's morgens mijn koffie te drinken. En dan denk ik, ach, ik hoop dat het goed komt tussen die twee. Dat is mijn situatie op dit moment. Ik heb nog ruimte op mijn eiland. Dus als er iemand zin heeft om zichzelf toe te voegen aan mijn eiland in Tomodachi Life, wees welkom. En als je denkt, waar heeft deze gozer het over? Hou je bek, dat is ook oké.

0: dag zon, ook weer buien, onweer 12 tot 15. Het is niet best.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Olivia Rodrigo.

0: Damiano David, the first time bij 3FM.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Ik wilde eigenlijk... Ik zag Frits in de NPO Luister verschijnen. Goedemorgen, Frits. En die zegt Bangaranga, Obi, van het Songfestival. Dat is eigenlijk alles wat ik weet van het Songfestival. Dus toen vroeg ik aan hem, heb jij het gekeken? Anders wil ik wel even met je bellen. Dan kun je een beetje uitleggen what the happenings are. Zegt hij, nee, no way. Ik heb wel spijt dat ik het winnende nummer heb beluisterd. Nou, dan niet. Hey, gisteravond begon Mr. Harry Styles aan zijn concertreeks in de Amsterdam Arena. 10 dagen lang staat hij daar op het podium, waarvan de allereerste dus nu is afgevinkt. Volgens mij was het überhaupt ook de eerste van zijn tour. En iedereen vraagt zich dan toch af, welke platen staan er op de setlist? Hoe ziet het podium eruit? Had hij een beetje leuke interactie met de fans? Ik wil vooral weten, is er geknokt? Ja, we spraken gisteren superfan Ika, die al sinds woensdag in de rij stond om een goed plekje bij Harry Styles te bemachtigen. Daar mocht ze niet blijven slapen, dus ze hadden een eigen systeem uitgewerkt met groepsapps en polsbandjes met nummers. Maar ja, officieel had de Arena gezegd, we doen er niet aan mee. Dus toen om 9:00 's morgens de officiële wachtrij openging, waren er mensen die toen net aankwamen kakken en die gingen gewoon vooraan staan. En de mensen die dagenlang hadden staan wachten, waren toch, ja, op z'n zachtst gezegd, niet helemaal amused. Er werd zelfs geroepen dat de vorderingen gewoon aan de kant gebeukt zouden worden als ze bleven staan. Het was drama alom, serieus. En dat allemaal voor de man die je zometeen hoort op 3FM, Mr. Harry Styles. Ja, heel eerlijk. Ik zou ook wel knokken voor hem. Ja, zo simpel is het. Hij komt eraan met American Girls, Nasia. Goedemorgen, 3FM staat aan de meeste muziek van heel Nederland. Dit is

Arena, Harry Styles en American Girls bij 3FM. Goedemorgen. Het is 7:58. Obi hier op je radio. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Thanks daarvoor. Tovert een glimlach op mijn gezicht. Het is echt verdomd grijs buiten. Ja, ik ben het ook zat hoor, geloof me. Ik zit net even te kijken. Woensdag is de laatste dag met regendruppels. En dan begint er echt een hemelse week. Ik zie 23, 25, 24, 28 graden. Oei, oei, oei. Ik kijk zo uit naar een serieuze zomerweek. Gewoon een picknickkleedje. En dan naar het park, ramen open in de auto, zonnebril op je knar. En dan kan je maar beter ook de muziek vast hebben. Gelukkig heb je 3FM aan staan, want we zitten er bovenop. Robin S. hoor je zometeen de nieuwste van Martin Garrix.

net nieuw. Het is een samenwerking van Garrix en Ed Sheeran. Die ligt dus al een dikke 12 jaar op de plank stof te happen. Dat is 2014. Martin Garrix had toen als hele jonge knul met zijn eerste grote hit te pakken met Animals. En daar ligt de wereld natuurlijk aan je voeten. Dus hij besloot, ik ga Ed Sheeran een berichtje sturen. Fuck it. En ik ga vragen of we een keertje kunnen samenwerken. En Ed Sheeran die dacht, ja, getalenteerde jonge knul, we doen het wel. Allebei broekjes nog, duiken de studio in, maken binnen no time een banger. Want muzikale genieën en dat soort dingen. Maar toen begon het gedonder aan alle kanten. Eerste ding, muziekrechten. Kregen ze fitty over, er waren allemaal mensen die wilden ook nog geld ervan hebben. Dus zo gaat dat in de muziekindustrie, maar het kwam uiteindelijk wel weer goed. Toen kwam het volgende probleem. Zowel Martin Garrix als Ed Sheeran die groeien als kool op dat moment. Heel veel shows, heel veel platen, heel veel ervaring in korte tijd. Dus blijven ze constant elkaar heen en weer mailen met, hey, ik wil toch nog wat dingen aanpassen, ik heb het idee dat die plaat nog beter kan. En zo gaat het heen en weer en heen en weer en heen en weer en heen en weer. Ja, zo kom je er nooit natuurlijk. Het heeft 12 jaar geduurd, maar dan heb je ook wel.

Wastelands. Goedemorgen. Het is de weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Good morning. Ik wil je heel graag voorstellen aan een liedje dat de afgelopen week eigenlijk de hele tijd in mijn hoofd heeft gezeten. En het is perfect voor dit moment. Zondagochtend. Het is grijs buiten. Het is grauw buiten. Het gaat behoorlijk regenen. En eigenlijk heb je helemaal geen zin om ook maar iets te gaan doen vandaag. En dan kan je de muziek van Silver Lake heel goed gebruiken. Het is een stelletje uit Den Haag dat fantastische, dromerige tunes maakt. Ik heb ze vaker gedraaid op 3FM, ben groot fan. En ik denk, jij ook. Ze hebben nu een heel album uit en dit is mijn lievelings daarvan. Die heet Little Julie.

liedje. Uit Nederland gewoon. Silver Lake, Little Julie hoorde je bij 3FM. Binnen nu en een paar minuten Oasis. Taylor Swift komt er ook aan. Eerst Clean Bennett en Jess Glynn. Dit is Rather Be bij 3FM.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Kermis Night!
6: Kermis Night!
7: Fijn dat we eindelijk even alleen zijn, toch?
8: Waarom is mijn broer van school afgetrapt?
9: Kijk, als jij nou een beer voor me wint...
10: Oh. Denk je nou echt dat je die rol zonder mij had gehad?
11: Zoals jouw problemen zijn. Wat is er?
10: Hey, Bozo.
9: Waarom ben ik hier?
12: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: 3FM. Hey, goedemorgen. Het is 8 uur precies. Zo met de muziek van Justin Jackstyle. Turn the lights off. Ook Oasis komt eraan.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden.
6: 3FM.
19: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek.
18: Op schade is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal.

0: expertcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. 3FM.
1: Ster. Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
12: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

Een Amerikaans cultureel erfgoed in handen. Taylor Swift, haar album 1989 is opgenomen in de National Recording Registry. En daarmee is dat album officieel Amerikaans erfgoed geworden. De jury die erover ging, die zei dat het Taylor Swift album de nummers op de plaat goed gebruikt om de liefdesperikelen onder de loep te nemen. Zoals ze dat vaker vakkundig doen. En dat vind ik dan wel mooi. Een van de muzikale favorieten was Shake It Off. Dat was een soort van doorslaggevend. Toen zeiden ze, ja, dit moet echt erfgoed worden. Dat is toch een bijzondere eer voor Taylor. Want dan kan ze zeggen dat ze in hetzelfde rijtje staat als het Vrijheidsbeeld, Yellowstone National Park en de Moravische kerknederzettingen. Taylor Swift voor je nu op 3FM met de nieuwste.

zondagochtend die heel erg nat en grijs is. Maar hou vol, komende week gaat het beter worden. Ik zag 28 graden op de planning staan. Oeh, lekker! Gelukkig is het vandaag helemaal geen straf om binnen lekker op de bank neer te ploffen. Vanmiddag om 2:30 is het Super Sunday. In de laatste speelronde van de Eredivisie. Alle teams spelen tegelijkertijd een wedstrijd met onder andere de degradatiekraker FC Volendam tegen Telstar. De winnaar van die pot die mag nog een jaartje Eredivisie eraan vastplakken. En voor alle Formule 1-fans met afwekverschijnsel, omdat er geen Grand Prix is dit weekend, is er ook nog genoeg te zien. Tot aan 3:00 is Max Verstappen nog door de groene hel aan het scheuren in de 24 uur van de Nürburgring. Laatste update is dat hij en zijn team aan kop liggen. Oké. Wat je ook gaat doen, 3FM is de hele dag bij je met de meeste en vooral ook de beste muziek. Zometeen hoor je de nieuwste van Somjeu. Dark Before the Dawn komt eraan. Ook Bakar, Hell and Back, zometeen naar Stromae. Oh,

voor je en lieve Indy. Heb ik wel eens verteld over lieve Indy tegen jou? Zo niet? Wees blij, je kunt dat nu ontdekken. Lieve Indy bestaat eigenlijk niet. Het is een genre dat ik zelf heb verzonnen. Ik ben voorzitter van de Lieve Indy fanclub en eigenlijk ook het enige lid. Maar ik wil ervoor zorgen dat jij ook lid wordt van de Lieve Indy fanclub. Het is eigenlijk makkelijk te herkennen. Zodra je het hoort, weet je gelijk dat het is. Het gaat om bands uit Australië, uit Ierland, uit Engeland, Amerika zitten er ook wel een paar. En die zoeken een beetje de lieve kant van het gitaargeluid op. Dat je denkt, ach, dit is gezellig. Als een warme knuffel, een beetje, nou ja, nu, die zondagochtend. Dat de koffie staat te pruttelen en dat je weet, er komen dadelijk broodjes uit de oven. En ik ga een groot deel van de ochtend in mijn badjas besteden. Nou, die muziek, die verzamel ik. Ik ben groot liefhebber van Lieve Indie en draai het ook met heel veel liefde voor je op 3FM. En dit is een favorietje van mij die de afgelopen jaren ineens heel veel ook op 3FM voorbij kwam. Maar nu hoor je hem te weinig.

3fm.nl/indie. Of je gaat op Spotify naar Obi's Lieve Indie zoeken. En druk dan gelijk even op volgen. Ja. Kun je altijd dat soort fijne liedjes aanzetten.

wil graag alle fanatieke fangirls even een dienst bewijzen. Want in principe is het de ultieme droom natuurlijk om je grote idool een keertje in levende lijven te ontmoeten. Nog leuker als je hem spontaan tegenkomt. Voor Niall Horan heb ik het perfecte plan in petto. 100% succesgarantie. En je hoeft er niet eens voor te knokken om vooraan te staan bij zijn concert. Kijk, 15 en 16 oktober staat Niall Horan in de Ziggo Dome. Hij is een enorme golfliefhebber. Niet de auto, de sport. Sterker nog, de vorige keer dat hij aan het toeren was, had hij al zijn show zo ingepland dat hij tussendoor ook nog een aantal golftoernooitjes kon meepakken. Dus ik ben er even voor je ingedoken. Waar en wanneer zijn er in oktober golftoernooien in het land? Want dan weet je bij welke range je in de bosjes moet gaan liggen om een kleine glimp van Niall Horan op te vangen. Het was wel een moeilijke zoektocht. In het najaar zijn er weinig toernooien aan de gang, want ja, het is Nederland, dus kut weer. Maar dat maakt de zoektocht wel makkelijker. Ik heb er precies één gevonden in die periode. Bevestigd bij deze, Niall Horan is 15 en 16 oktober te vinden bij Golfpark De Bonte Bijen in Brabant. En in het buurthuis, een kilometer verderop, staat

3FM eigenlijk al op Instagram. Het is wel waard om dat even te gaan doen, mocht dat nog niet zo zijn. Want komende dinsdag gaat Camping Nooit Meer Slapen open. Echt super spannend. We hebben het Gouden Festivalbandje bij 3FM uitgevonden. Dat is een Gouden Festivalbandje, ja, tegen de lading. En op het moment dat je die om hebt, dan mag je naar alle vette festivals in binnen- en buitenland. Lowlands, Pinkpop, Douwpop, Awakenings, maar ook Seagat. En er zijn er nog veel meer, maar ik kan die hele lijst niet meer uit mijn hoofd onthouden. En de strijd om het Gouden Festivalbandje, die gaat los komende dinsdag op Camping Nooit Meer Slapen. Er worden 4 duo's opgesloten op die camping. Ja, en het is gewoon last man standing. De laatste die eruit komt, die wint. Alle informatie erover en alle updates check je op onze Insta, apenstaartje NPO 3FM. NPO 3FM. Exact wat ik net zei.

0: Nothing but Thieves en Overcome met 3FM. Goedemorgen. Binnen nu en een paar tellen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Zometeen kun je je voorraadkast in één keer aanvullen. Gratis en voor niks. Hoe dat werkt leg ik dadelijk uit. 3FM.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscoff Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscoff, mooi vooruit.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: De wereldorde verandert in razend tempo.
15: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
16: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
13: Nu bij Dirk, holies tussendoor repen, 1,69. Dat is lekker.
17: Hey, goedemorgen. Het is 1 minuut over 9. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel en muziek van Bruno Mars.
18: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De watlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80 van bijna 250.
19: De wereldorde verandert in razend tempo.
15: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
16: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
13: Nu bij Dirk, holies tussendoor even, 1,69. Dat is lekker.
17: Hey, goedemorgen. Het is 1 minuut over 9. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel en muziek van Bruno Mars.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De watlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland.

0: zitten. Waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De watlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. 3FM.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel op 3FM. Wat betekent dat je je voorraadkast in één keer kunt aanvullen? Gratis en voor niks. Leg ik uit naar de White Stripes en eerst Bruno.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst,

Dankjewel daarvoor. Obi hier met de Weekendochtendshow. Het is een verdomd grijze ochtend. Laat ik hem een beetje opfleuren voor je. Een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel komt eraan. Wat betekent dat je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Dat is natuurlijk wel even lekker. Het werkt super simpel. Ik heb 3 producten uit de supermarkt meegenomen. En de vraag is aan jou. Wat kosten die? Heb je de prijs een beetje onthouden? Ik geef je een prijs. En dan moet jij me vertellen. Is die hoger of is die lager? Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan weet je gelijk of je goed bent in dit spelletje. En of je dus ook zometeen daadwerkelijk gratis boodschappen kan gaan winnen. Albert Heijn witte champignons, 250 gram. Kost dat meer of minder dan 2 euro? Denk er even over na. Witte champignons van de Albert Heijn, 250 gram. Meer of minder dan 2 euro? Minder, 1,15. De

0: mag vandaag in principe niet de deur uit. Want gratis boodschappen, die win je gewoon bij 3FM. Alan Walker, Faded hoorde je. Daarvoor Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Het is 9:50 geweest. Vaste prik, tijd voor...
1: Obi's boodschappenspel.
0: Want op het moment dat je die schuifdeuren van de supermarkt uitloopt... heb je dan onthouden wat de boodschappen eigenlijk hebben gekost? Is het antwoord op die vraag ja, dan betekent het dat je gratis boodschappen kunt winnen... en dat je een goede kans maakt. Een hele goede morgen, Johan.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat breekt de dag voor jou?
2: Ik ben onderweg naar een cursus voor mijn werk.
0: Wat voor cursus?
2: Ik heb een pokerdelencursus, want ik werk voor het Open Nederlands Kampioenschap Poker. En daar heb ik een cursus voor, want wij spelen begin juli spelen we de finale, juli moet ik zeggen.
0: Ja?
2: En ja, daarvoor heb ik een opfriscursus om te kijken of ik alle regels nog goed ken. Dus dat gaan we zo dadelijk doen.
0: Je hebt een cursus alles op rood, wat lekker.
2: Alles op rood, zeker weten.
0: Goed man, hey, ik hoop dat je ook een beetje goed kan gokken als het gaat om de prijzen in de supermarkt. Ik heb drie producten voor je, drie prijskaartjes. De vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Heb je dat goed, dan mag je product hebben. Zit je ernaast, gaat die linea recta naar iemand met vlugge vingers en de NPO luisterapp, dan kun je ook meespelen. En heb je ze allemaal goed, dan stuur ik een volle tas boodschappen naar je toe. Ben je er klaar voor?
2: Yes, ben ik.
0: Oké, daar gaan we. Product nummer 1. Lees Max Paprika Chips. Dat zijn die Ribble Chips. Een zak van 275 gram. Kost dat meer of minder dan 4 euro?
2: Minder.
0: Minder is... Goed. Ja hoor. Die heb je alvast in de pocket. Dan product nummer 2. Albert Heijn glutenvrije fusilli. 500 gram. Meer of minder, het is een moeilijke, dan 2 euro.
2: Meer of minder dan 2 euro?
0: Meer of minder dan 2 euro. Het is pasta.
2: Minder.
0: Minder is goed. 1,39 euro. En dan voor de volle boodschappentas. Komt die ongelofelijke instinker. Wat kost bij de Albert Heijn Vita Kraft goudvisvoer? 100 milliliter. Is dat meer of minder dan 2 euro?
2: Nee. Coinflipje, meer.
0: Meer is goed. Coinflipje. Wat super. Ja, lekker man. Je hebt hem helemaal uitgespeeld. Je krijgt een volle boodschappentas.
2: Ja, dankjewel.
0: Godsamme. Nou, die pokercursus, laat maar zitten. Je hebt al het geluk van de wereld in je broek hangen.
2: Nou, perfect toch. Ik ga gewoon weer naar huis toe. Ja. Ik heb het alweer verdiend voor vandaag.
0: Dus... Yes, oké. Later.
2: Dankjewel, hoi.

David Guetta, Teddy Swims, Gone Gone Gone bij 3FM. Vet leuk, vanavond om 6:30 gaat 3FM even helemaal in disco-thema. We slingeren de boa's om en gaan denkbeeldig naar de arena om alle Harry-fans blij te maken. Een uur lang Harry Styles Request Party op de radio. Betekent dat je een uur lang bij Andres en Vera je lievelings aan kan vragen. Vanavond vanaf 6:30 op 3FM.

0: de Nederlandse Alex Ward. Alleen kost het dan nog geen 81 euro om te zien. Micha hoorde je, Liar, 3FM Television Team.
1: 3FM,
0: goedemorgen,
1: Obi.
0: Yes, ongekend grijze dag, maar gelukkig is de sfeer goed. Je bent met 3FM, 10 minuten over 9:30. Vanmiddag om 2:30 is de Super Sunday in de laatste speelronde van de Eredivisie. Alle teams spelen tegelijkertijd een wedstrijd met onder andere de degradatiekraker FC Volendam tegen Telstar. De winnaar van die pot die mag er nog een jaartje Eredivisie aan vastplakken. En voor alle Formule 1 fans met afkeekverschijnselen, omdat er geen GP is dit weekend, ook nog genoeg te zien. Tot aan 3:00 zie je Max Verstappen door de groene hel scheuren in de 24 uur van de Nürburgring. Dat is best wel leuk.

0: tref je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon Verkoeien met de meeste muziek van heel de wereld. En naast radio-dj ben je ook een enorme wijnliefhebber.
2: Absoluut.
1: Zeker. En geef je graag een weekend wijnadvies aan de rest van Nederland.
2: Ja, dat wordt
1: een
2: zorg over. Gebruiken toch?
1: Ja, dat we even een beetje goed drinken. Want je moet een goede fles opentrekken in het weekend, vind ik altijd.
2: Ja, daar heb je een hele week naartoe gewerkt. Dus dan ga je even, en we hebben een lang weekend.
1: De hele week naartoe gewerkt, alsof je niet elke dag een goede fles opentrekt.
2: Nee, maar goed, over het oude burgers bedoel ik.
1: Ja, de burgers.
2: Nee, ik heb eigenlijk een beetje een gekke tip. Het is eigenlijk helemaal buiten mijn comfortzone.
1: Oké.
2: En eigenlijk denk ik dat heel veel mensen nu gaan zeggen, die Ramon is helemaal koekoek.
1: Een pilsje.
2: Nee. Oh. Ik zou dus nu al beginnen met rosé.
1: Hè?
2: Maar vooral om al een beetje op zoek te gaan wat je deze zomer gaat drinken.
1: Hè?
2: Wat vind je nu al lekker? Zeg maar, wat ga je lekker vinden deze zomer? Je hebt heel vaak dat mensen dan in de zomer denken, ja, ik heb zin in rosé. Ja, wat zoek ik eigenlijk? En dan gaan ze een beetje proeven.
1: Wow, er is natuurlijk echt veel gore rosé.
2: Er is echt heel veel, bijna ranja-achtige rosé.
1: Ja, super zoet.
2: Ja, dus als je nu alvast een beetje begint met het zoeken naar een goede rosé, dan heb je een perfecte zomer in aankomst. Volgende week wordt het al 24, 25 graden.
1: Ja.
2: Dus dat is al handig als je nu al een beetje gaat trainen, een beetje gaat oefenen. Dus zijn nu gewoon eens proberen met een gebied, bijvoorbeeld Provence, om daar een leuke rosé te gaan zoeken. Dan koop je gewoon 3 of 4 flessen, ga je een beetje oefenen.
1: En wat is je ultieme aanrader dan?
2: Ja,
1: wel eentje onder ons.
2: Ik vind het zelf. Ja, ik vind Bandol vind ik heel lekker. Dat is een plaatsje in de Provence.
1: Ja.
2: En het is gewoon hele, een beetje gastronomische wijn. Dus heel lekker om daar wat bij te eten. Maar die is best wel nog interessant. Eigenlijk meer een wijn dan een rosé of zo. Hoe zeg je dat? Iets complexer, iets moeilijker. Maar daardoor ga je het wel heel echt overal bij kunnen combineren. Dus dan kun je echt 's ochtends vroeg beginnen.
1: Nou, wat heerlijk.
2: Lekker toch?
1: En price-wise?
2: Nou, het leuke is, je hebt hem al voor onder de 100 euro.
1: Ja, heerlijk.
2: Lekker toch?
1: Dan halen we er 4.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: maak stacks of wat.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop.
17: Dan gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
19: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: 3FM.
21: De Benelux, de allermeeste muziek van de wereld, krijg je hier met Martin Garrix, Gorillaz en ook Ben Howerso. Eerst het nieuws.
22: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en Avrotros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
16: Human neemt je mee in de wereld van AI. De 10-jarige Jamie Lee wil wel eens meer hierover weten. Want best fijn dat AI al je huiswerk kan maken, maar zitten er ook slechte kanten aan AI? Kijk straks naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Baconnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen.
6: Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest.
1: Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Human neemt je mee in de wereld van AI. De 10-jarige Jamie Lee wil wel eens meer hierover weten. Want best fijn dat AI al je huiswerk kan maken, maar zitten er ook slechte kanten aan AI? Kijk straks naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht.

0: voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Human neemt je mee in de wereld van AI. De 10-jarige Jamie Lee wil wel eens meer hierover weten. Want best fijn dat AI al je huiswerk kan maken, maar zitten er ook slechte kanten aan AI? Kijk straks naar De Mensen Die. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Baconnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: 3FM Ramon Verkoeien.
9: Good morning, good morning. Rustig begin op de zondag met de geur van verse koffie en croissants. En natuurlijk de radio op 3FM voor de allermeeste muziek. Martin Garrix hoor je zo en eerst is dit Ben Howard.

0: Martin Garrix, Jack Stolt Your Zone, Ben Howard daarvoor.
1: 3FM.
0: Keep your head up.
2: Ramon Verkoeien.
0: Zondagochtend in het weekend waar maar geen einde aan lijkt te komen. Alweer een vrije dag. Iedereen heeft last van pure verveling inmiddels. En wat doen we toch met al die vrije dagen? Ja, je hebt eigenlijk maar 3 dingen nodig op een topzondag als deze. Dat is een badjas. Goede fles wijn natuurlijk. En de muziek van 3FM. Years and years.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

bakermat noem, dan komt deze track misschien nog wel bij je naar boven. Ah, het was de zomerrit van

volgend jaar gebeuren? Gaat het dan eindelijk weer gebeuren? Hey, komt Maneskin weer bij elkaar? Volgens de Italiaanse tv komt de band komende februari weer samen bij de belangrijkste muziekwedstrijd van Italië, het Sanremo Festival. En dan lijkt een grote tour volgende zomer ook weer dichterbij. Ja, zoals ze in Italië zouden zeggen, mamma mia, wat spannend. De Loneliest van Maneskin hoor je dit zondagochtend en alleen bij 3FM krijg je de allermeeste muziek met Alex Warren zometeen en eerst Eminem, Rihanna.

0: koeien.
1: Superleuk om van je te horen hoe jij je zondag beleeft. Misschien wel je extra lange weekend. Laat het weten via de NPO Luister-app. Julia is haar zolder aan het opruimen. Oh, wel echt lekkere zondagbezigheid hoor. Hey, radio lekker aan. Verder, die gaat vandaag gewoon aan het werk. Zometeen zit ze achter de kassa in de supermarkt. Ja, mag ik het blauwe logo? Nee, gaan we niet doen. En Stan heeft net de hond uitgelaten en is nu aan het opdrogen. 3FM breidt de meeste muziek. Dua Lipa zo, eerst Disco Lines.

0: Zondagochtend Dua Lipa, Don't Start Now, Disco Lines daarvoor.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Mag ik je voorstellen aan de Nederlandse Harry Styles? Ja goed, hij vult niet 10 keer de Johan Cruijff Arena, maar bij Harry Styles is het ook niet uitverkocht, hè? Even voor de duidelijkheid.

0: zondagochtend. Heel lang niet meer gehoord deze. Justin Bieber en Peaches. Daarvoor Zero Larsen, Midnight Sun.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere deze.

0: aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Human neemt je mee in de wereld van AI. De 10-jarige Jamie Lee wil wel eens meer hierover weten. Want best fijn dat AI al je huiswerk kan maken, maar zitten er ook slechte kanten aan AI? Kijk straks naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Is jouw ideale date ook HBO of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
11: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: 3FM. Hey, maar even, de muziek is echt lekker, man. Zometeen The Verve, bijvoorbeeld Bittersweet Symphony. Nou, laat het lekker regenen, pas alleen maar beter. En ook Taylor Swift zo, na het nieuws van 11 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Ismael. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. 1 file die opvalt vandaag langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 20 minuten vertraging.
6: 3FM.
15: Ster.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
13: 3FM. Hele goedemorgen, regenachtige dag vandaag, koud, dus lekker dicht bij de radio blijven. Lekker warm onder het dekentje met muziek van The Verve zo. En ook de allernieuwste Noah Kahan krijg je naar Taylor Swift, dit is Opa Light.

0: Lekker vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld.
2: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement.

0: kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 3FM. Ramon Verkoeien.
3: Hele goedemorgen. Regenachtige dag vandaag. Koud, dus lekker dicht bij de radio blijven. Lekker warm onder het dekentje met muziek van The Verve. Zo. En ook de allernieuwste Noah Kahan krijg je naar Taylor Swift. Dit is Opa Light.

hele goede morgen. Regenachtige dag vandaag. Koud, dus lekker dicht bij de radio blijven. Lekker warm onder een dekentje met muziek van The Verve. En ook de allernieuwste Noah Kahan krijg je naar Taylor Swift. Dit is Opa Light.

Forever en Bittersweet Symphony. Ideaal zondagochtendliedje. Het is zo'n ochtend waarop je heerlijk weinig hoeft. En al helemaal niet met die regen vandaag. Gewoon lekker binnen blijven. Maar heb je al gekeken naar het weer van volgende week? Hey, 25 graden, zegt hij. Nu al zin in. 3FM draait de ideale zondagmuziek voor je. Zometeen de nieuwste Noah Kahn. En eerst Alesso, Nate Smith.

En daarvoor Noah Kahan, de allernieuwste American Cars. Hey, de zomerrit van 2026 is gemaakt in een strandhutje. Maar dan wel door drie gasten die in het strandhutje thermo-ondergoed, thermosokken en misschien wel zelfs beenwarmers aan hadden. Het was namelijk harde winter en min 15 toen de Noorse groep De Bauza besloot in een klein hutje aan muziek te werken.

Gold Kimono. To Tomorrow bij 3FM, de bouwstellen voor Magnetic. Hartvriendinnen Jenny en Ilse, concertmaten Cas en Remco. Fanatieke fans Jonas en Tara en liefdeskoppel Taran en Mayra.

0: goed.
1: En de lasso's gingen weer door de lucht in heel Nederland. Je hoorde Texas Hold'em Beyoncé.
2: BFM.
1: Thanks voor alle berichten via de NPO luister-app.
3: Ramon Verkoeien.
1: Kilian die zegt, ik ben aan het sleutelen onder de motorkap van mijn auto. Repareren. Ralf die staat gewoon op zondag gewoon in de sportschool, zegt hij. Lekker met de gewichten aan de slag vandaag. En Amber zit in de auto terug naar huis naar een fantastisch familieweekend op de camping. Ja, fantastisch weer ook om weg te rijden vandaag, Amber. Kelly is zo meteen lekker voor in de

0: 3FM Weekend. Lola Young, Messi en Kelly's daarvoor Trick Me.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Een paar jaar geleden was Shanna Spyro nog een zangeres van de meest vermoeiende soort. Je weet, zo'n zangeres die zich constant aan het uitslopen is. 16.000 adlibs. Allemaal van die hoge noten. En dat deed ze omdat ze zichzelf niet zo goed vond zingen. Pure geldingsdrang. Nou, gelukkig heeft ze inmiddels door dat ze een hele mooie

hoorde jou Dance With Somebody bij 3FM. Daarvoor de nieuwste Shanna Spyro, Material Lover. Hey, kleine tip voor als je een tv hebt. Op de Nederlandse zender zit je toch alweer snel te kijken naar BN'ers die door India fietsen.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Start je dag met Wijnand en Jamie.

0: van de nieuwste hip-hop-hit van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu

0: toch wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: 3FM. Een hele goede middag. Geniet van je zondag. 3FM draait de meeste muziek. Amy Winehouse en Summer Zo. Eerst het nieuws van 12 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Ismaël. Dan 3FM Verkeer van de AWB. 1 file die opvalt langer dan 10 minuten. De A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Leenderheide. Daar heb je 15 minuten vertraging.
11: 3FM.
12: Ster.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
0: Domino's.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
17: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor ons.
19: Zodat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
0: Honor the craving. Domino's.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
17: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter.

0: Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij

0: in het zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: 3FM. Ramon Verkoeien.
5: Hele goede middag. Zometeen te winnen een zakgroep op naar keuze. Oelala, en de slomste mens. Lekkere zondagsnack. En je krijgt de meeste muziek. Summer 12 to 12 zo. En eerst Amy Winehouse.

zondag. Je hoeft helemaal niks vandaag. Alleen de radio lekker aanzetten voor de lekkerste muziek. Summer 12 to 12 en Amy Winehouse voor Rehab. Ja, het is een zware zondag voor

Zwolle, Feyenoord, PSV, Twente, Heerenveen, Ajax, Sparta, Excelsior. En misschien nog wel de spannendste wedstrijd in de strijd om degradatie te ontlopen. Volendam tegen Telstar vandaag. Geniet van de sportdag 3 van Turnstile Zone, Michael Jackson. Oh,

0: Licky Lee, I Follow Rivers, Turnstile for Scene Star.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Een goed zomerliedje heeft eigenlijk maar een paar ingrediënten nodig. Hè? Een lekker zomers pianootje, wat simpele zang die je na een paar keer mee kunt zingen. En een soort ja, vrolijkheid waardoor je meteen zin krijgt in een cocktail. Of twee of drie. Calvin Harris weet ja als geen ander hoe je dat zomerhitrecept omtovert in een liedje. Want hij heeft er weer eentje hoor. Oeh la la. Zelfs lekker op deze druiderige zondag. Nieuwste Calvin Harris met Jesse Satisfied.

0: fans buiten te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug.

0: Mijn favoriete omroep. Stil bij 3FM, Pompey, Calvin Harris voor de allernieuwste met Jessie samen, Satisfy. French Montana, zometeen French Montana komt eraan. En ook Sommieu zometeen, maar eerst...
1: De slowste mens.
0: Ja, want in het weekend doen we natuurlijk altijd lekker relaxed, lekker chill. En spelen we de slowste mens waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, ja, om heel goed op te letten en te raden wie er dan vertraagd is. Heel leuk spelletje, het werkt ook heel leuk op zaterdagavond. Want alles wat je vertraagt wordt toch een klein beetje alsof iedereen dronken klinkt. Het volgende fragment is dat ook zeker dat het zo klinkt. Het is niet echt waar, ze zijn niet echt dronken. Let heel goed op, wie hoor je hier vertraagd? Als je het goed weet, stuur meteen het antwoord naar de NPO Luister-app. Dan win je namelijk favoriete weekendsnack, een zak ophoek naar keuze. Luister heel goed, wie hoor je hier vertraagd?
2: Zouden er nog mensen zijn die een washandje gebruiken?
3: Onder de douche.
2: Nee, gewoon überhaupt. Ik wil niet douchen, maar alleen een washandje.
3: Nee, dat denk ik niet.
2: Ik hoorde laatst namelijk iemand zeggen...

0: Sander.
1: Dat zijn er eigenlijk twee. Dus wie zijn de sloomste mensen deze week? Laat het weten via de NPO-luister-app. Dan ben je zo meteen in zijn krop op naar keuze. Dus wie hoorde je net vertraagd? Laat het weten via de NPO-luister-app. Dit is Somjeu.

0: Swaley, French Montana, Unforgettable bij 3FM. Zometeen hoor je de Cranberry, Zombie en ook Sabrina Carpenter komt eraan.
1: De Sloomste Mens.
0: Maar eerst de grande finale van de Sloomste Mens. Waarin te winnen is een zak kroephoek naar keuze. Ja, dan moet je wel even raden. Welke twee mensen zijn hier vertraagd in de Sloomste Mens vandaag?
2: Ik hoorde laatst namelijk

0: van die finale die spelen we met Jesse uit Nieuwegein. Hi Jesse.
1: Goedemorgen. Goedemiddag.
0: Ja, middag zeker. Je bent onderweg naar de hockeyclub, begreep ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat staat er op de planning?
1: Coach Heren 1, Tetje Mare tegen Zoetermeer.
0: Wat voor wedstrijd verwacht je?
1: We hebben daaruit wel dik verloren, maar we zijn eigenlijk onderweg richting hopelijk play-offs. En daar moeten we vandaag voor winnen.
0: Hey, dit is spannend, dus je kunt nog promoveren.
1: Wij kunnen nog promoveren, ja.
0: Is het net als met voetbal dat nu een beetje zo het einde van het seizoen is? En dat je dan nu die laatste wedstrijden cruciaal zijn?
1: Ah, eigenlijk precies dat.
0: Oké, okay, wat
1: dan? Wij doen nog mee, dus dat is leuk.
0: Mega spannend. Wat doe je als coach? Wat is je rol?
1: Ja, een beetje roepen wat hopelijk daarna gebeurt. En analyseren wat de tegenstander doet. En dan hopen dat je iets kan bedenken waardoor dat minder goed gaat en dat van jou beter.
0: Krijg je dan ook een bonus?
1: als je promoveren?
0: Ja.
1: Nou, dat hebben wij nog niet afgesproken in het contract, maar dat zou wel leuk zijn.
0: Ik zou dat zo meteen nog even doen, denk ik. Of ja, misschien voor de wedstrijd.
1: Ja, misschien na de wedstrijd.
0: Ja, misschien is dat slimmer, inderdaad. Wat eerlijker. En Jesse, ondertussen zit je ook nog even iets anders dat je kunt winnen. De sloomste mensen. Wie denk je dat er vandaag vertraagd zijn?
1: Nou, het leek mij op Benner en Barend in die volgorde.
0: Nou, laten we even luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Ik hoorde laatst namelijk iemand zeggen, die zei, ik heb even een kattenwasje gedaan. Vond ik zo schattig, dacht ik, heb je dan ook je poesje gewassen?
3: Nee, ik vind dat vooral heel goor.
0: Natuurlijk Jesse, dat is het goede antwoord.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja goed, Barend en Benner doen vanaf morgenavond mee aan de nieuwsseizoen van Hunted Fips op NPO 1. Leuk toch?
1: Dat lijkt me lachen.
0: Dat is hartstikke leuk. En natuurlijk morgen ook om 4 uur weer te horen met de nieuwe middagshow hier bij 3FM.
1: Nou, beter.
0: Trouwens, doe jij ook wel eens een kattenwasje nou we toch elkaar aan de telefoon hebben?
1: Nou, ik zelf niet. Ik doe me vaker meer een stierenwasje.
0: En dat is?
1: Hetzelfde als een kattenwasje, maar dan met een andere product.
0: Oké, nou, bij deze duidelijk. Jesse, het levert je op een zak groepoek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali. We hebben Java, Jakarta of saté. Zeg het maar, welke wil je hebben?
1: Dan wil ik graag de Bali.
0: Stuur naar je op en succes vanmiddag en met de wedstrijd.
1: Hey, dankjewel.

0: Taylor Swift, de nieuwste Mr. Know-it-all. Zometeen hier Mark en Mai met muziek van onder andere Bruno Mars en ook The Killers Human. BFM.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Kermis night!
8: Kermis night!
9: Fijn dat we eindelijk even alleen zijn, toch?
10: Waarom is mijn broer van school afgetrapt?
11: Kijk, als jij nou een beer voor me wint...
12: Oh. Denk je nou echt dat je die rol zonder mij had gehad?
13: Zoals jouw problemen zijn. Wat is er?
12: Hey, Bozo.
11: Waarom ben ik hier?
14: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

0: keren dat er het woord 3 is genoemd in de jingles. Nog een keer, dit is 3FM, hallo. De radio staat inderdaad op de juiste zender.
1: Wij zijn Mark en Mai, goedemiddag.
0: Of is er iemand die nu denkt, fuck, ik wil er helemaal niet 3FM aan hebben. Moet ik eigenlijk maar niet zeggen, sst. Oké, zometeen hoor je Bruno Mars met Risk It All, ook The Killers en Human, maar eerst.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto en die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Moet je kijken daar, leuke gast.
5: I know.
4: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
5: Is ook echt jouw type.
4: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
5: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Goedemiddag, het is 11:11, Risk It All. En ik besef me zomaar ineens. En dat is dan toch op zich, ik had ook gezegd, niks boeiends te melden meer over Bruno Mars. Daar weet iedereen inmiddels wel alles van.
1: Zeker.
0: Maar ik heb dus nog nooit Risk gespeeld. In mijn hele leven. Ik ben zeer recent 40 geworden. Met zeer recent bedoel ik eigenlijk afgelopen jaar augustus. Maar ik heb dus nog nooit in mijn leven Risk gespeeld. En ik vind het er altijd zo leuk uitzien. Weet je, dat je hebt dus dingen die je dan ziet. Bijvoorbeeld ook mensen die zo genieten van een kaasplank. Dan denk ik, oh, ik wou dat ik dat ook kon. Ik vind het alleen niet te vreten. En bij Risk denk ik altijd, oh, het ziet er zo leuk uit. En
1: maar veel gedoe. Of niet?
0: Nou, ik heb het gewoon nog nooit gedaan.
1: Ik ook dus niet.
0: Dus ik denk, oh, dan zie ik zo'n bord en dan zie ik mensen 13 dagen lang bakkeleien over, ja, dit gedeelte is van mij. En het is echt zo, hè?
1: 13 dagen lang?
0: Ja, dan laten ze dat bord gewoon op de eettafel staan. En dan komen ze de dag daarna of de week daarna. Dat is gewoon echt, dan moet je maar vanaf blijven.
1: Echt?
0: Echt
1: is
0: zo.
1: Is dit een ding?
0: Het is echt zo.
1: Nou, het is bij mij echt onmogelijk met twee katten en een hond.
0: Ja,
1: die vreten dat allemaal op van tafel gewoon.
0: Ja, dan is het, oh shit, ik heb ineens Puerto Rico omdat mijn kat dat besloten heeft. Ja, dat is wel waar. Dus ja, ik zou het echt superleuk vinden om misschien moeten Mai en ik dan gewoon samen...
1: Gewoon een challenge, gewoon een middagje, challenge. Gewoon een avondje risken samen.
0: Ja, maar dan dus wel echt, volgens mij duurt dat heel erg lang. Dus moet je wel even tijd voor vrijmaken.
1: Zo, dan moet ik echt bezoeken in mijn agenda ook.
0: Bruno Mars, dankjewel Bruno. Ik word hem remind aan het feit dat ik nooit Risk gespeeld.
1: Hey, Olivia Rodrigo is online weer een gesprek van de dag. Niet alleen door haar nieuwe muziek, maar ook door de outfit die ze droeg tijdens een show in Barcelona. Ja, op social media vinden mensen Olivia haar babydoll look wat te kinderachtig. Ja, het is een soort van alsof ze een pyjama aan heeft. Zo'n doorzichtige pyjama. En fans vonden dat natuurlijk allemaal onzin en namen het meteen voor haar op.
0: Ik moet ook eerlijk zeggen dat als ik zeg maar hoor Olivia Rodrigo in doorzichtige pyjama heb ik niet per se bezwaar. Snap je dat denk ik niet? Van, oh, wat kinderachtig. Toch? Of is het wel...
1: Nou,
0: of wordt het dan een
1: het
0: beetje
1: ziet er een beetje uit
0: pedo.
1: Als een... Ja, nu wel.
0: Ja,
1: dus
0: okay.
1: Hou maar gewoon je mond. Dit is gewoon een hit. Drop Dead van Olivia Rodrigo. De ex-mega-hit. Je hoort hem nu hier op 3FM.

0: geven. Ja, daar ben ik niet heel erg blij mee, Mark, maar het is oké.
1: Je vriendin waarschijnlijk.
0: Ja. Nou, ik heb nu ook weer een blunder gemaakt. Vanavond moet ik invallen voor Sebastiaan.
1: Wat leuk.
0: Dat is in het programma Vooraan. Dat is van 10 tot middernacht. Hartstikke leuk. Dus als je vanavond nog een of andere bronstige beer op de radio wil tijdens het afsluiten van je weekend,
1: Mark van der Molen.
0: Dan ben ik er voor je vanavond. Ja. Alleen, toen dacht ik, nou, dan ga ik lekker naar vieren. Ga ik hier gewoon even Hilversum in. Want dat is een bruisende plek, dames en heren. Ga ik even een filmpje pakken, even lekker satéetje prikken.
1: Even me-time.
0: En ik heb dus vanochtend helaas zowel mijn huissleutel meegenomen als die van mijn vriendin. Ja, dus dat is leuk, hè. Zo lekker georganiseerd ben ik altijd.
1: Wow.
0: Dus ik zeg ook, ja, kan je niet eventjes jouw... want ze moet werken vandaag. Ik zeg, kan je niet even jouw werk rekken tot 1 uur vannacht? Dan laat ik je wel binnen. Dat was helemaal geen optie, helaas. Dat was geen optie. Dus ik moet vandaag even heen en weer terug naar Rotterdam om sleutel af te geven. En dit is een gevalletje. Ja, niet helemaal blij mee, maar het is oké.
1: Mooi. Zometeen een vrouw die precies een week geleden nog in de Ziggo Dome stond. Olivia Dean. En alle kranten waren het eens. Het was echt zo'n concert waarbij je verliefd de zaal uitliep. En bij het laatste nummer, Man I Need, zong de hele zaal mee. Zelfs op weg naar buiten werd het nummer nog door de gangen van de Ziggo Dome meegezongen. Je hoort hem zo hier op 3FM. Olivia Dean met Man I Need. Maar eerst nog even Shouse met Love Tonight.

0: Olivia Dee met Man I Need.
1: En dan nu het nummer waarbij je 123 keer het woord en de naam My hoort. Ook wel de nummer 1 van de My Top 5. Die hebben ooit een keer samengesteld. Een lijst met alleen maar My's voor haar verjaardag. Dat hebben we dit jaar helemaal niet gedaan.
0: Nee.
1: Nee, ik was lui. Samengesteld door de luisteraar van de IFM, door u. Wat hadden we nog meer voor liedjes erin staan?
0: We hadden Gimme Love van Ed Sheeran. Mamai, mamai, you give me love. En ook de 1975, volgens mij met Happiness.
1: Oh, dat my, my, my,
0: oh ja.
1: Ik zal nog even kijken, want ik ben in augustus jarig. Maar een Mark top 5 wordt echt heel saai of heel moeilijk. Want je hebt
0: nou, je hebt wel heel veel artiesten met de naam Mark.
1: Ja, dat is waar, maar dat vind ik vals spelen. Moet
0: er zijn nummer 1 Mark Ronson.
1: Maar. Ja, precies. Maar als je echt puur op tekst gaat, dan kom je niet veel verder dan Justin Bieber met Mark My Words. Of Miley Cyrus met Make Your Mark.
0: Oh,
1: maar
0: dat is een hele goeie,
1: is het
0: ja.
1: Dan wel, ja.

0: Stone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Zometeen spreken wij iemand die gisteren echt heel erg dicht bij het vuur zat.
1: Heel erg. Maar dan hebben we het over Harry Styles en zijn verloofde.
0: Ja.
1: Zoe Kravitz.
0: Want zijn verloofde, die stond dus...
1: In de skybox van de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, triple
1: en,
0: A.
1: Triple A. En die foto gaat natuurlijk momenteel helemaal viral. Ook op TikTok, X, alles.
0: Wie stond daarnaast?
1: En er stond dus een Nederlandse man naast haar. En toen dacht ik, ik zag het voorbij komen. Ik dacht, nee.
0: Een Nederlandse zanger.
1: Ja, rapper, zanger, alles eigenlijk.
2: Met 3FM ontdek je nog...
0: Nou, die spreken wij zo meteen.
1: Ja. Maar als je van rustig hip-hop houdt, dan moet je Azea Rashad echt even kennen. Bij het grote publiek is hij misschien nog wat underrated, maar muziekliefhebbers zijn al jaren fan van zijn relaxe sound en super eerlijke teksten. Zijn nieuwe album It's Been Awful wordt overal lovend ontvangen en fans noemen het zelfs een van zijn sterkste platen ooit. Het is warm, persoonlijk en echt zo'n album dat alleen maar beter wordt hoe vaker je het luistert.
0: Je bent me wel een klein beetje de minderwaardigheidscomplex aan het aanpraten, want ik ken het niet en nu voel ik me een beetje een muzikale
1: fombo. Jij bent ook zeker wel een muziekliefhebber, maar niet van hem misschien. Ik hoop nu wel, na deze song. En precies die vibe zit ook in zijn nieuwe track samen met SZA. Je hoort nu Azea Rashad en SZA met Boy in Red. Nieuw op 3FM.

0: iedereen het alleen maar over de man of the hour, Harry Styles, die zijn tour begon in de Johan Cruijff Arena. Maar online ging het na afloop eigenlijk nog maar over één ander ding. En dat was zijn verloofde Zoe Kravitz, die ook in de skybox zat.
1: Ja, en terwijl iedereen naar Zoe Kravitz keek, zag ik vooral een bekend gezicht naast haar staan. En dat is Dio. Alleen de grote vraag van vandaag is natuurlijk: weet Dio zelf ook dat hij vannacht onderdeel was van Wereldwijde Juice? We hebben Dio aan de lijn.
0: Oh, hoi Dio. Oh, wacht even hoor. Ja,
1: hallo.
0: Hey Dio.
2: Yo, hey. Wat ben ik hoor?
0: Ja, je bent er zeker. Top. Hallo.
2: Oké, super. Hey,
1: Dio, ten eerste, hoe vond je het?
2: Ik vond het leuk. Ik heb me heel erg vermaakt.
1: Ja, dat zagen we ook op jouw socials.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt bekend ben met zijn muziek. Dus ik heb een beetje ingeluisterd en ik heb het vooral daar gewoon om af laten komen. Maar supergoede sfeer.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig, want ik vind dus ook soms verklaren mensen mij voor gek, Dio, dat ik dan echt van soms de grootste artiesten maar twee liedjes ken. En dus bijvoorbeeld met Mai ben ik recentelijk meegegaan naar Rosalia, waar ik ook maar twee liedjes van kende. En dan is het toch ook wel weer een soort van hele, hoe zeg je dat, schone, reine ervaring van gewoon compleet onervaren erin gaan en je laten overweldigen door wat echt een hele goede show is.
2: Ja, misschien wel op dit moment een van de beste shows van de wereld. Wat ben ik jaloers ook dat je bent geweest. Ik kon niet gaan naar die laatste.
1: Nee, Rosalia bedoel je?
2: Ik moet
1: zeggen, die was echt fantastisch. Ja, ik
0: maak het nou nog niet erger voor
1: Dio? Nee, sorry. We hebben het even over Harry, maar ook over jou. Want je was daar met Geza Wijs, een goede vriend van je, en Halina Rijn. Maar ik werd dus gisteravond getrakteerd op een beelden op TikTok. Ja. En toen was ik echt zo van, ik zie daar Zoe Kravitz. Oh, zij is er ook gewoon in Amsterdam. En op een gegeven moment zoomde ik zo in en ik denk, ik ken deze persoon gewoon. Dit is Dio. En toen dacht ik, holy shit.
0: Ja.
1: Je gaat nu gewoon rond
0: of
1: op TMZ TikTok.
0: Of TMZ en zo, dat soort sites, ja.
2: Eindelijk, misschien. Ja, is dit mijn claim to fame? Ga ik dan eindelijk bekend worden?
1: Volgend jaar Coachella, Dio. Waarschijnlijk.
2: Ja, dat is super.
1: Maar had je zelf door dat er dan echt onwijs veel camera's op jou stonden?
2: Je merkt wel dat eigenlijk tussen de nummers door dat mensen telkens wel omdraaien om een glimp van Zoe of de skybox op te vangen. Dus dat heb je wel door, maar dat laat je ook alweer snel los.
1: En wanneer had je het zelf door dat je naast Zoe Kravitz stond?
2: Ik was daar op uitnodiging van haar. Zij is goed bevriend met Halina, dus...
1: Wat? Nee.
0: Ik wou net zeggen, je hebt daar gewoon per ongeluk sta je daar en dan krijg je misschien nog een briefing van de beveiliging. Kijk haar niet direct in de ogen aan, maar het was dus gewoon... De connectie was er gewoon.
2: Ja, wij waren daar enkel door haar.
1: Wacht even. Je hebt er ook gewoon een knuffel gegeven?
2: Ja.
0: Oh, wauw. Mai is helemaal obsessed door Harry Styles en zijn verloofde. Mai is echt een soort van... Ik weet niet wat het is, maar zij is geobsedeerd door BTS... en door Harry Styles en zijn verloofde. Dus waarschijnlijk gaat ze nu vragen stellen als... hoe rook ze? Was het een ferme knuffel? Dus negeer me eventjes...
1: Laat ik het zo zeggen. Ik ben fan van Lenny Kravitz, maar ook van Harry Styles. En ik vind het echt heel...
0: Vraag maar gewoon wat je wil vragen, Mai. Vraag maar.
1: Is het een hele lieve vrouw? Net zo mooi als op foto's.
2: Super lief en super down to earth en heel erg comforting en zorgzaam. Ik kan er niet meer van maken.
1: Maar
2: echt gewoon nog toffer eigenlijk dan je zou denken.
1: Ik ben echt zo jaloers, maar dan ben je echt one handshake away van Harry Styles. Dan moet ik natuurlijk ook die ene vraag stellen. Heb jij Harry ook gezien?
2: Nee. We zijn best wel snel naar de show weggegaan. En toen gingen zij allemaal naar de backstage. Ja. Maar je zou die vraag wel aan Geza en Halina kunnen stellen. En dan komt er misschien wel een ander antwoord.
1: Wat? Die zijn dus gewoon nog backstage gegaan?
2: Nee, maar die hebben volgens mij wel eerder voor de show nog gechilled. Eergisteren of zo.
0: Maar jij wist dus waarschijnlijk dat Zoe daar zou zijn. Want dat zou mijn geluk dan weer zijn. Dan sta ik ineens op uitnodiging in een skybox. En dan heb ik net bij de Febo een frikandel speciaal met ui op. En dan zit ik met die ui op en Zoe Kravitz in het gezicht te ademen. Dus dan is het wel fijn om van tevoren te weten dat je daarnaast staat. Maar dat wist je dus gewoon. Leuk zeg. Nou.
1: Ja, heel leuk. Ik ben zo jaloers.
0: Heb je alles kunnen vragen, Maya, wat je wilde vragen?
1: Ik heb alles kunnen vragen. Goed. Mijn dag is weer perfect gewoon rondaf.
2: Oké, ben ik even blij dat ik...
0: Dio, wij draaien natuurlijk altijd... dat is altijd de usual suspect om naartoe te gaan naar tijdmachine. Maar heb jij niet nog... Dat je zegt, als ik dan nu gewoon eventjes carte blanche mag hebben... wat wij draaien nu van jou. Wat zou je dan kiezen?
2: Ik zou mijn nieuwe single kiezen, maar misschien is die wel een beetje te heftig voor die
0: Rivera. Oh, okay.
1: Wij niet hoor, wordt zeker niet.
0: Wordt erin gescholden?
2: Nee. Er worden wel wat schunnige woordjes gebruikt, maar niks heel intens. Maar ik heb een nieuw project uit met Rachel Ego. We zijn een nieuwe act, het heet Radio Set. Ja. Misschien wel een kleine concurrentie voor jullie. Als je dat nummer kan vinden, Optima Forma, zou ik dat
0: draaien. Ik heb het al voor mijn neus, maar nu durf ik het niet meer aan te zetten door jouw waarschuwing.
2: Nee. Dit was gewoon een hele kleine disclaimer, maar we houden het wel netjes.
0: Okay, we gaan het
1: en jullie staan op Lowlands.
2: We staan op Lowlands.
1: Yes!
2: Dat is toch leuker dan alle Harry Styles primeurtjes.
0: Dan vind ik sowieso dat we kunnen, alles wat op Lowlands staat, zou in potentie gewoon op de radio moeten kunnen.
2: Ja,
0: dankjewel Dio voor je verhaal.
2: Ja, jullie bedankt. Dat is gezellig.

0: schuld van wat moeten we van je draaien naast de tijdmachine. En dit staat dus ook gewoon op Lowlands. Die hoorde je zojuist over Zoe Kravitz, waar hij gewoon naast stond.
1: Vet.
0: Ja, wel echt heel erg leuk.
1: Jeetje, dat kan je gewoon niet zeggen, toch?
0: Ja, en als je dus vrienden bent met Halina Rijn, al die jaren, dan kom je nu ineens op zo'n plek, omdat ze gewoon natuurlijk nu een Hollywood-naam is.
1: Ja, ze is gewoon echt groot.
0: Dus laten we gewoon iedere week even Dio bellen, wie die nu weer heeft ontmoet. Dit is 3FM op zondagmiddag, nieuws van 2 uur komt eraan. Na Kensington, dit is Live in 4.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven.
4: Ga in het donker een slaapplek vinden, wat ik echt haat.
5: Kamelen in Oeganda.
6: Dat bed is keihard, man.
7: Maar kijk deze plek dan.
8: Ik ga voor het eerst 's nachts proberen te fietsen, omdat het echt niet te doen is.
3: 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond. 7:45 bij Bien en Vara op NPO 3.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: 3FM.
1: Lord and Royals, hoor je zo meteen ook Alex Warren en Fever Dream. En we spelen Rara, welke celeb heb ik gezien? Waarbij je kans maakt op een 3FM verrassingspakket. Eerst gaan we naar het nieuws.
11: Van 2 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden.
13: 3FM.
14: Ster.
15: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
20: De laatste speelronde van de Eredivisie.
21: Alle 9 wedstrijden.
20: Tegelijkertijd.
22: NOS langs de lijn.
19: Om 2 uur.
20: Wie luistert, weet meer.
23: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: De laatste speelronde van de Eredivisie.
19: Zondag, NPO Radio 1.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
10: Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: En terwijl we hier nog een lekker koffietje gaan inschenken, gaan we zo meteen luisteren naar Lord & Royals. En spelen we Rara.
11: Welke celeb heb ik gezien?
1: Neemt u ook wat te drinken? Doet u mee? Gezellig. En stuur vooral even door wat je dan aan het nippen bent. Vinden we leuk voor het communitygevoel.

0: Is hij nog echt een tiener? Maar ja, hij viert het meteen goed, want hij heeft een collab met Ed Sheeran. En het is een track waar fans letterlijk al meer dan 10 jaar op wachten. Want het nummer dook voor het eerst op in zijn set rond 2015. Maar het werd dus nog nooit officieel uitgebracht. Tot nu.
1: Ja, ik denk dat altijd heeft hij dus 10 jaar lang een reden gehad om te denken, nou, is het net niet.
0: Nou, het is gewoon een hele vette track. Een mooi verjaardagscadeautje van Martin.
1: Hij heeft heel lang gewacht. Net als spareribs op de barbecue. Gewoon,
0: 10 jaar
1: moet je
0: wachten.
1: Even 9 uur wachten. Maar dan heb je iets.
0: Nou ja, ik vind het prima dat je met spareribs vergelijkt. Maar...
1: misschien valt deze plaat ook wel helemaal uit elkaar als je hem aanraakt.
0: Oeh, nou goed. Dit is Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Nieuw op 3FM.

0: Lord and Royals. Zou een van de koninklijke familie nog een van de 10 shows van Harry Styles gaan bijwonen? Daarna houden we op, hoor, over Harry.
1: Over, in de skybox.
0: Over een hitsige Harry. Ja, in de skybox. Want dan zou je toch zeggen, ik bedoel, we hadden de Dio aan de lijn. Wat natuurlijk te gek is dat hij daar stond. Ja. Maar je verwacht eigenlijk een Willem-Alexander daar.
1: Zeker.
0: Toch, van Maxima.
1: Nou, er zijn nog 9 dagen, dus het zou zomaar kunnen.
0: Kan niet een van de dames.
1: De prinsesjes.
0: Een van de prinsesjes, Zoe Kravitz, daar.
1: Wellicht.
0: Naar de kroon steken.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Ja, nu moet je daten met Antoon. Oké, beter met Harry.
1: Maar die is al bezet, die is hartstikke verlopen.
0: Ja, Alex Warren hoorde je ook, Fever Dream. Zometeen spelen wij Rara, welke celeb heb ik gezien. Dat spel werkt als volgt. Heb jij misschien een keer een bekend iemand in het echt gezien? Dat je echt gewoon puur per toeval. Nou ja, zoals bijvoorbeeld net dus Dio die in de skybox stond met de vriendin van Harry Styles. Als je zo'n verhaal hebt, en dat kan ook gewoon zijn, een van de beste verhalen die we ooit hebben gehad, is iemand die Mart Smeets op een treinstation zag met een soft ijsje met disco dip. Dat is echt een fantastisch verhaal. Of iemand die in een kledingzaak in Rotterdam Bruno Mars tegenkwam. Ja. Als je zo'n verhaal hebt, groot of klein, stuur het dan een keer door naar de NPO Luisterapp. Maar vermeld alleen niet om wie het gaat, wie je gezien hebt. Want Mai en ik, dat is hoe het dus werkt, wij moeten raden wie je gezien hebt. Met de behulp van een paar vragen en andere luisteraars. En als we dat goed hebben, krijg jij een prachtig 3FM concertpakket. Dus graaf even diep in je geheugen. Ja. En dat mag inderdaad van Henny Huisman tot Bruno Mars. Van George Bush tot aan Jan-Peter Balkenende. Van Jan-Peter Balkenende weer terug naar
1: The Rock.
0: Wijnand Speelman.
1: Bijvoorbeeld.
0: Mag je stuur het door naar de NPO Luisterapp. En wie weet ben je binnenkort kandidaat. Zometeen hebben we weer een gloednieuw verhaal.
1: Maar ik weet niet hoe het met jou zit, Mark. Maar voor mijn gevoel is Martin Garrix nog steeds die 18-jarige jongen die ineens doorbrak met Animals. Maar ondertussen is hij afgelopen donderdag gewoon 30 geworden. 30!
0: Ja, dat voelt voor mij
1: niet
0: zo.
1: Voelt me echt, ik kan nog steeds niet geloven.

0: Miley Cyrus en End of the World.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: En aan de andere lijn hebben wij niemand minder dan Evert.
2: Evert!
3: Hallo, hallo.
2: Hoe is het, Evert?
3: Ja, prima.
0: Evert, mag ik even iets vragen? Er staat, als ik jou bel, dan staat er dus in het radiosysteem hier treinreis, meneer.
3: Ja, klopt. Ik zit ook in een trein.
0: Nee, nu, ja. Op dit moment.
3: Ja. Ja.
0: Echt waar, wel in een stiltecoupé, hoop ik.
3: Nee, gewoon in een normale coupé.
2: Oh, oh, spannend.
0: Ja, wat goed zeg.
2: Evert, je hebt een bekend iemand gespot. En wij moeten raden wie die persoon in kwestie is. Als dat lukt, dan win jij dus een 3FM concertpakket.
3: Nou, prima.
2: En de eerste luisteraar die het juiste antwoord instuurt, die wint dat dus ook. Dus luister vooral mee en raad met ons mee, zou ik zeggen. Ben je er klaar voor, Evert?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Wanneer was het?
3: Precies vorig jaar.
2: Waar was het?
0: Hilversum.
2: Wat gebeurde
0: City.
2: Er?
3: Er was iets in het kader van beeld- en geluidsspoel terug.
2: Beeld- en geluidsspoel terug?
3: Ja, terwijl op het Mediapark.
2: Oké, dat was een evenement.
3: Een evenement, ja.
2: Oké, en dat was ook dan in beeld en geluid, zeg je?
3: Ja.
2: Een evenement. Kwamen daar veel celebrities op af?
3: Er kwamen wel wat bekende mensen op af, ja.
2: En wat voor evenement is het eigenlijk dat beeld en geluid spoelt terug?
3: Ja, dat was met de oude televisiepresentatoren. En die keken terug op hun ervaringen en dingen van vroeger. Dus ja, dat was wel heel bijzonder om mee te maken.
2: Oké, dus jij
3: zag
2: daar...
3: persoon, die is daar ook wel voor in.
2: Oké, want jij was er dus als bezoeker.
3: Ja.
2: En toen zag jij dus deze celeb in kwestie. Kun je ons even meenemen naar hoe dat ontstond, dat je deze persoon zag?
3: Ja, ik zie die persoon dus voorbij komen. En dan is het een groet. En van, ben jij hier ook? En zo raakten we dus in gesprek.
2: Oh, dus je hebt ook echt gesproken met deze persoon?
3: Ja.
0: En over koetjes en kalfjes? Of heb je dan specifieke vragen om me kunnen stellen dat je niet ooit heb ik altijd alles willen weten?
3: Nee, gewoon over koetjes en kalfjes. Ja.
2: Koetjes en kalfjes. En dan niet over de persoon in kwestie, zeg maar, zijn of haar werk?
3: Nee.
0: Oké, waar kennen we deze persoon van?
3: Ook media.
2: Oké.
0: Ook media.
3: Ja.
0: Dat mag iets specifieker.
3: Oké, radio.
0: Radio. Oké, en is er dan nog een uiterlijk kenmerk dat je zegt, nou, dat is wel kenmerkend voor deze persoon?
3: Ja, het warrige haar misschien.
2: Het warrige haar.
0: Oké.
3: Ja.
2: Okay.
0: Het warrige haar. Oké, dus en welke leeftijdscategorie ongeveer moeten we denken?
3: Ja, toen dacht ik echt in de jaren 50. 50.
2: In de jaren 50?
0: In de jaren 50, ja, nou oké. Nou, dat is dus de opdracht. Even kijken.
3: Raga, welke celeb heb ik gezien?
0: Als jij dit te weten, stuur door naar de NPO-lijst. En degene die ons op het juiste spoor weet te brengen, krijgt een 3FM concertpakket. En dit is de allernieuwste van 3FM Talent, Def. Dit is voor mijn top.

0: the lessons I've learned.
1: One Republic and Counting Stars. En dat is natuurlijk ook een heel toepasselijk liedje als het gaat om celebs spotten. Want we zitten midden in het radioonderdeel. Rara, welke celeb heb ik gezien?
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
3: En dat is Evert. Hi Evert.
2: Yeah. Hallo, nogmaals, hoi.
3: Hi. Ik vat heel even je verhaal samen voor de mensen die dus nu pas intunen en denken, waar gaat het over? Jij hebt dus een bekend iemand gezien. Het was precies vorig jaar in Hilversum. Tijdens het Beeld en Geluid spoelt terug. Een expositie was dat. En daar liepen heel wat celebs rond. Maar jij zag een bekende radio-dj. En daar heb je ook even mee gebabbeld. Het is iemand met warrig haar en ergens in de 50 jaar oud.
2: Ja, klopt.
3: En nu mogen Mark en ik dus samen een gokje wagen.
1: Ja.
3: Jij mag eerst beginnen, Mark.
1: Oké, ik denk warrig haar. Ik denk in de 50 is het misschien. Inmiddels heeft hij volgens mij wat meer stijl haar naar beneden. Dat is een echte goeroe. Maar is het Giel Beelen misschien?
2: Nee.
3: Oké, jij zegt dus warrig haar. Dan denk ik snel aan Ruud de Wild.
2: Ja. Wie?
3: Ruud de Wild.
2: Nee.
3: Ook niet.
1: Niet. Ah, verrek.
3: Heb je dan nog een hint voor ons?
1: Heb je dan tenminste nog een hint voor ons, zodat we de juiste kant op kunnen?
2: Ja, ik heb wel een hint voor jullie. Ik speel graag bingo met mensen. En dat doen we elke vrijdagavond. En dan, nou ja, we doen dan altijd als de rijtjes vol zijn, zeg maar. Dan, nou ja, ik ben altijd wel blij met het middelste rijtje. Want ja, die is makkelijk vol. En kijk eens online en kijk vooral naar dat tekentje.
1: Tekentje? Ik speel nooit bingo.
3: Waar staat het?
1: Mijn oma en opa die leven al lang niet meer.
2: Op de bingo-kaart.
1: Op de bingo-kaart. Dus
3: ergens op, zeg maar, in het midden of zo?
2: Ja, ergens in het midden.
3: Oké.
2: Lara, welke celeb heb ik gezien?
1: Dat is dus de vraag van Evert. Kom maar door via de NPO Luister. En degene die ons als allereerst op het juiste spoor weet te brengen, krijgt ook een verrassingspakket. Net als Evert. Jeezy en Halsey komen eraan, him and I. Dit is Harry Styles, Man of the Hour, American Girls.

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

0: G-Eazy, featuring Halsey, Him en I. We zitten midden in het radiospel. Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
2: En dat is Evert. Evert, nog heel even kort je verhaal. Het was vorig jaar in Hilversum tijdens een expositie. Daar zag jij een bekende radio-dj. Het is iemand met warrig haar en ergens in de 50 jaar oud. Het is geen Giel Beelen of Ruud de Wild. En de hint die je gaf was, zoek online naar een bingo-kaart en kijk naar het midden.
0: Ja, moet je zeggen, want ik zit dus te kijken naar die bingo-kaarten. Maar er zijn heel veel bingo-kaarten die hebben in het midden een sterretje.
1: Oh.
0: Dus ik dacht, sterretje.
2: Ja, maar ik zag ook een bingo-kaart met een molen. En toen dacht ik, is het misschien een molen?
0: Ja.
2: En alleen, het zit er meer met de leeftijd die je doorgaf. Want toen dacht ik, ja, maar hij is volgens mij niet zo oud.
0: Maar wacht even, we gaan nu gewoon gokken dan maar.
2: Ik ga gokken.
0: Oké, ik ga dan toch nog wel zeggen.
2: Tegelijkertijd, jij zegt, zeg maar, we gaan tegelijkertijd de naam zeggen, toch? Jawel. 3.
0: Oké, nee, zeg jij het maar.
2: 2. 1. Is het Mark van der Molen?
0: Ik dus.
1: Ja!
2: Ja!
0: Ik ben helemaal geen 50 jaar!
1: Ja, sorry.
2: Schat jij,
0: dacht jij echt dat ik 50 was?
1: Nou, toen wel.
0: Nee!
1: Toen had je het haar echt heel wild.
2: Maar
1: Evert,
2: je dacht gewoon oprecht dat Mark van der Molen 50 jaar was.
1: Ja, sorry. Ja.
0: Ik ben pas geleden nog. Ja, maar wacht eventjes.
2: Hoe is jouw je skincare routine?
1: Heel slecht, zeg maar. Heel slecht.
0: Maar wat ik heel raar vind, is dat jij. Dit was dan dus bij waarschijnlijk de expositie van 60 jaar 3FM.
1: Klopt. Waar
0: wij een uitzending aan het maken waren.
2: Ja.
1: Ja.
0: En ik weet nog dat ik daarna een foto van mezelf zag en dat ik echt dacht. Zo, nou, ik heb het wel goed ik had een goede dag.
1: Oké. Okay.
0: Dus blijkbaar op dagen dat ik denk dat het goed gaat, zeg jij dat ik 50
2: ben.
1: Ik zou dan nog iets extra's kijken in de spiegel, zeg maar. Even extra. Gewoon extra.
0: Er zijn dus dagen dat ik in de spiegel kijk en ik denk, joh, iemand heeft net als je nog de gaskraan erin gedraaid en het is hem. Maar jeetje, mineetje.
2: Maar even nog heel even jouw kennis even testen. Je hebt mij dan waarschijnlijk ook gezien. Hoe oud heb je mij dan geschat?
1: Oh jee, dat is gevaarlijk. ik gok tussen de 30 en de 40.
2: Nou, het is wel waar. Maar
0: het is wel waar. Maar 39. Nee,
2: 34. Maar
0: 34.
2: Dit is
0: niet fijn. Maar even gewoon puur, hè, voor ook even de publieke informatie. En ook eventjes voor gewoon een soort halve postbus 51 spot dit. Maar ik was dus een tijdje geleden, beste Evert. Was ik op een verjaardag van mijn zwager. En er waren allemaal dames van in de 28, 27 jaar, die echt shocked waren toen ze hoorden dat ik al 40 was. Die zeiden, dat zouden we je echt niet geven. Dus Evert, zou toch ook even willen zeggen, ik weet niet wat voor afwijking jij, misschien heb jij geen afwijking dat je, maar kijk jij juist extra scherp en zie jij extra poriën.
1: Ja, ik zie dat extra, ja, heel goed.
0: Je hebt een soort supergave. Je bent een superheld.
1: En ik ben ten eerste ook een man, hè. Dus al die dames zien het misschien anders, maar ik zie het net even scherper.
0: We hebben het dus wel goed. Het is dus inderdaad ondergetekende Mark van der Molen. Was ik wel nog een beetje gezellig op dat moment tegen jou?
1: Ja, jij was zeker gezellig. Een van de weinige DJ's die met andere mensen ook praat gewoon.
0: Ja, dat is
1: anders. Dat is bijzonder, vind ik.
0: Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, anderen zitten echt een beetje zo in zichzelf gekeerd, alsof ze op een zonnekamer zitten.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Dan moet je geen uitzending gaan maken vanuit de centrale hal, vind ik. Maar dat,
1: En wij komen elkaar ook wel eens tegen bij Series Quest en bij andere evenementen. En dan is het, ben jij er ook weer? Nou,
0: wat
1: zo.
0: Leuk zeg. Wat
2: Evert,
0: leuk.
2: Die wint dus een 3FM concertpakket. En ook ik, Mai voorbij, die wint dus ook een concertpakket.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Leuk, man. Cool.
0: Oh, gelukkig. Er komen nu allemaal appjes binnen, Evert, van mensen die zeggen, mannetje, je ziet er absoluut niet als 50 uit.
1: Oké, prima.
0: Je snapt, ik heb je telefoonnummer ook nu, dus mochten er nog meer appjes binnenkomen, ga ik je gewoon in mijn privé-tijd even bellen dat je het echt niet goed had.
1: Oké. ik heb het nu al een beetje door.
0: Nee, hoor, Evert, jij krijgt een prachtig 3FM concertpakket en Mai dus inderdaad ook. Maar jij krijgt ook nog een speciale prijs, want voor de kandidaat hebben we altijd een prachtige krant met 2 geknipte kijkgaten voor de volgende celebspot-sessie. Alleen dan de vraag, welke krant mag het worden?
1: Doe mij maar de Leeuwarden Courant.
3: Wow! Heb jij ook een celeb in het wild gezien?
4: Geweldig!
3: Stuur dan jouw geweldige verhaal naar de NPO Luisterapp.
4: Woe!

0: Where are you now?
1: Ja, hier. Ja. De humor is soms droger dan de Sahara. In dit radioprogramma. Sorry, ja.
2: Hier zo.
1: Wat, ja.
2: Met die galmhoek. Where are you now? Ja.
0: Hier. Hier ben ik. Hoi. Ik trek even mijn broek aan. Kom ik er zo aan, ja?
1: Dit is allemaal weer erg. Goedemiddag allemaal. Ik snap echt wel waarom Evert de kandidaat mij boven de 50 schat. Omdat mijn humor ook gewoon wel echt heel erg...
2: Je hebt wel echt dad jokes.
1: Die belegde dad jokes inderdaad. Ik zou het zo goed doen bij Omroep Max. Ik zou het daar zo goed doen. Ja. Allemaal van die oma's die in je wang gaan knijpen. Omdat ik dan een lekkere 50er ben.
2: Ben je daar weer jong?
1: Ben ik daar weer jong, ja.
2: Dat is altijd
1: mijn... ik ben altijd bij zenders gaan werken. Waar ik dan altijd de jongste was. En om een heel veel reden... bijvoorbeeld bij 3FM.
2: Dat is bij Bien en Vara niet goed gelukt.
1: Nee, zeker niet. Nee, inmiddels niet meer, nee. Het was altijd het rare aan presentator zijn bij... Want ik word steeds ouder. Maar op die redacties en zo... Dat zijn plekken waar een hele hoge omloop altijd is in mensen. Mm-hmm. Dus de mensen die daar werken... Die blijven altijd...
2: Jong.
1: Altijd 23. Alleen ik word steeds ouder.
2: Dus, vind je dat confronterend?
1: Dat vind ik wel confronterend, ja. Want dan begin ik weer over het pizzalied van André van Duin. En dan word ik aangekeken alsof ze moeten opsluiten. Jongens, Mark begint weer over André van Duin. Zullen we alsjeblieft even de politie bellen? Ja, dat is echt zo. Nou goed, zo meteen komt de nieuws eraan. En daarna...
2: Een nieuwe favoriet van jou.
1: Ja, inderdaad. De nieuwe track van The Haunted You.
3: BFM.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
4: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
5: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving. Domino's.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
8: Creon Kozijnen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: 3FM. Zometeen Justin Bieber, Love Yourself. Calvin Harris komt eraan en de allernieuwste van The Haunted Youth. Dat is echt een hele fijne track.
12: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
15: Ster. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving. Domino's.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
20: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Mark en Mai.
4: Zometeen The Haunted Youth and Forget Me.
5: En dit is Justin.
6: In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Dus dat je als Calvin Harris, dat je dan 500 miljoen hebt. En dat je date met iemand die dan nog meer heeft. Blijkbaar is precies dat dan toch niet. Was hij toch aangetast in zijn pride?
1: In zijn ego.
0: In zijn ego, ja. En de rijkste DJ is Tiësto met 180 miljoen.
1: Ook lekker.
0: Ja. Ook lekker. Niet 500, dat is jammer, maar wel lekker. Ja, het is wel goed. Dames en heren, ik wil u graag laten kennismaken met een nieuwe track van The Haunted Youth. En The Haunted Youth is een band uit België die over het algemeen een beetje wordt vergeleken met The War on Drugs bijvoorbeeld. Ze hebben diezelfde sfeer in de muziek. Soms is het wat zwaarder dan The War on Drugs, maar dit is een track die me bijna doet denken aan wat zou er gebeuren als The Haunted Youth een soort Sum 41-achtig nummer zou maken met een beetje pop-punk sfeertje. Allemaal veel loze woorden in de ruimte. Ik weet het, ik weet het. Dus luister maar gewoon. The Haunted Youth, dit is Forget Me. Benieuwd wat je ervan vindt. Ik vind het heel goed.

0: Calvin Harris met Blessings.
1: Ja, Calvin, rijkste DJ, hè?
0: Dat weet ik.
1: Ja, ik dacht, wist dus niet dat hij dat was. Ik dacht, het is wel misschien iemand anders of zo.
0: Nee, hij produceert echt zoveel dat hij dus daarom ook zo rijk is.
1: Een geschat vermogen tot aan 500 miljoen. Terwijl ik had dan toch weer, dan blijkt maar weer dat... Want je hoort al die duizelingwekkende bedragen van al die tech-giganten.
0: Ja.
1: Van een, weet je, Elon Musk of een, hoe heet die, Mark Zuckerberg. Die dan echt de miljarden. Maar dat dan dus de rijkste DJ niet een miljard aantikt.
0: Maar hij had dus ooit een relatie met Taylor Swift.
1: Ja.
0: Moet je nagaan hoeveel die dus bij elkaar verdienden.
1: Ja, maar ik hoorde dus ook gisteren weer, dat las ik, dat nog steeds dus blijkbaar 60% van de mannen het heel vervelend vindt, of in ieder geval zich toch een beetje geraakt,
0: als de vrouw meer verdient.
1: Wel, ik zou alleen maar denken, joh, het is toch prachtig om het succes van je partner te vieren.
0: Zo.
1: En je kan iedere keer zeggen, hey, pak jij hem even. Maar als je net aan het daten bent, maar het is...

0: Camila Cabello met Havana. En van Havana wil ik naar Havaianas. Want in Brazilië zijn mensen momenteel zo boos op een reclamecampagne van slippermerk Havaianas dat sommigen hun slippers letterlijk weggooien. In de reclame zit namelijk een actrice die volgens rechtse Brazilianen te links zou zijn. En op TikTok staan dus nu allemaal filmpjes van mensen die dramatisch afscheid nemen van hun slippers. Ja, alsof het een break-up is.
1: Is het Jimmy Dijk?
0: Het is niet Jimmy.
1: Die in de slippercampagne
0: nee,
1: zit?
0: Nee, dat ze zeggen,
1: Jimmy
0: actrice,
1: Dijk vind ik echt...
0: Actrice.
1: Oh, okay, ja.
0: Dus ja, ik zou er toch nog even over nadenken om het weg te gooien. Want volgende week vrijdag wordt het gewoon weer zomers weer. Dus die slippers kunnen waarschijnlijk gewoon weer snel uit de kast gehaald worden.
1: Ik zou mijn slippers kopen als Jimmy Dijk in de campagne.
0: Ja? Jimmy Dijk met slippers, ik wil dat eigenlijk nog niet voor me zien.
1: Ah, joh, maar als je tenen scheren, dan kan het gewoon.
0: Dat ding
1: is... Ah, ja, goed. Camille Cabello, daarvoor gaat het Youth Forget Me. Dit is 3FM. Zometeen hebben we weer het ministerie van Zwoele Zaken. Yeah. Maar je hebt altijd een hele fijne unwinding. Ja, hoe noem je dat? Een beetje van trek om bij te unwinden.
0: Weg te zwijmelen.
1: Weg te zwijmelen op de zondag, maar een klein beetje zo richting de... vanuit een
0: de avond toe, ja.
1: Richting de maandag te gaan ook. Kan je een tipje van de sluier lichten als het gaat om de zwoele trek van vandaag?
0: Het is van Victoria Monet.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is de tip.
1: Dat is gewoon letterlijk de artiest noemen.
0: Ja, maar,
1: is
0: het nog, niet van de maar nog niet het nummer.
1: Maar je trekt al die sluier
0: maar
1: van
0: Victoria
1: de smoel.
0: Monet, we draaien haar niet zo vaak. Dus ik dacht, we noemen gewoon heel even ja, de artiest in kwestie. Nummer is nog even een verrassing.
1: Zometeen in het ministerie van Zwoele Zaken. Onze eigen minister.
0: Mij voorbij.
1: Die dat helemaal mooi in sfeer gaat inleiden zometeen.

0: zijn folen doorheen. Als ik het hoor, dan moet ik altijd denken aan... Hé, hey, gozer, er is een gloednieuw gerecht wat ik gisteren geprobeerd heb. Het is echt helemaal out there, man. Het is echt, je moet een keer proberen. Ken je dat carpaccio? Je wordt echt gozer. Het is echt, het is gewoon, het is dun gesneden vlees. Maar get this, weet je, get this. Luister, luister, hé, hey, gozer, luister nou. Er zit een geroosterde pijnboompit op. En Parmigiano Reggiano. Nou, echt, joh, ik weet niet wat ik meemaak. We moeten erheen. Ja, ik weet het. De euro is net 2 jaar oud. We gaan erheen, man.
1: Alleen in een nieuw jasje.
0: Ja. Hé, hey, we moeten echt naar Bloemendaal dit weekend, man. En dan gaan we tempura bestellen. Ze hebben daar geweldige paarse banken. En weet je, dat is nieuw. Dat is tempura. Dat is gepaneerd. Hé, hey, dat is gewoon gepaneerd, gozer. Echt waar, moet je doen. Hé, hey, kom, we gaan even dansen. Want de saxofoon komt eraan. En als ik ergens van hou, zit de saxofoon door dancemuziek heen. Dat maakt het nog veel cooler. Yeah! Flapperen met zijn vingers over dat ding. Zo, hij flapper.
1: Ik vind het een fantastische nieuwe mega-hit. Bakermat en Rani met I Love Life.
0: En dat maakt jou zo mooi. Good cop, bad cop. Ja, dat doen we gewoon.
1: Ja.
0: Ja. Jij vindt het een topplaat.

0: The Weeknd en I Feel It Coming.
1: Daft Punk ook, hè?
0: Ook Daft Punk, inderdaad, ja. Ja, eigenlijk toch wel echt het beste werk van The Weeknd was met Daft Punk, als je mij vraagt.
1: 100%.
0: Ik bedoel, het laatste album van The Weeknd was echt wel goed. Alleen volgens mij heeft het gewoon niet per se het succes behaald wat ze willen. Mm-hmm. Dat vind ik sowieso nooit een reden om een album af te kraken. Want er zijn ook heel veel films die niet het succes behalen wat dan gehoopt wordt. En dan kunnen het nog steeds ontzettend goede films zijn.
1: Ja.
0: Maar ik vraag me af waar de man in de toekomst mee gaat komen.
1: Met een andere naam.
0: Monday.
1: Nee, Abel Tesfaye, toch? Gewoon onder zijn eigen naam.
0: Ja, oh, dat was het, ja. Ja, ik
1: Abel
0: had ik gewoon nog eens maandag had genoemd. The Weeknd wordt maandag. Dat is altijd zo natuurlijk ook. Juist. Weet je wie zijn kont moeilijk kan vegen? Jelly Roll.
1: Wat?
0: Ja, Jelly Roll kon dus zijn kont heel moeilijk vegen.
1: Oké, en waarom?
0: Dat zegt hij zelf overigens, hè? Want hij heeft dus een. Hij heeft al eigenlijk twee verslavingen heeft hij verslagen: alcohol- en drugsverslaving. En nu is hij aan het afkicken van een andere verslaving, namelijk eten. En hij zegt, eigenlijk heb je dat eten nooit serieus genomen. Dat was gewoon om een gat te vullen. Maar als je dat gaat behandelen als een verslaving, dan ga je er ook anders naar kijken. Hij is inmiddels meer dan 100 kilo afgevallen.
1: Nee, joh.
0: Ja, nog 600 te gaan. Nee, dat is niet waar. Maar hij is wel groot.
1: Hij heeft gewoon meer dan de helft gewoon.
0: Ja, je moet hem niet in een Fiat Panda zetten. Dat wordt echt heel pittig. Hij zegt het zelf ook. Hij zegt, het was echt wel een eindeloos verdriet wat ik voelde. Hij zegt, ik was een soort van gevangene van mijn eigen lichaam. En daar komt dus de legendarische quote. Man, mijn kont afvegen was al een probleem. Mezelf goed wassen was een probleem. Nou, dat is in combinatie met je kont niet kunnen vegen en niet kunnen wassen. Nou, dan wordt het een smeerbol.
1: Zo'n stinkje.
0: Oké. En hij zegt, ja, in auto's stappen was lastig. Elke beslissing die ik in het leven nam was gebaseerd op mijn gewicht of ik wel of niet iets kon. Maar zoals zijn nieuwe single heet,
1: I'm good.
0: Dus binnenkort dus helemaal in afgeslankte versie. Nog dunner dan dat hij nu al is.

0: Antoon en een beetje van mij. Ja. Oh yeah. Het ministerie van Schulenzaken. Oh, pak maar een geil speculaasje.
1: Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om bij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. Deze week is dat Victoria Monet met We Might Be Falling In Love. Het nummer klinkt alsof je om 2:30 s'nachts nog samen met je fling op een balkon zit, terwijl niemand eigenlijk naar huis wil. Je hoort de spanning van twee mensen die allebei voelen dat er iets aan het gebeuren is, maar het nog net niet hardop durft uit te spreken. Maar goed, iemand moet het benoemen. Deze track is echt belachelijk sexy. Dit is Victoria Monet met We Might Be Falling In Love.

0: Victoria Monet, We Might Be Falling In Love.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Heerlijk, heerlijk. Dat wou ik even gezegd hebben. Het woord heerlijk is soms heel fijn om te zeggen.

0: Idol. Lekker hoor. En daarvoor ja, Mal Smith, maar die Victoria Monet, die is nog echt even bij me blijven hangen.
1: Dat is een minuutje.
0: Het duurde maar 1 minuut 30.
1: Ja, dat is heel kort.
0: Dat is wel echt, ja.
1: Zo zwoel is die. Zit je net zo voorbij.
0: Zit je net in de eerste versnelling met z'n tweeën. En dan is die alweer uit.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, daar zijn playlists voor gemaakt. Zometeen is hier Andres Odijk. Ja, Andres Odijk. En
1: jij bent daarna weer.
0: Ik ben er vanavond om... Nee, even kijken.
1: Oh nee, Vera nog.
0: Vera nog. En daarna zit ik er tussen 10 en middernacht.
1: Leuk.
0: Live, hè?
1: Zeker.
0: Ja, gewoon live. Hoppa. Superleuk, dat is namelijk het programma vooraan. Sebastiaan die was zo vrijgevig om met Hemelvaart lekker te zitten.
1: Bergamo is die nu, zag ik.
0: Bergamo?
1: Ja, in Italië.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Heerlijk, vakantie.
0: Zo, dat is lekker.
1: Goed weer ook daar, joh.
0: Oh, nu, Nu ben ik jaloers. Nou ja, vanavond ik op de plek van Sebastiaan.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven.
5: Ga in het donker een slaapplek vinden, want ik krijg haat.
6: Kamelen in Oeganda.
7: Dat bed is keihard, man.
8: Maar kijk deze plek dan.
9: Ik ga voor het eerst 's nachts proberen te fietsen, omdat het echt niet te doen is.
4: 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond, 7:45, bij Bien en Vara op NPO 3.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving. Domino's.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
15: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: 3FM. Ik ga je zondag upgraden, zo meteen met muziek van Another. Dat wordt sowieso dansen. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 4:01.
18: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. 1,5 week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: 3FM Verkeer namens de ANWB. Ik heb een aantal vertragingen voor je. Je krijgt ze langer dan een kwartier. Ik begin op de A2, Belgische grens naar Eindhoven. Bij Meersen, daar ben je een half uur langer onderweg. De A12 Arnhem naar de Duitse grens, bij de Duitse grens. Het is daar 20 minuten aanschuiven, komt door een politiecontrolepost. En de laatste vertraging voor nu, die staat op de A76 Geleen naar Aken. Bij de Duitse grens ook een politiecontrolepost. Je vertraging is daar een half uur. 3FM.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
20: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
22: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Human neemt je mee in de wereld van AI. De 10-jarige Jamie Lee wil wel eens meer hierover weten. Want best fijn dat AI al je huiswerk kan maken, maar zitten er ook slechte kanten aan AI? Kijk straks naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
22: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
24: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
25: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving. Domino's.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
26: Dat wordt genieten.
24: Ja, dus. Aldi.
27: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: 3FM. Andres Oudijk.
17: Zondagmiddag, die gaan we eventjes samen doorbrengen. Daar heb ik zin in. Ik heb de allerbeste muziek voor je meegenomen. Heb je die nieuwe al gehoord van Another? Die komt na Elton.

neusje een beetje open. En het zonnetje in je gezicht komt van Another en 54 Ultra. Zij maakte Talk to You, die hoor je op zondagmiddag. Het is Andres hier op de stoel van Jury. En ik ben er voor je tot aan 7 uur vanavond om je gezelschap te houden vandaag. En geheel in de traditie van het radioprogramma van Jury ben ik even benieuwd. Kan jij even uit je zak dat ding pakken waar je de hele dag op zit te swipen, bankieren te doen? Of net als ik, dat je verslaafd bent aan het spelletje Rollercoaster Tycoon. Wil je met die telefoon een foto maken en die naar me sturen in de app van NPO Luister? Vind het wel leuk om even te kijken waar je luistert. Zit je binnen? Zit je buiten? Ben je in de auto? Doe het dan even veilig. Gewoon heel eventjes een beeld krijgen. Zal ik je zo meteen vertellen hoe ik erbij zit. Doe ik na muziek van Som.

0: met Goldband. Zij maakte een noodgeval. Ik vroeg je net, welk team zit je? Ben je team binnen of ben je team buiten? Nou, vind ik het echt leuk om eventjes in jouw brein te mogen kijken. Marie-Christine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik wist helemaal niet dat je dit moest doen, joh, bij deze dingen.
1: Ja, als je niet zo'n lelijk potje van de supermarkt eromheen
0: wil,
1: dan wel, ja.
0: Oh, kijk, het gaat weer om aesthetic.
1: Ja.
0: Ja. Marie-Christine, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben mijn cactussen die ik gisteren gekocht in een potje aan het verpotten.
0: Hey, okay, heel even de vraag. Kijk, cactussen, dat associeer ik altijd, ja, dat is misschien een beetje onaardig, met luie plantenverzorgers. Waarom heb je cactussen gekozen?
1: Ja, geen idee. Eigenlijk vind ik ze wel leuk. Ze hebben allerlei vormen en maten en ja, weinig onderhoud.
0: Ja, toch het onderhoud ook wel een beetje, hè? Ja. En zeg maar, want jouw cactussen zijn echt van die classic cactussen met van die roze puntjes eraan. Wat hoop je dat ze gaan doen? Want ze kunnen niet heel veel groter worden, toch?
1: Nee, ze kunnen best wel groeien en ze kunnen ook bloemetjes krijgen. Dus dat is op zich wel leuk om te zien. Het gaat heel langzaam.
0: Nou, zullen we afspreken dat we volgend jaar weer bellen dan? En dan kijken we hoe het ervoor staat.
1: Is goed, dan stuur ik wel weer een foto.
0: Marie-Christine is dus binnen. Mol, jij bent het terras aan het schoonmaken.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Hé, hey, jij denkt het regent de hele dag. Ik ga even mijn terras leeg spuiten.
2: Ja, klopt. Moet straks, wil het voor de week goed weer buiten kunnen zitten. Moet toch het terras schoon.
0: Kijk, nou, dit vind ik altijd zo knap aan mensen, hè, zoals jij. Dat je dan gewoon al vooruit denkt over volgende week. En denkt, hé, hey, dan wordt het mooi weer. Dan wil ik buiten zitten. En ik ben nu vast aan de slag gegaan.
2: Yes, tussen bij je door.
0: Cijfer 1 op 10. Hoe tevreden ben je met het resultaat?
2: Een 4, want er moet nog veel gebeuren.
0: Oh. Wat moet je nog doen dan?
2: Moet ik helemaal met de hoogdrukrijmers schoonmaken. Tuinstel buiten zetten, heg snoeien. Dus ik ben nog gewoon een paar dagen bezig.
0: Nou, ik word helemaal moe van als ik je zo hoor. Heel veel succes.
2: Ja, het komt helemaal goed.
0: En ik kom al langs, hè, dan als het mooi weer is voor de drankie.
2: Oh, dat mag altijd. Dat staat altijd koud.
0: Kijk, dat zijn de mooie dingen. Nol is dus buiten. Ja, en dan is er natuurlijk ook gewoon iets belangrijks gaande vandaag. Frank, het zijn er 9, toch? Wedstrijden.
3: Ja, het zijn 9 wedstrijden, maar het is Ricardo.
0: Oh, het is Ricardo. Sorry, dat heb ik dan verkeerd. Ricardo, het zijn 9 wedstrijden. De laatste dag van de Eredivisie. En jij kijkt naar...
3: Ja, ik kijk naar Feyenoord, omdat dat mijn ploeg is. Ze hebben nergens meer om over te spelen. Ja. Maar ik volg de andere standen via nu.nl.
0: Ja.
3: Omdat voor andere clubs het nog wel spannend is.
0: Kijk, ik ben geen voetballiefhebber. Kun je mij nou uitleggen met wat voor gevoel mensen dan nu achter de televisie zitten? Want het is de laatste dag van de hele competitie.
3: Ja, kijk, voor Volendam en Telstar is het natuurlijk heel belangrijk... dat ze in de Eredivisie blijven.
0: Waarom?
3: Dus dat zal voor hun heel spannend zijn.
0: Want een van hun gaat er sowieso uit.
3: Die moet de play-offs gaan spelen. Dus die zullen er eventueel uit kunnen vallen. Dus dat is voor hun heel spannend.
0: Nou.
3: Ja, en voor NEC, Twente en Ajax is het natuurlijk ook heel belangrijk wie de derde plek krijgt om volgend jaar de Champions League te kunnen spelen en vele miljoenen te kunnen verdienen.
0: Nou, okay, nou heb je me, nou heb je me. Nou, laat maar weten als er ergens een goal is gevallen, hè, dan hou ik de rest van Nederland ook weer op de hoogte.
3: Ik zie net een tweede Feyenoord goal, dus...
0: Hoppatee! Ja, daar zijn we gewoon bij, jongens, het gebeurt hier allemaal. Wat een spannende wedstrijd.
4: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, zo blijf je op de hoogte van wat er gebeurt op het sportniveau. Maar zal ik je ook gewoon op de hoogte houden van muziek. Het nieuwe liedje van Shanna Spyro, heb je die al gehoord? Die is echt de definitie van een zondagmiddag. Glas rode wijn erbij en losgaan op Material.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

0: Ja, het is echt bijna zover, hè. De strijd om de meest felbegeerde radioprijs van Nederland, die staat op het punt van beginnen. En nee, dan heb ik het niet over een scooter of een auto. Ik heb het over iets veel dikkers.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Besef, aankomende dinsdag, dan gaat het los. Dan gaan vier duo's de strijd aan om het 3FM Gouden Festivalbandje. En met dat bandje kan je naar 8 festivals, waaronder Siget in het buitenland, en krijg je ook nog eens geld voor een drankje van ons mee. Ja, hoe gaat dat dan ontwikkelen? Nou, er is een camping geopend en die duo's gaan daar de strijd met elkaar aan. Ik ben er zelf bij om verslag te doen. Wat gebeurt er allemaal? Weet je wel, houden ze het nog vol? Is er echt rivaliteit te vinden? Dat hoor je allemaal vanaf dinsdag op de radio. En natuurlijk ook op de socials. En ik hoor je nou denken, ja, hè, Oleg, ik zit niet bij die laatste vier duo's. Is er dan voor mij ook nog wat te winnen? Ja, natuurlijk! Andres. De hele week lang te winnen festivalkleedjes. In elke show gaan er wel een paar uit. Het enige wat je hoeft te doen is te zeggen dat je zin hebt in een festival.

0: combinatie net zo lekker als een pizza met salami en groene olijven. Het past bij elkaar. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In bij 3FM. Wil je eventjes gewoon totaal uit je comfortzone treden? En op een paard zitten?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dan heb ik echt de ideale track voor je. Het is een cowboy banger. Echt, je moet je volume op 100 zetten. Het gaat om Kacey Musgraves. En zij brengt echt Texas gewoon letterlijk naar de radio toe. Ik zie voor me dat je op een paard zit met zo'n grote hoed, weet je wel. Het liedje dat gaat over je alleen voelen. En de tekst is heel ruw geschreven, daar moet je echt eens naar luisteren. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ah nee, oh, dat ik niet weer zo'n countryster. Geef het een kans. Dry Spell hoor je nu.

Zo'n track die je gewoon helemaal mee kan fluiten, toch? Pumped Up Kicks, Faster the People. Ik zal even met je doornemen hoe het er in het sportland aan toe gaat. Ik kan me voorstellen dat je benieuwd bent naar onder andere de uitslagen van het voetbal en het handbal. Kom ik zo bij. Eerst het weer. Ja, het lijkt nog wel herfst. Op veel plaatsen in Nederland is een grijze lucht met regen. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Maar hou vol, want aanstaande vrijdag dan wordt het weer tropisch warm. En dan een staande ovatie voor Roel. Roel die stuurt namelijk een foto van zijn Strava. Ja, kijk, Strava is gewoon, daar kan je meer mee opscheppen dan met Instagram, Bumble en alle hele shitzooi bij elkaar. Want op Strava, daar zitten de echte strijders. Roel die heeft juist 12 kilometer hard gelopen met muziek van 3FM aan. Dus Roel, je bent een knaller. En dan het handbal. Ja, de Nederlandse handbalmannen, die hebben zich niet geplaatst voor het WK. Dat is jammer. Ja, ze verloren echt keihard van Griekenland. De 9e etappe van de Giro, die is bezig aan de ontknoping. Dus als je van wielrennen houdt, spannend moment. En dan is het natuurlijk de laatste speeldag in het Eredivisie. Alle wedstrijden zitten er net op. Dus mocht je vanavond de samenvattingen gaan kijken, heel veel plezier. En dan zie ik een bericht van Marit. Dat vind ik een leuk bericht. Ze zegt, hoi Andres, ik zit met mijn dochter in de auto. En zij is groot Bruno Mars fan. Nou,

0: You're the Bruno Mars, I Just Might bij 3FM. Ik denk dat Olivia Rodrigo vanmorgen wakker is geworden met een flinke kater. En niet omdat ze dan gisteren heel hard in de kroeg heeft gedronken, weet je wel, met al haar bekende vrienden. Maar ik zal je uitleggen waarom. 3FM. Binnen nu en 2 minuten.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Human neemt je mee in de wereld van AI. De 10-jarige Jamie Lee wil wel eens meer hierover weten. Want best fijn dat AI al je huiswerk kan maken, maar zitten er ook slechte kanten aan AI? Kijk straks naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
16: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: zondagmiddag. Knallen we zo meteen door. Justin Timberlake had het meegenomen voor je. Mirage, hoor je na het nieuws.
11: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM Verkeer namens de ANWB. Je krijgt de vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A12, dat is Arnhem naar de Duitse grens, bij de Duitse grens. Het is daar een kwartier op onthoud. Het heeft te maken met een politiecontrolepost. Dan een ongeluk gebeurt op de A20, Gouda Hoek van Holland, bij Rotterdam-Delfshaven. Daar sta je een kwartier langer in de file. De weg is daar dicht. Je wordt aangeraden om te rijden. Dat doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid. Dat is de A16 en de A15. Laatste vertraging voor nu, A76 Geleen naar Aken. Bij de Duitse grens, het is daar 25 minuten aanschuiven.
19: 3FM.
20: Ster. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
26: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
29: Human neemt je mee in de wereld van AI. De 10-jarige Jamie Lee wil wel eens meer hierover weten. Want best fijn dat AI al je huiswerk kan maken, maar zitten er ook slechte kanten aan AI? Kijk straks naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
30: Nu
1: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: 3FM. Avrotros.
3: Jury Leeflang.
0: Die is er niet. Mijn naam is André Zodijk. En ik ga je zo meteen uitleggen waarom Olivia Rodrigo een ongelofelijke kater heeft. Eerst krijg je Justin Timberlake.

0: ik denk dat je het gevoel herkent als je ook ooit hebt moeten verhuizen vanwege je werk, weet je wel. Dat je dan in een nieuwe stad komt waar je niemand kent, alleen je collega's. Waar je je alleen voelt, waar je niet weet waar je de beste bakker hebt. Welke koffiezaak de lekkerste latte art maakt. Dat je gewoon verdrietig bent. Ik heb dat zelf ook gehad. Ik ben voor werk naar Hilversum verhuisd. Omdat ik tussen 4 en 6 ochtends radio mocht maken. Dat waren de twee kutste jaren uit mijn leven. Ik vond het hier vreselijk. En daarom raakt elke zin in het liedje End of Beginning van Joe me door merg en been. En ik denk dat je het herkent. Het is Andres hier tot en met 7 uur vanavond. Ik hoop dat je een lekkere zondag hebt. In ieder geval een betere zondag dan Olivia Rodrigo. Bij Olivia Rodrigo is het helemaal misgegaan. Ik ga je binnen nu en 30 seconden uitleggen waarom. Heeft alles te maken met de verlanglijst. Je kan daar elke week op stemmen. Doe je via 3fm.nl. Dan klik je je 3 liedjes aan die jij het leukste vindt. Nou, dan heb je gestemd. En dan heb je dus je invloed uitgeoefend op de verlanglijst. Gisteren werd Olivia Rodrigo van de troon gestoten. Door niemand minder dan Lady Gaga en Doechii. Ze staat dus niet meer op 1. En ik denk dat dat wakker worden is met een flinke kater voor haar. Je kunt stemmen, dus je kunt zeggen, hey, ik wil haar weer de top op helpen. Dat doe je via 3fm.nl/verlanglijst. En Dennis, die heeft ook gestemd voor deze week.
1: Hoi, mijn naam is Dennis en dit zijn mijn 3 favoriete nummers van de verlanglijst.

Shoutout Alex Warren. Doe het maar eens na, hè. Je moet je voorstellen, dan heb je echt een monsterhit gemaakt. Weet je wel, Ordinary. Het is echt op streaming nog steeds niet kapot te krijgen. Zeker niet bij ene AD Odijk. En dan moet je daarna met iets nieuws komen. Ja, en hij doet het gewoon, weet je wel. Weer een knaller afgeleverd. Vinkje erachter, dankjewel. Fever Dream. Hey, ik ben er voor je tot aan 7 uur vanavond. Ik hoop dat je een mooie zondagplanning hebt. Kunnen we zo

0: hoor je bij 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 7 uur vanavond. Dan mag je dat in principe allemaal vergeten. Maar waar je even stil bij moet staan is dat er zoveel gaande is. Zeg maar, Amsterdam is echt een soort warzone. Ik zie wel eens gebieden uit een, weet je wel, beelden uit een oorlogsgebied. Amsterdam ziet er denk ik nu ook zo uit. Zeker dan rondom alle feest- en podia-area's. Want je hebt natuurlijk Harry Styles in de Ziggo Dome. Maar vergeet niet dat ook een andere hele grote speler vandaag gaande is in Paradiso. Liedewij, een hele goede avond.
1: Hoi Andres.
0: Hey, ben je al in de buurt van Amsterdam?
1: Nee, ik ben nog in Voorschoten.
0: Oh, jij gaat vanavond naar een concert.
1: Ja, naar Bazaar.
0: Kijk, je gaat naar de beste Belgische band ever.
1: Zeker weten.
0: Wat vind je zo leuk aan die gasten?
1: Dat de muziek altijd heel vrolijk klinkt, maar dat de tekst eigenlijk best wel diepgaand is.
0: Nou, dat is echt, hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk is dat zoiets raars, want het is inderdaad best wel dansbaar en ook gewoon een soort van catchy. Maar als je goed luistert naar de lyrics, dan denk je toch, goh.
1: Nou ja, precies dat.
0: Wat voor concertganger ben jij dan?
1: Nou, ik ga met mijn vader links vooraan staan, denk ik. En anders op een balkon, want dan is er wat meer ruimte en wat meer overzicht. Maar het hangt een beetje vanaf hoe druk het is, denk ik.
0: Ja, maar het is ook wel een risico als je in de zaal gaat staan. Want ja, als mensen gaan springen, ellebogen, die kunnen hard aankomen.
1: Ja, maar ik verwacht dat dat bij Bazaar niet zo'n punt is. In de zin van, ik ben ook moshpit bij Shaman, et cetera, gewend.
0: Liedewij, in dat geval maak je geen enkele zorgen vanavond. Nee. Hey, ik ga even Bazaar voor je draaien dan, om vast in te komen.
1: Ja, superleuk, dankjewel.

ik moet er toch even over nadenken, hoor. Ik vind het een moeilijke vraag die Jury dan elke week aan je stelt. Gertsie Derry. Ik heb namelijk zo ongelooflijk veel tunes op een mp3-speler gehad. Jury die vraagt altijd welke muziek stond er vroeger op je mp3-speler. Stuur die even door, dan kunnen jij en ik helemaal nostalgisch worden samen. Duiken we eventjes in die hele gekke dingen van vroeger. En ik moet gelijk denken aan een vakantie in Egypte. Ik ben daar op vakantie met mijn moeder, met mijn broertje en zusje en mijn pa. En mijn mp3-speler was leeg. En ik had zin om muziek te luisteren, dus ik vroeg: mam, mag ik jouw mp3-speler? En toen ontdekte ik dit. Ja, ik laat je een klein stukje horen. Wat ongelooflijk!

Nou, dat staat er bij mij op. Maar wat staat er bij jou op? Vind ik leuk om te weten. Stuur even naar me door, dan kan ik het zo meteen met heel veel liefde voor je draaien. Natuurlijk hoor je ook nieuwe muziek bij 3FM. En tracks waarvan je denkt, oh, deze heb ik al een tijd niet gehoord. Billie Eilish met Birds of a Feather. Die valt bij mij in de categorie, die heb ik lang niet gehoord. En ik hoop dat deze bij jou in de categorie valt. Vol gas, knallen, zondagmiddag. Kensington is hier. En Living For.

prachtige liedje, Billie Eilish, Birds of a Feather. Even helemaal terug naar de tijd dat je nog niet met je telefoon kon betalen. Weet je wel, daar zat nog niet de Apple Pay op. Even helemaal terug naar de tijd dat je gewoon nog voor 1,50 een chocoladereep met stukjes noot kon kopen in de supermarkt. En even helemaal terug naar de tijd dat je in de aula naar MTV keek. Weet je wel, dat zijn de zeros. Dat is het tijdperk van de MP3-speler. Jury die heeft een Spotify-lijst, die heet De Verloren MP3-speler. En daar staan zoveel liedjes op die je waarschijnlijk al lang niet meer hebt gehoord. Wat dacht je van deze? Even kijken waarom mijn computer het niet doet. Waarschijnlijk betaal ik hier het internet niet. Nou, get verderrie. Ik wil je dit laten horen. Ben in de...

0: dikke track, de Party Quad met Stuk. En het leuke vind ik dat Ruben een track heeft doorgestuurd in de app van de NPO-lijst. Ja, Ruben, dankjewel man. Ik ga hem in die lijst toevoegen. Ik was hem helemaal vergeten. Het komt van Milo, die je kent van Drop the Pressure. Daar is hij heel bekend mee geworden. Maar in 2004 bracht hij een album uit, Destroy Rock'n'Roll. En daar wordt eventjes alle rocksterren met de hamer het zand ingeslagen. Weg met de rock en naar de dance. Dat is wat hij bedoelt. 3.
1: Through distorted and exaggerated images, perverted movements of the body and breakdancing and other forms of dancing, and we especially call for the judgment in this hour and the destroying of rock music directed specifically against children through the videos that were portrayed, and working specifically through these individuals for whom we call forth the judgment of the sacred fire in this hour before the throne of all.

0: Culture Club, including Boy George, Band-Aid, Relax, Stevie Wonder.
1: Ze worden gewoon allemaal kapot gemaakt. Ja, dit is top. Het was de tijd dat de dance opkwam. Al die rocksterren die konden het bekijken wat Milo betreft. Middelvinger naar Duran Duran, ZZ Top. Ik zet hem op de Spotify-lijst van Joeri Leefbank. Dan even knallen met Just A. Turn the light.

0: Zo mooi. Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. Hey, als je fan bent van Harry Styles, dan zou ik de radio zeker aanhouden.
1: 3FM.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Forfood Software, jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Als je fan bent van Harry Styles, dan zit je hier goed. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom. Eerst krijg je het nieuws, het is 6 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 3FM Verkeer namens de ANWB. Ik heb vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Bij Eurmond ben je 35 minuten langer onderweg. Komt door een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn er dicht. Dan de A2, dat is Den Bosch naar Utrecht bij afrit Kerkdriel. Het is daar een kwartier aanschuiven. De A7 Groningen naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens, het is daar 15 minuten aanschuiven. Komt door een politiecontrolepost. Dan de A12 Arnhem naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging vanwege een politiecontrolepost. En de laatste vertraging voor nu is de A12. Dat is Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Er is een ongeluk gebeurd. Je staat een uur in de file. Er zijn 2 rijstroken dicht.
10: 3FM.
11: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: 3FM.
22: Andres Oudijk.
8: Hey, als je fan bent van Harry Styles... Oeh, dan zit je goed. Ga je zo meteen uitleggen waarom? Taylor Swift hoor je nu eerst. Dit is Appalite.

Even knallen. Thanks for the memories. Fall Out Boy. Zondagmiddag. Mijn naam is Andres Odijk. En die naam mag je vergeten. Maar onthoud nou even één naam. Het is een naam die je veel voorbij ziet komen in je tijdlijn. Het is een naam die je ook veel voorbij ziet komen op social media. En hem op de radio hoort. Hij is namelijk 10 keer in Nederland. En gisteren trapte hij hem af in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles. Ik heb iets voor je. Als je fan bent van Harry Styles, dan moet je echt even die radio aanhouden. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom. Verder vind ik het goed om te zien dat je erbij bent, Rachel. En Ruud die stuurt een foto van zijn stoofvlees. Hoe lekker.

Strangers, die hoor je op de zondagmiddag. Ik hoop dat je een heerlijke zondagmiddag hebt. Ik hoop dat ik ook je zondagmiddag wat beter kan maken. Want het is de man waar iedereen mee wil zijn. Het is de man waar iedereen naartoe wil. Het is de man waar iedereen helemaal lyrisch over praat. Ik heb het niet over mezelf. Ik heb het over Harry Styles. En omdat hij vanavond voor de tweede keer...

keer van 10 concerten in de Johan Cruijff Arena gaat lopen knallen. Dachten we hier bij 3FM, daar moeten we toch op inspelen. We moeten jouw verlangen naar Harry een beetje triggeren. En daarom vanaf 6:30, een uur lang, dus ook nog bij Vera on Track, jouw lievelingsliedjes van Harry Styles. Dus zet je brein even aan. Wat wil je nou eens van hem horen? Wat heb je al te lang niet op de radio gehoord van Harry Styles? Wat is jouw anthem? Wat deel je met je vrienden? Laat maar weten in de app van NPO Luister. Dan ga ik het over 10 minuten aanslingeren.

als je hem gaat zien deze zomer op Lowlands. Veel plezier en doe een dansje op deze, want daar is hij uitermate geschikt voor. You're the Sambar en 12 to 12. Oei, oei, oei, oei, oei, moet je kijken. Het regent blije mensen in de app van NPO Luister. Liedjes van Harry Styles waar je zo goed op gaat dat je zegt... hey Odeki, die wil ik graag op de radio. Stuur ze maar door. En als je nou niet die ingewikkelde NPO Luister-app hebt... je kan me altijd een DM sturen op Instagram. Dat is apenstaartje Andres Odijk. Ik lees het allemaal. Dan gaan we over 3 minuten beginnen met 1 uur lang. Alleen maar Harry Styles. 3FM. Nee, ga hit. Bakermat en Rani. I love life.

plek ook, hé. Ik zie mezelf al helemaal staan op het strand, weet je wel. Een beetje beats naar je oren gegooid. De zomer kan wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen. I Love Life, deze week de mega hit. Oké. Dan is dit iets heel bijzonders. Ja, we gaan dit gewoon een uur lang doen. Vera Simons is ook on board. Die hoor je vanaf 7 uur op 3FM. En we willen je gewoon even helemaal meenemen in jouw Harry Styles behoefte. Kijk, het gaat natuurlijk ook nog over voetbal in de wereld. Maar fuck dat voetbal. Vanaf nu hebben we het een uur lang over de man die 10 keer in de Johan Cruijff Arena staat. Al zijn favoriete liedjes. Die kan je nu doorsturen. Ga ik ze allemaal voor je draaien. Ik trap hem af met het lievelingsliedje van Lisa. Ze zegt, ja natuurlijk moet je dan As It Was draaien.

0: As It Was hoor je op 3FM. Jip, goedenavond.
1: Yes, goedenavond.
0: Hey, Jip, jij bent groot Harry Styles fan. Wat maakt hem zo leuk?
1: Ja, ik vind zijn nummers eigenlijk heel cool. Ja, en zijn shows ook.
0: Ja, en wat maakt een show van Harry Styles dan zo hard? Leg het eens uit.
1: Dat iedereen meezingt, denk ik. En zijn, hoe die performt, dat allemaal, denk ik.
0: Ja. Nou, ik heb inderdaad al wat van die video's zitten kijken op TikTok van gisteren. Die gozer combineert wel echt het trainen voor een marathon met optreden. Dat is waanzinnig.
1: Ja, ja.
0: Hey, en om hem te vieren en om in jouw Harry Styles behoefte te voldoen, hoor je een uur lang alleen maar Harry Styles op 3FM. Welk liedje kan ik voor je noteren, Jip?
1: Sign of the Times.
0: Hey, lekker man. Komt-ie voor je.
1: Dank je.

0: te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug. Harry Styles! Harry Styles is in Nederland. Maar dan ga je toch niet midden in de show al weg?
2: Ja, ik woon in Zwolle en eigenlijk kom ik gewoon...

Welkom bij de handleiding Telefoneren voor Gen Z'ers. Stap 1. Als je wordt gebeld, neem op. Stap 2. Als je wordt gebeld, klets met de radio over jouw favoriete Harry Styles liedje. Dit was de handleiding Telefoneren voor Gen Z'ers. Jongen, ik vind het dan zo jammer. Ik zie echt de hele app volstromen met mensen. Joyka, Nina, Merel, Sophie, Laptop, Angela, Linda, Maurice. Maar ik heb het idee dat, dat ze allemaal belangst hebben. Dat vind ik zo jammer, want ik wil heel graag je lievelingsliedje draaien. Je zit midden in een uur lang Harry Styles. Maar ik wil ook van je horen waarom je dan dat liedje wil horen. Dus ik ga het zo meteen nog een keer proberen. Ik geef je eerst even Dance No More. En daarna ga ik eens kijken, als je Kiwi hebt doorgestuurd, waarom je zo leuk vindt. Harry is hier.

0: Dit is alweer uit een heel ander era van Harry Styles. Je hoorde Dance No More. Een uur lang. Dat betekent tot en met 7:30. Alleen maar Harry Styles op 3FM. En ik zie dat het goed bij je valt. Ik zeg een hele goede avond, Nina.
1: Hallo, mijn Nina.
0: Hey, Harry Styles. Wat betekent hij voor jou?
1: Nou ja, ik ken hem zo goed als bijna mijn hele leven.
0: Oh.
1: En, nou ja, ik ben ermee opgegroeid.
0: Ja, dus het is wel iemand die jou ook, zeg maar, in verschillende fases er doorheen gesleept heeft gewoon met zijn muziek.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. Wat maakt hem dan zo cool in vergelijking met al die andere gasten van The One Direction?
1: Nou, hij is gewoon al cool.
0: Ja, maar waarom?
1: Ja, waarom? Ja, weet ik niet. Hij heeft gewoon al zijn eigen ding gedaan.
0: Ondertussen hoor ik bij jou op de achtergrond dat de oven klaar is.
1: Ja, dat is die auto. Nee, dat is storm van de auto.
0: Oké. Okay.
1: Moet je gewoon even negeren.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we het gewoon even negeren. Hé, hey, en wat is dan zijn allerbeste liedje volgens jou, Nina?
1: Music for a Sushi Restaurant.
0: Waarom?
1: Omdat het zo is.
0: Nou, Nina, ik denk dat jij een goede politicus zou zijn. Ik ga hem voor je draaien.
1: Yes, dankjewel.
0: En als je zelf ook denkt, hé, hey, Odeki, ik heb er ook nog

0: Hans, goedenavond jongen.
1: Hallo, met Hans.
0: Hey, als ik tegen jou zeg, my eyes want more than a...
1: Geen idee.
0: Oké. Hey Hans, jij bent aan het studeren, hè?
1: Nou nee, ik ben niet aan het studeren.
0: Je moet gaan studeren.
1: Ja, op die manier wel, ja.
0: Ja? Ja. Wat is het verhaal?
1: Nou, mijn dochters die gaan 4 keer.
0: Hoeveel?
1: 4 keer.
0: Guacamole gek, wat een fans.
1: Ja, absoluut. Ze hadden nog een kaart over en ik had het al een keer gehoord, dat vind ik wel leuk hoor. Dus ik heb voor de week te horen van wie gaat met ons mee. Dus de 29e sta ik tussen 55.000 hysterische gillende meiden.
0: Ja, dat is wel wat het gaat zijn, ik zeg je eerlijk. Hey, en heb je je outfit al ready dan, Hans?
1: Gisteren merch gehaald.
0: Oh, oké. Okay.
1: Een shirt gehaald, maar de dochters gaan nog een mooi shirt maken.
0: Ah, ik dus vind het wel dik. Dat je je dan als vader helemaal laat onderdompelen in de Harry experience.
1: Ja, nou, ik vind het niet verkeerd hoor.
0: Nee, het is super muziek. En het is, kijk, het is dan wel hysterisch, maar het is wel een goede vibe hoor.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en er is dan natuurlijk ook een liedje wat je dan al wel kent, want ben je nog aan het leren van Harry Styles. Welke vind je het leukst? Ik denk dat wij worden gehackt.
1: Oh, ja. Nou, misschien kwam er een berichtje binnen.
0: Oh, dat is het. Hey, welke vind je het leukst?
1: Sunflower.
0: Ik ga hem voor je draaien. Heel veel plezier met je dochters.
1: Dankjewel.

0: mooi man. Hans, die met zijn dochters naar Harry Styles gaat. Die zich laat onderdompelen in de volledige gekte in positieve zin. Hij heeft merchandise gehaald, hij is de teksten aan het leren. Ik zie echt zo'n man voor me aan een bureau, weet je wel, met een glas rode wijn, een bril op. En dan zo uitgeprint alle teksten voor hem liggen. Zodat hij helemaal ready is en kan meezingen als hij volgende week naar Harry Styles toe gaat. Sunflower wilde hij graag horen. Het is nog een half uur lang, zo moet ik het zeggen. Nog een half uur lang jouw lievelingstracks van Harry Styles op de radio. Want Vera die gaat zo meteen door, na zevenen. Omdat jij en ik gewoon een soort onstilbare honger hebben naar Harry. We hebben Harry-honger. Die jongen die staat 10 keer in Amsterdam. En om dat te vieren hoor je hem dus ook een uur lang op 3FM. Veel plezier zo meteen met Vera Simons. 3FM.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De wereldorde verandert in razend tempo.
9: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
10: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Track via de NPO Luister-app. Eerst het nieuws van 7 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
3: Domino's. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
8: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20%

Je hoort het goed, je radio is niet kapot, je bent niet aan het hallucineren. Harry en Harry, sinds gisteren is de Harry Styles hectiek begonnen in Amsterdam. Want gisteravond trapte de superster zijn concertreeks van maar liefst 10 avonden in totaal af. Die hele tour begon gewoon hier in Nederland. In Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena. En dat klonk zo...

0: podium mee. Ja, ik wil geen spoilers geven waar heel veel over gerend werd door hem. Dat heb ik gezien op die beelden. Maar ik ben vooral zo nieuwsgierig. Hij heeft in Berlijn heel veel in de Berghain gestaan. Zijn die dansmoves bij Harry Styles goed in shape?
1: En of de dansmoves er zijn. Hij is best goed geoefend, volgens mij.
0: Oh, dit klinkt allemaal heel goed. Ik ben lichtelijk jaloers, Sarah, maar ik gun het je dat jij bij die tweede avond bent van Harry Styles.
1: Dank
0: in
1: je
0: een
1: wel.
0: Uitverkochte Johan Cruijff Arena. Wat voor plekje heb jij op dit moment?
1: Ik sta GA front. Dat betekent dat we links vooraan staan bij het podium.
0: Oh, maar dat is echt een supergoeie plek, toch?
1: Dat zijn supergoeie plekken. We staan denk ik 5 meter van het podium.
0: Oh.
1: Dus dat is super.
0: Maar kun je mij even bijpraten? Want gisteren toen was ik zelf dus te druk met een radio-uitzending. En toen zag ik wat foto's voorbij komen dat het podium te hoog was. Dat fans niet zoveel konden zien. Is dat waar of is dat allemaal gefixt?
1: Het podium is inderdaad heel hoog. Er zitten wat bruggen in het podium. Waar hij overheen rent. Hij is natuurlijk heel hard gerend de laatste tijd. Ja. Dus dat is superleuk. Maar inderdaad, sommige fans kunnen het niet heel goed zien. Maar als je iets meer naar achter gaat, dan kan je het allemaal prima zien.
0: Oh, kijk, dat zijn geruststellende woorden. Ik wilde ook niet het feest gaan bederven voor jou voordat het zo meteen losbarst.
1: Nee. Want wij kunnen alles perfect zien.
0: Ja, goed zo. Ik ben jaloers, maar ik gun het je van harte.
1: Dankjewel.
0: En als doorgewinterde Harry Styles fan, je gaat dus 2 keer. Blijft het daarbij?
1: Ik ga 7 keer. Oefsie.
0: Dit is echt geweldig. Jij gaat 7 keer naar deze tour.
1: Ik ga 7 keer, ja.
0: 7 out of 10. Dat is een hele mooie ruim voldoende, Sarah. Ik stel voor
1: dat is een hele mooie score, inderdaad.
0: Dat we even blijven inchecken bij elkaar hoe die avonden zijn geweest. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: 100%.
0: Oh,
1: ja,
0: geweldig.
1: Zeker.
0: Tot slot is het aan jou. Welke Harry Styles track nu op 3FM?
1: Ik zou heel graag Only Angel willen horen.
0: Wil je er nog woorden aan vuil maken?
1: Zijn beste liedje.
0: Ooit.
1: Ooit.
0: Dat zei ze. Dat zei
1: I
0: ze.
1: I said
0: daar.
1: What I said.
0: She said it. Sarah, geniet van de religieuze
1: dankjewel.
0: Ervaring die je vanavond wederom gaat hebben. En we spreken elkaar later dan.
1: Yes, zeker. Dankjewel.
0: Fijne avond. Doei doei.
1: Doei doei.
0: Harry Mania. Je hoort hem nu op 3FM met Only Angel.

0: app me dus via de NPO Luister app welke Harry Styles tune jij wil horen. Ik zeg goedenavond tegen Sarah, hallo.
1: Goedenavond.
0: Live vanuit de Johan Cruijff Arena, begrijp ik.
1: Inderdaad, inderdaad.
0: Oh, kun jij even omschrijven hoe het eruit ziet? Want eerlijk, ik ben hartstikke jaloers. Ik kon er gisteravond niet bij zijn. Ik was bij een ander leuk festival, London Calling. Maar In Amsterdam zag ik de hele tijd alleen maar die gekleurde, fantastische merch van Harry Styles voorbij lopen, voorbij komen. Hoe is de sfeer daar?
1: De sfeer is fantastisch. Het is zo druk overal. Het is super gezellig. Iedereen heeft er super veel zin in. Gisteren was natuurlijk heel speciaal, want het was de eerste show. En iedereen staat vanavond ook echt te springen om te genieten van Harry.
0: Ja, je zegt het heel casual. Gisteren was de eerste show. Toen was jij er ook bij. Jij hebt dat mogen aanschouwen. Voelde dat als een monumentaal moment dat je zo bij geschiedenisschrijving aanwezig was?
1: 100%. En dat voelde je ook wel echt aan het publiek. Iedereen was zo nerveus en was zo benieuwd. Maar hij heeft het echt waargemaakt, 100%.
0: Ja, jij bent groot fan van Harry Styles. Wat maakt deze tour voor jou zo speciaal? Wat is het misschien het geluid of het profiel van dit album wat jou zo aanspreekt?
1: Ik vind het album heel speciaal. Ik heb het gevoel dat dit het eerste album is wat echt van hem is. En wat echt meer zijn smaak is. En dat maakt het heel bijzonder. En hij is natuurlijk 3 jaar weg geweest. Wat het natuurlijk ook extra bijzonder maakt om hierbij te zijn.
0: En ik ben toch wel benieuwd, Sarah, als je eerlijk bent. Het gaat er natuurlijk veel over dat hij marathons heeft gerend. Hij heeft ook een heel groot...

lijkt me super om een show van Harry Styles mee te mogen maken. Ik hou van heel veel verschillende soorten muziek. Van metal tot pop, tot rock, tot electro. Kom maar op. En met alle ellende die te zien is op de wereld, wil ik Treat People With Kindness horen.

0: Joy met me deelt in de NPO Luister-app. Vanavond zijn Harry superfans Hanna en Danielle er ook bij. Ze hebben me een audiobericht gestuurd via de app.
1: Hoi Vera!
2: Met Hanna
1: en Danielle.
2: We denken, we doen het even zo, want dat is wat makkelijker. Hey, wij zijn onderweg naar Harry Styles.
1: Oh my god!
2: En we hebben echt fucking veel zin in. Ja? Wat wil je zeggen nou, zeg maar?
1: Ik hoop dat hij Act My Age gaat zingen van One Direction.
2: Ik hoop heel erg dat hij Fine Line gaat zingen, zodat ik lekker kan janken. En
1: ik wil een zweetdruppel opvangen.
2: En dat gaat sowieso lukken, want we zitten op de tweede ring. Dus dat wordt helemaal fucking leuk. En ja, ik kan echt niet wachten. We hebben helemaal cute outfit aangedaan. Ik heb nog geschoren just in case. Hey, oh my god. Nou, misschien tot daar. Zien we je daar? Doei!
0: Dat helaas niet. Maar ik hoor de Fine Line van Harry Styles. Speciaal voor Hanna en Danielle, die daarbij zijn in de Johan Cruijff Arena bij de tweede show van de tour van Harry Styles. Hoor je hem nu op 3FM.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.

vandaag de tweede show. En als jij nog van plan bent om erheen te gaan, maar nog aan het struggelen bent voor vervoer, goed nieuws, dat hebben mijn collega's Wijnand en Jamie geregeld. Gratis van en naar het concert. Als je in wil stappen, check dan 3fm.nl/Harry. 3FM. Want ondertussen is As We Speak begonnen. Het voorprogramma van Harry Styles. De komende shows in Nederland, deze, alle 10, is zij daar de support. En dat is eigenlijk bizar, want dit is een Zweedse popster. Een icoon die al zoveel jaren meegaat. Altijd zo invloedrijk is geweest. Met haar nieuwe album staat ze daar nu te shine in Amsterdam. Als je gaat, zorg dan dat je Robin niet mist. Nu op 3FM with Every Heartbeat.

hoorde je Casey Musgraves, Dry Spell, voor als je lekker in de regen aan het paardrijden was. Ja, zij is weer teruggekeerd. Begin deze maand het album Middle of Nowhere uitgebracht, waar je deze Dry Spell van hoorde. Ik weet dat Andres Odek ook groot fan is. Het is zo'n goed album. En vooral, wat ik het allerleukst vind aan Casey Musgraves, is dat iedere songtekst van haar de moeite waard is om gewoon even een beetje goed te vertalen, op Genius te checken, want er zit zoveel zelfspot in. Alles wat daarop staat is fantastisch mooi en ik ben heel blij dat ze weer terug is. Zometeen hoor je de Bouwsta Magnetic. Eerst Madonna.

beetje zomergevoel op zo'n dag waar ik vandaag 3 keer ben nat geregend. Ook op de A27 lekker door al die plassen heb zitten scheuren. Magnetic van de Bauza. Oké, even een passie die ik kort en bondig met je ga delen. Maar er is een band waar ik groot fan van ben. En de naam is Miuna. Misschien zegt het niet direct iets, maar ze hebben bijvoorbeeld ooit het prachtige duet opgenomen met niemand minder dan Phoebe Bridgers.

Dit is inmiddels alweer een paar jaar geleden. Silk Chopin, Myuna, samen met Phoebe Bridgers. En dat is niet zomaar een vriendin, een collega-artiest. Inmiddels is Phoebe Bridgers hun baas. Ja, je wist het niet, maar Phoebe Bridgers is naast muzikant, ex van Paul Mescal, ook platenlabel-eigenaar. Ik moet zeggen, ik heb veel mensen ontmoet in het echt. En deze vrouw in haar geblokte blouse en haar Blundstones was toch wel een van de laatste mensen waarvan je op uiterlijke kenmerken zou denken, dit is stereotype labelbaas. Des te vetter vind ik het dat Phoebe Bridgers Satisfactory, dus de verdrietigste fabriek, als platenlabel runt. Het is ook een hele grappige website. Zoek dat een keer op, want ze doen allemaal aan een soort interne memo's van de CEO. En dan probeert Phoebe Bridgers een beetje de spot te drijven met het wereldje van de muziekindustrie. Lang verhaal kort, op dat nieuwe label, of ja, dat label, dat is er al een tijdje. Dat label van Phoebe Bridgers, daar is een nieuw album uitgekomen van Myuna. Het is echt een album waarvan ik je op het hart wil drukken. Als je dit liedje zo meteen vet vindt, ga het verder checken. Want het is zulke goede popmuziek. En die synths die je eigenlijk door de hele plaat door terug hoort komen, zijn zo dansbaar. Ik kan het uit ervaring zeggen. Niet dansbaar, is meeschreeuwbaar. Want ik had best wel wat file vandaag. En ik heb alleen maar lopen meeschreeuwen met dat album van Myuna. Op 20 november staan ze in de Melkweg in Amsterdam. En je hoort ze nu met East Side Girls.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk... Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Harry Styles, want hij is in Nederland. Eerst krijg je nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee.

Bella Kay op de zondagavond van 3FM. Dit is Vera on Track. En over ongeveer drie kwartier beklimt niemand minder dan deze superster het podium van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Max begint aan zijn gigantische show in Amsterdam. De tweede van in totaal 10 shows die hij speelt in de Arena. In Nederland dus. En deze monumentale reeks die trapte hij gisteravond af in onze hoofdstad. Maar het was dus ook de allereerste show van de hele Together Together Tour. Die hij na Amsterdam nog meeneemt naar een zestal andere steden over de hele wereld. En wie daar gisteravond bij mocht zijn, dat is de onnavolgbare Ellen Hensbergen. Niet alleen is ze redacteur bij Linda, bestie van de show durf ik te zeggen hier op 3FM. Ze is ook enorm fan van Harry Styles. Ze neemt je zo meteen mee terug naar gisteravond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Eerst heb ik muziek voor je van ja, misschien toch wel gewoon de sippe versie van Harry Styles. Zowel het buiten regent.

0: hesitate.
1: Bella Kay op de zondagavond van 3FM. Dit is Vera on Track. En over ongeveer drie kwartier beklimt niemand minder dan deze superster het podium van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Bella Kay op de zondagavond van 3FM. Dit is Vera on Track. En over ongeveer drie kwartier beklimt niemand minder dan deze superster het podium van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

begint aan zijn gigantische show in Amsterdam. De tweede van in totaal 10 shows die hij speelt in de Arena, in Nederland dus. En deze monumentale reeks die trapte hij gisteravond af in onze hoofdstad. Maar het was dus ook de allereerste show van de hele Together Together Tour. Die hij na Amsterdam nog meeneemt naar een zestal andere steden over de hele wereld. En wie daar gisteravond bij mocht zijn, dat is de onnavolgbare Ellen Hensbergen. Niet alleen is ze redacteur bij Linda, bestie van de show, durf ik te zeggen hier op 3FM. Ze is ook enorm fan van Harry Styles. Ze neemt je zo meteen mee terug naar gisteravond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Eerst heb ik muziek voor je van, ja, misschien toch wel gewoon de sippe versie van Harry Styles. Zowel het buiten regent. Het gewoon echt veel te koud is. Is het somber? Somber met potential op 3FM.

die straks begint aan zijn gigantische show in Amsterdam. De tweede van in totaal 10 shows die hij speelt in de Arena, in Nederland dus. En deze monumentale reeks die trapte die gisteravond af in onze hoofdstad. Maar het was dus ook de allereerste show van de hele Together Together Tour. Die na Amsterdam nog meeneemt naar een zestal andere steden over de hele wereld. En wie daar gisteravond bij mocht zijn, dat is de onnavolgbare Ellen Hensbergen. Niet alleen is ze redacteur bij Linda, bestie van de show durf ik te zeggen hier op 3FM. Ze is ook enorm fan van Harry Styles. Ze neemt je zo meteen mee terug naar gisteravond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Eerst heb ik muziek voor je van ja, misschien toch wel gewoon de sippe versie van Harry Styles. Zowel het buiten regent.

0: Kendrick Lamar op 3FM. Ook nog potential van Somber. Oké, zometeen begint niemand minder dan Harry Styles aan het tweede van zijn in totaal 10 shows in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Gisteren was de eerste en dat was niet alleen de eerste show in Nederland, ook de allereerste van deze hele tour. Oftewel, Harry fans die wereldwijd online waren, tijdverschil, maakt niet uit, opbleven om mee te kijken via stories, via andere preppy of juist goede filmpjes. Wereldwijd werd er meegekeken voor de eerste glimp van de Together Together Tour. Ellen Hensbergen, zij was bij dit memorabele moment. Ze is redacteur bij Linda, bestie van de show, maar vooral professioneel fangirl die ook een zwakke plek heeft voor Harry Styles. Ze neemt je helemaal mee terug naar zijn show gisteravond.
1: Nou, om bij het begin te beginnen.

Denk ik dat dit het grootste podium was wat ik ooit gezien heb. Ik denk echt dat het tot 2/3 van de arena reikte. Het was, de mainstage was redelijk recht toe, recht aan. Twee hele grote schermen met daartussenin een soort zilveren reflecterende wand. En na het podium komen eigenlijk enorme catwalks die ook met elkaar verbonden zijn, waardoor er een soort rooster ontstaat. En in dat rooster heb je dus vier vakken waar ook mensen in staan, waar publiek in staat. En daar rent Harry eigenlijk de hele avond rondjes omheen. De showopening was Are You Listening Yet?

gaat echt van 0 naar 100. Hij maakt een soort ererondje over de catwalk heen. Gaat alle kanten langs en knalt daarna eigenlijk meteen door in Golden, Adore You, Watermelon Sugar. Het is echt een soort blokje vol hits en dat werkte ook gewoon heel erg goed. Daarna werd het even iets rustiger, ging hij terug naar het hoofdpodium voor Coming Up Roses en Fine Line. En dat deed hij allebei met een club aan strijkers. Dat was echt heel mooi gedaan, hele mooie arrangementen. Alleen het nadeel was eigenlijk dat er een probleem was met de audio-installatie. Dus het klonk alsof er een van de geluidsboxen gewoon opgeblazen was. En dat zorgde toch wel voor een heel irritant geluid. Vooral tijdens Fine Line, dus dat was jammer. Maar verder klonk het echt, echt fantastisch. Halverwege de show werd echt in een bloedtempo de hele band naar het midden van het podium verplaatst. Daar bouwden ze heel snel een soort setup op waarin ze allemaal in een cirkel stonden en dan met Harry in het midden. Daar deden ze onder andere Ready Steady Go. En die kregen een soort rave-vibe. Echt een hele elektronische setting was het. Er werd heel veel gepield aan apparaten. Hele vette lichtshow zat daarbij. Echt heel tof. En daarna gingen ze eigenlijk moeiteloos ook weer door in een lekkere poppy-vibe. Met Dance No More en Treat People With Kindness.

Bij die laatste werd er een stuk vervangen door de tekst van The Talking Heads, This Must Be The Place. Een hele toffe mashup van gemaakt. Dat gedeelte van de show werd dan afgesloten door Aperture. Waarbij ze dat zilveren platform op het podium eigenlijk heel goed hebben gebruikt door er allerlei lampen op te zetten. Waardoor het echt een soort, werkte als een soort gigantische discobal. En daarna ging die eigenlijk alweer eventjes weg voor de encore. De encore bestond uit Matilda en The Sign of the Times. Allebei weer met de strijkers erbij. En de echte afsluiter was As It Was.

0: Nou ja, daarna deed hij echt nog een soort afscheidsrondje door de zaal. Maar echt sprintend. Gewoon echt keihard rennend. En vervolgens sprintte hij ook nog gewoon meteen het podium af. En speelde zijn band nog een kleine reprise. En ja, daarna was het gewoon echt klaar. Dan gaan die lampen weer aan en dan moet je toch weer naar huis. Ja, heb je eigenlijk helemaal geen zin in, maar vooruit, we gaan maar. Het was echt een topavond. Heel veel dansen. En ja, de grote troef van een openingsavond is natuurlijk dat je geen idee hebt wat er komt. En normaal ben ik wel zo neuroot die op voorhand alle setlist gaat checken. Maar dat verrassingseffect werkt wel echt heel lekker. Het is echt heel leuk om gewoon elke keer een soort whiplash te krijgen van, oh, we gaan nu dit doen. Oké, is goed. Dat werkt gewoon heel goed. Dus mocht je nog gaan en, nou ja, mocht ik nu alles voor je gespoild hebben, sorry. Maar ja, zo'n openingsavond werkt wel, ja, is wel extra bijzonder of zo.
1: En het klinkt ook zo goed, hè? Oh, ook die Talking Heads mashup. Dit was Harry Styles superfan Ellen Hensberger. Zij was gisteravond bij die show. Dat was dus de allereerste van zijn reeks in Amsterdam. Vanavond is de tweede. Over een half uurtje gaat hij het podium op. En de komende weken staat hij nog 8 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Harry Styles op 3FM. Met dus Ready, Steady, Go.

Olivia Rodrigo volgend jaar in maart in de Ziggo Dome te vinden in Amsterdam. Zometeen heb ik live muziek voor je van het festival waar ik dit weekend was. London Calling Festival. Wordt al sinds 1992 gehouden in Paradiso Amsterdam. Om nieuw talent te zien, te horen voordat ze doorbreken. En deze band speelde daar ooit. Nu zo iconisch, daar begonnen. Het is Blur met Tender.

Pretender van Blur. Stonden ooit op London Calling. Net als bijvoorbeeld Tame Impala, Fontaine's DC, Florence and the Machine, Nothing But Thieves voor hun grote doorbraak. Het festival wordt 2 keer per jaar in Paradiso in Amsterdam gehouden. En dit weekend stonden er in de poptempel ook weer heel veel veelbelovende acts die je wat mij betreft in de gaten moet houden de komende tijd. Eén daarvan is de Britse band Westside Cowboy. Ze stonden daar 2 maanden geleden al als voorprogramma van de indie rockband van dit moment, Geese. En gisteravond, 1 van de hoogtepunten tijdens London Calling. Je hoort ze live, Westside Cowboy met Pin Up Boys.

0: Met Olivia Dean, Rain Me In op 3FM. Waar ik je even mee terugneem naar Amsterdam gisteravond. En ik ga het nu even niet over Harry Styles hebben, maar in Paradiso in Amsterdam vond het festival London Calling plaats. Dat is de plek waar je de beste nieuwe indie acts kunt ontdekken, die je de komende jaren terug gaat zien op de grote festivals, en dan gezegd kan hebben, die zag ik voor het eerst in Paradiso. Een van de mensen, de fantastische artiesten van de line-up, is de band Maria Iscariot. Dat zijn overdag vier introverte Belgen. Maar als het avond wordt en ze het podium opgaan, dan komt er dit geluid uit.
1: Heb je het al gehoord? Het wordt een heel zacht en lief liedje.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: 3FM. De beste nieuwe muziek hoor je zometeen bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 9 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
15: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: 3FM.
12: Een hele goede avond. Dit is Vera on Track. En nog voordat de zon ondergaat hoor je de muziek van Royal Otis, Ray en Falls. Eerst nu met My Number.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Mm. Ray, samen met 070 Shake, Escapism op 3FM. Maar zometeen muziek voor Japan, Royal Otis. En live muziek van London Calling Festival. Waar we met Vera on Track dit weekend te vinden waren. Dat hoor je zometeen. Eerst Noah Kahan met American Colors.

0: thinks that there's nothing to regret other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ray, samen met 070 Shake, Escapism op 3FM. Maar zometeen muziek voor Japan, Royal Otis. En live muziek van London Calling Festival. Waar we met Vera Antwerp dit weekend te vinden waren. Dat hoor je zometeen. Eerst Noah Kahan met American Colors.

0: staan duizenden fans buiten te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug.

0: Malamente.
1: La Rosalia. Ja, ze geniet waarschijnlijk nu nog even van een welverdiende vakantie. Nadat ze heel Europa is doorgetoerd met de Lux Tour. Fantastische shows in Amsterdam, het was echt niet normaal. En over 2 weken gaat die tour verder. Tot en met eind augustus trekt ze dan met haar 20-koppige orkest door Noord- en Zuid-Amerika.
2: 3FM Slow Sunday.
1: Ik weet niet of je, net als ik, vandaag flink nat geregend bent. Ben ik de hele tijd bang dat ik eigenlijk naar natte hond ruik. Zo zie ik er wel uit. Het was een beetje, in mijn geval, een druilerige zondag. Maar het is tijd voor een cool down. De zonsondergang is ingezet. Of het nou bewolkt is of niet. Ik heb Slow Sunday voor je. 3 slow tracks die klaarstaan. En ik begin met een live track van Way Dynamic. Australische folkrockartiest die gisteravond te vinden was op het festival London Calling in Amsterdam. Daar waren we met Vera on track te vinden in Paradiso in de grote zaal. En zijn track I Was a Dancer klonk zo.
3: Because of all my thanks to Vince, I love it. We called Way Dynamic.

en Gold. En ik had ook nog een prachtige lijfstuk voor je van Way Dynamic, die gisteravond speelde op London Calling Festival. I was the dancer. Zometeen Willem en Seth, eerst Boy Genius.

Willem en Sef op 3FM. En misschien kunnen ze deze wel samen gaan uitvoeren. Wordt deze samen nog gespeeld op Lowlands? Want Sef is er namelijk bij, met IJsland, samen met Abel en Faisal. Maar deze week is ook Willem toegevoegd aan de line-up van Lowlands. Leukste weekend van augustus. Vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus. En mocht je erbij willen zijn, dat kan. Er zijn nog tickets beschikbaar. Dit is Higby.

Het was 2013, oma vertelt, Moderat bracht het tweede album uit. Getiteld Toe. En die plaat is echt nog steeds één van de allerbeste albums om op te zetten als je in het donker in de auto zit. Een album van begin tot eind keihard over die speakers wil blazen. Bad Kingdom hoor je op 3FM. Zometeen Mark van der Molen voor je. Geniet van je avond.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
7: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: maak stacks zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Een hele goede avond. Wedergekeerd in de studio. Na acte de présence hebben gegeven vanmiddag. Marco de plek van Sebastiaan. En dat is niet het enige noemenswaardige, want het nieuws is er ook nog. Dit is het nieuws van 10 uur.
5: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energie-infrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden.
6: 3FM.
7: Ster.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: 3FM. Mark van der Molen.
4: Zometeen hoor je Somje, Dark Before the Dawn. The Haunted Youth heeft een hele fijne nieuwe single. Dit is Vooraan met Mark op de plek van Sebastiaan. Eerst hoor je nu de Bless Madonna.

exact. Hallo, Mark op de plek van Sebastiaan. Dit is het programma Vooraan. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een supergoed programma, maar ik heb alle betwijfels gehad bij de titel Vooraan, omdat ik altijd dacht, bij een podium is vooraan staan eigenlijk nooit de beste plek. Want je hebt of mensen achter je die aan het duwen zijn. Het geluid is altijd heel onduidelijk. Want je hoort of de monitor van de gitarist, of je hoort eigenlijk gewoon een beetje... Het heeft nog niet echt vorm kunnen krijgen, het geluid. Maar goed, misschien ben ik nu te akoestisch verantwoord aan het praten. Natuurlijk, dat zou zomaar kunnen. Alleen als je een rechtenactivist bent, in de jaren, wat was het, 60, 70? Ja, dan is... Dat is vooraan zitten, dat was wel een prestatie in de bus. Maar goed, dat terzijde. Hallo, goedenavond. Haunted Youth zometeen met de nieuwste single Forget Me. Ook Sommieu komt eraan, Darby for the Dawn. Kan je die ook even afstrepen? Maar eerst zeer goed nieuws voor de fans van Over Mono. Ze hebben een spiksplinternieuw album aangekondigd. Werd ondertussen ook wel een beetje tijd, want hun laatste album Good Lies komt uit 2023. Dan gaan we even rekenen. 3 jaar geleden, dat voelt echt als een eeuwigheid. Het nieuwe album gaat Pure Devotion heten. Dat is eigenlijk knuffelrock, maar dan in het Engels. En die titel is geen toeval. Ze hebben namelijk echt de pure toewijding en ambacht in dit album gestopt. Want als je een beetje gaat lezen op Instagram wat hun maakproces is geweest, dan sla je echt achterover. Ze zeggen gewoon, ja, als de zang niet klonk zoals we wilden, dan haalden we hem door een oude speaker in de kelder. Moest de synth wat rauwer klinken, dan haalden we hem door een oude luidspreker van een treinstation uit de jaren 30. Was er een raar effectapparaat dat ze op een rommelmarkt hadden gekocht, maar dat jaren niet werkte, dan hebben die gefixt en aan de praat gekregen. Allemaal dat soort methodes. En dit is er eentje, hier heb ik een beetje mijn twijfel bij of dit echt zo is. Maar ze zeggen dus, we hebben zelfs de bekken van het drumstel ingepakt met chips, azijn en koffiedrop. Die hebben we in de oven gebakken om te kijken hoe het zou klinken als we erop zouden spelen. Dit is iets, dit zou ik zeg maar vertellen als ik iets zou moeten verzinnen, omdat ik denk, ik heb niks boeiends te melden als artiest, dan ga ik maar verzinnen dat ik het in koffiedrop heb gedaan. Aan de andere kant, als je de muziek hoort, dan denk ik, ja, volgens mij hebben ze dit wel echt gedaan. Je hoort het namelijk ook terug in dat aanstaande album en vooral dus in de nieuwe single. Heel erg jaloers op iedereen die dit gaat zien op Down the Rabbit Hole dit jaar. Dit is Over Mono met Lock Up.

De fijne track van de jeugd van tegenwoordig die je eigenlijk nergens op de radio hoort, behalve hier. Ze is pas net begonnen, moet ik het wel goed uitspreken. Leerstage, werkstage. Eerst heb ik een nieuwe track voor je van The Haunted Youth. The Haunted Youth is een beetje een, nou ja, what's in the name, is een beetje een vervloekte band voor mij. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al dat ik ze graag in gewoon live wil zien. Zou je zeggen, nou, dat is niet zo moeilijk, ze wonen in België, rijden desnoods heen. Alleen iedere keer als er een gelegenheid is dat ik ze live zie, dan

light. Maar ze zijn niet de war on drugs light. Ze zijn een beetje de war in drugs dark. Ze zijn altijd wat zwaarder dan de war on drugs, vind ik. Alleen deze track doet me ook weer een beetje denken aan een soort poppunk uit de Zero's. Dit is eigenlijk wat hoe de Haunted Youth klinkt als ze Sum 41 nadoen. En dan denk je, wat was er nou weer bedorven in de kantine van 3FM? Nou, heel veel, maar ik heb het niet gegeten, dus daar ligt het niet aan. Luister maar en dan gaat het klikken. The Haunted Youth meets Sum 41, alleen doen ze dus niet mee. Dit is Forget Me.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

En dat was Chapel Road. Good luck, babe. En ook hoorde je de vertegenwoordiger gisteren pas net begonnen leerstage. Werkstage. Het is 10:30. Oké, 1 minuutje. Na 10:30, dat betekent dat over een kwartier de Johan Cruijff Arena helemaal leegstroomt na avond 2 van 10. 2 zijn er afgestreept van Harry Styles. Een dikke kans dat je dit nu luistert. Als ouder die misschien zo zijn of haar kind op moet halen. Dus ik dacht, ik doe een kleine geste. Ik draai vast een keer Harry. En dan kunnen we even heel even opfrissen hoe het ook alweer klinkt. En nog even oefenen op het refreintje en zo. Dan ben jij straks in de auto. Die hele coole, niet-loser-ouder. Die weet waar hij het over heeft. Dan kan je zeggen, ja, ik ben Wim van 63. Maar ik weet alles nog. Ik weet alles van Harry. Sterker nog, als ik een meisje was geweest, zijn mijn ouders, had ik Harry.

Ik twijfel een beetje. Ik twijfel een heel klein beetje, maar stiekem diep van binnen ben ik ook overtuigd. Ik heb namelijk hier klaarstaan Just Jack Style en John. En dat is het liedje Turn the Lights Off. Die begint zo van... die ene. En nou is mij dus... Nou is tot mij gekomen dat DJ Paul Elstak daar een remix van heeft gemaakt. En ik weet dus ook wel, ik vind dat ook eigenlijk al... Ik weet dat dat groot gedragen is door alle artiesten... dat je het echt pas hebt gemaakt als DJ Paul Elstak een remix van je nummer heeft gemaakt. Helaas is dat nog niet gebeurd met Galway Girl van Ed Sheeran. Helaas. En ook niet met het liedje Mo, dat heb jij gedaan. Maar hij heeft het dus wel gedaan met Just, Jack Style en John. Hij heeft alle drie toestemming gevraagd. Eerst Just, toen Jack Style en toen John. En toen bleken ze allemaal hetzelfde e-mailadres te hebben. Namelijk 3J's international@gmail.com. En ik denk dus gewoon dat hij eigenlijk gewoon nu zo 's avonds... Ik weet, het is zondag, wil je een beetje unwinden. Er zijn ook mensen die juist voor wie het weekend nu pas begint. En misschien heb je dan wel gewoon zin in een harde mix. Maar hij is wel echt heel hard. Maar ik denk dat ik het maar gewoon ga doen.

0: je kan heel veel zeggen, maar niet dat hij er met de pet naar heeft gegooid, die Paul Elstak. Ongelooflijk goede remix, als je het mij vraagt. Gewoon drie verschillende sounds. Wat ontzettend goed. He never lost it. The Godfather of Hardcore. Het liefst zou ik deze om 3:00 middags willen draaien, maar dan komt de baas denk ik met een hooivork en warme olie naar binnen, dus dit komt wel even s'avonds. Fijn, DJ Paul Elstak mix van Turn the Lights Off. Afgelopen vrijdag, gisteren, vond in Paradiso London Calling plaats. En London Calling is echt van oudsher, staat al best wel lang, een showcase festival door het hele gebouw waar opkomend punk, indie en alternative talent laat zien wat ze kunnen. Dat doen ze 2 keer per jaar, 1 keer in het voorjaar, 1 keer nog in het najaar. Onder meer Blur, Fontaines DC, Florence and the Machine, Tame Impala en Royal Otis zijn op dat festival ooit begonnen. En het is dus ook echt de plek waar je moet zijn als je in een hele intieme setting de acts wil zien die volgend jaar op de enorme festivalweide staan. En één van die acts die daar gisteren echt een bizar goede show speelde, was Hoot & Freddy. Een duo uit Los Angeles en maken hele dikke vette synthpop. Een beetje Confidence Man meets Chaperone. Hun hele aesthetic is een soort vintage circus met van die narmutsen en enorm gekleurde kragen en zo. Een beetje van die clowns dat je denkt, het is leuk voor kinderen, maar je kan er ook nachtmerries van krijgen. Het gaat alle kanten op en dat maakt het zo leuk. Mijn collega Vera, die je eerder vanavond hoorde, en Lady Gaga. Deze twee giganten zijn groot fan en ik denk jij straks ook. Hoot & Freddy op 3FM, dit is Shy Girl.
1: Shy.

0: Bestil bij 3FM. Mark op de plek van Sebastiaan. Die zit in Bergamo. Ik zag allemaal mooie Italiaanse kiekjes. Het is wachten op de eerste pizza Hawaii die op zijn stories voorbij komt. Ondertussen leuk om van je te horen als je erbij bent. NPO Luister App staat wagenwijd open. Grote wagen met een grote deur staat open voor jou. We gaan even spreken met Rob. Want Rob, jij gaat slapen.
1: Ja, helaas.
0: Maar
1: ja.
0: Waarom dan? Ik zit nog tot middernacht lekker programma te maken. Dat doe ik ook natuurlijk niet. Dat doe ik natuurlijk voor heel veel mensen. Maar het zou wel leuk zijn als je nog even bijblijft.
1: We gaan 3:30 gaat de wekker weer.
0: Hoe laat?
1: 3:30.
0: Half 4?
1: Ja, 6:30 ga ik beginnen in Alsmeer. En ik moet nog een uur rijden dan.
0: Ben je bakker?
1: Nee, ik werk in de bloemen.
0: Oh, jeetje. Mijn vader heeft ook 40 jaar bij de bloemenveiling gewerkt, bij Flora Holland.
1: Ja, leuk.
0: Ja, die was altijd ook best wel vroeg uit de veren, maar niet zo vroeg als jij.
1: Nee, het is een uur rijden. Ik werk ook in het Westland. Ik kom uit Westland, maar wij zijn verhuisd daarheen.
0: Is het Westland, ik ken mensen die verhuisd zijn naar het Westland en die zeggen dat het is wel een moeilijk publiek om doorheen te komen, zeg maar, qua als je daar gaat wonen, dan kijken ze je toch altijd een beetje gek aan omdat je er niet vandaan komt.
1: Ja, klopt. Je wordt moeilijk opgenomen, ja.
0: Ja, hoe kan dat dan toch, hè? Waarom is dat?
1: Heel eigen zijn ze allemaal,
0: Ja, ze hebben ook altijd allemaal een hond dat ik denk, kan er nog iets voor je draaien waarvan je zegt, nou, daar val ik goed van in slaap?
1: Nou ja, als je iets van, ik hou van de korrel wel, maar ja, dat is al lang geleden. Dus
0: korrel?
1: Ja.
0: Je bedoelt niet de Corrs, die drie eerste meisjes
1: nee,
0: die radio
1: korrel.
0: Zingen?
1: Oké, okay, de korrel.
0: Ik heb hier Dreaming of You.
1: Oké,
0: awesome. Oké, yo!
1: Doei.

Dreaming of You, de korrel voor Rob, die gaat slapen. Dus hij gaat hopelijk ook dromen van u of van mij, van you. Dit is de nieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ed Garrix en Martin Sheeran, dit is Repeated.

0: Oh my god.
1: Talk to me. Fred again. Op 3FM en Delilah. Dat was een lange comma. Hij heeft zijn tour eerder dit jaar afgerond, Fred again. Hebben andere artiesten dan misschien nog een leuk melancholisch bericht op social media delen om terug te blikken op de tour en iedereen dan bedanken? Bedankt Wim voor de catering, bedankt Kees voor de schoenpoetserij en bedankt Ella voor het bier. Doet Fred again wat anders? Hij heeft een openbare Dropbox aangemaakt en daar gewoon alles ingegooid wat hij heeft gebruikt op de tour. Je kan dat dus gewoon, dit kan daarin en je mag alles gewoon downloaden en gebruiken. Artwork, podium visuals, foto's genomen in het publiek tot foto's uit de backstage. Tijdens de opbouw, alles is up for grabs. Dus ga lekker drop by in de Dropbox van Fred again. Als je volgende jaar op Koningsdag een of andere Fred again parodie wil doen, dan heb je dus gewoon alle materiaal wat je nodig hebt in één man bij de hand. Als wie ga jij dan? Ja, als Fred. Al zijn materiaal gejat. Oh joh, het is al tijd voor de reclame. Ik dacht, draai nog een plaat. Maar goed, de Chili Peppers stonden klaar dus op zich. Een B-cel-reclame is net zo vermakelijk. Zo meteen terug met Fat Doc, Go Fuck Yourself. En Mark Ronson, Valerie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en één van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: is de nieuwe track van Fat Dog. Die hoor je zo meteen. Ook Jet van der Steen, 3FM Talent. Eerst gaan we naar het nieuws van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

was een avondje op vooraan. Sebastiaan zit in Bergamo. Ik dacht altijd dat Bergamo dat Zwitserland was. Maar dat is volgens mij dan Italië. Mijn vriendin is half Italiaans, zeg ik ook altijd heel erg trots. Maar de topografische kennis is me nog niet helemaal bijgebleven. Vooraan, het programma bestaat inmiddels al 3 jaar. En dat betekent dat er ook een enorm live archief is om doorheen te spitten. Tientallen artiesten hebben hier gestaan in de livebox. En dan vind ik het ook leuk om iedere week toch even iets uit het archief op te duikelen en weer eens een keer te draaien. En vandaag gaan we niet zo heel erg ver terug in de tijd. Want Jet van der Steen, 3FM Talent, was hier een paar weken terug. Afgelopen woensdag is ze aangekondigd voor A Camping Flight to Lowlands Paradise, in de volksmond ook wel Lowlands genoemd. Ik blijf het bij de volle naam noemen. Sterker nog, als je naar de website gaat, wordt het volgens mij nog steeds zo genoemd. Is moeilijk te lezen, zet je bril af. Ja, dat is mooi. De website van Lowlands moet je niet je bril opzetten, moet je bril afzetten, dan passeert. Het is een heel mooi kunstproject. Jet van der Steen dus, die was hier. En hopelijk krijg je door middel van deze live-sessie een beetje een goed beeld van hoe dat straks op Lowlands gaat klinken. Als je met de lauwe pils en een verbrande neus in een zweverige tent staat te kijken. Ik zit even te denken, welke zullen we doen die ze gedaan heeft? Hier zo, welke zullen we doen die ze gedaan heeft? Dat is een mooie zin. Ja, fuck je Gucci-shirt. Laten we die doen. Jet van der Steen, live bij Vooraan een paar weken geleden.

vriendin is half Italiaans, zeg ik ook altijd heel erg trots. Maar de topografische kennis is me nog niet helemaal bijgebleven. Vooraan, het programma bestaat inmiddels al 3 jaar. En dat betekent dat er ook een enorm live-archief is om doorheen te spitten. Tientallen artiesten hebben hier gestaan in de livebox. En dan vind ik het ook leuk om iedere week toch even iets uit het archief op te duikelen en weer eens een keer te draaien. En vandaag gaan we niet zo heel erg ver terug in de tijd. Want Jet van der Steen, 3FM Talent, was hier een paar weken terug. Afgelopen woensdag is ze aangekondigd voor A Camping Flight to Lowlands Paradise, in de volksmond ook wel Lowlands genoemd. Ik blijf het bij de volle naam noemen. Sterker nog, als je naar de website gaat, wordt het volgens mij nog steeds zo genoemd. Is moeilijk te lezen, zet je bril af. Ja, dat is mooi. De website van Lowlands moet je niet je bril opzetten, moet je bril afzetten, dan passeert. Het is een heel mooi kunstproject. Jet van der Steen dus, die was hier. En hopelijk krijg je door middel van deze live-sessie een beetje een goed beeld van hoe dat straks op Lowlands gaat klinken. Als je met de lauwe pils en een verbrande neus in een zweverige tent staat te kijken. Ik zit even te denken, welke zullen we doen die ze gedaan heeft?

heel mooi kunstproject. Ja, Jet van der Steen dus. Die was hier. En nou ja, hopelijk krijg je door middel van deze live-sessie een beetje een goed beeld van hoe dat straks op Lowlands gaat klinken. Als je met de lauwe pils en een verbrande neus in een zweverige tent staat te kijken. Ik zit even te denken, welke zullen we doen die ze gedaan heeft? Hier zo. Welke zullen we doen die ze gedaan heeft? Dat is een mooie zin. Ja, fuck je Gucci-shirt. Laten we die doen. Jet van der Steen. Live bij Vooraan een paar weken geleden.

Direct and Through the Looking Glass. Ik weet niet wat het is met dit liedje. Maar het zit al een lange tijd in mijn hoofd. Ik vind het een hele fijne track. Casey Musgraves. Lekkere roadtrip muziek is dit. Dry Spell.

0: Queens of the Stone Age en No One Knows. Niemand weet, niemand weet hoe het nieuwe album van Vrouwtje heet. Nou, ik wel hoor. Goed nieuws voor de fans van Vrouwtje. Ze heeft een nieuwe album aangekondigd. Althans nog niet officieel met een datum op haar Instagram, maar wel in de show van Vera afgelopen week. Het gaat al dit jaar uitkomen en gaat veel elektronischer klinken dan haar vorige werk. De eerste single van het album was wel al uit. Dat was Iedereen gaat vreemd. Maar nu komt daar een nieuwe achteraan. En die heet Jaar na Jaar. Ze vertelde bij Vera zelf waar die over gaat.
1: In ieder geval verlangen naar blijven kiezen voor elkaar. Ook op de momenten dat het moeilijk is en dat je moet werken voor de relatie. Dat je niet de handdoek in de ring gooit en voelt dat het gras ergens anders groener is. En dat is een heel fijn gevoel als liefde onvoorwaardelijk wordt. En dat kost tijd, denk ik.
0: Dit is Vrouwtje en ja.

0: talk about.
1: Ik heb het altijd al heel erg met zijn Amerikaans willen zeggen op de radio. Ik ga het nu gewoon doen. Madonna. Vind ik zo mooi, hè? Madonna. En samen met Sabrina Carpenter. Dit is 3FM. Je luistert naar Vooraan. Met Mark in plaats van Sebastiaan. Dit is geen liedje, dit is een achtergrondmuziekje, maar ik laat hem even landen voor de sfeer. Het is zondagavond. Misschien zit je in de auto onderweg naar huis omdat je bij Harry Styles bent geweest. Of bij Bazaar in Paradiso. Misschien ben je aan het klaarmaken voor je bed. Heb je net tanden gepoetst. Hopelijk niet bij Paradontax, want dat is niet te klappen. Je zou zeggen, kijk, natuurlijk, tandpasta is functioneel, maar het moet wel een beetje lekker smaken, toch? Elmex is ook eentje, dat is niet te doen. Ja, die Elmex, die van volwassenen is niet te klappen. Maar die Elmex kinder, waar dan een aapje op staat, ja, die is nog steeds wel echt heel erg lekker. Aquafresh vind ik ook wel lekker, trouwens. Dat vind ik wel een goeie. Ik vind het mooi dat effect wat ze hebben met dat, zeg maar, na één keertje gebruiken, dan gaat het allemaal door elkaar. Maar die eerste keer dat je in die Aquafresh knijpt, dan is het echt zo, ja, wat is het, de Nederlandse vlag bijna, hè? Of een omgekeerde Nederlandse vlag. Ik denk dat boeren die knijpen die Aquafresh natuurlijk ondersteboven uit. Godverdomme, Nederlandse vlag in de Aquafresh. Kom, we draaien hem om. Die poetst ook eerst een ondergebit. Wat zijn nog meer goede merken, tandpasta? Ja, hier kom ik op terug. Ik heb ooit één keertje, dat is een tragisch verhaal voor de tandarts. Ik ben helemaal niet bang voor de tandarts. Ik ben ook niet bang voor verdoving in mijn mond of zo. Maar ik heb één keer gehad, dat weet je, dan had je van die fluoride bitjes die je dan in moest doen. En ik weet nog heel goed dat, dat was tandarts De Haan in Boskoop. Een man die ook zich niet schaamde voor wat hij verdiende als tandarts. Want hij had namelijk in een best wel doorsnee woonwijk, had hij echt een megalomaan paleis laten bouwen. Alles het gebouw van de meneer De Haan. Gevuld met onze kiezen. Maar in ieder geval, ik zat dus, moest ik fluoride doen. En dat zag ik altijd een beetje tegenwoordig, altijd smerig. Maar dan moest je altijd in de wachtkamer zitten, want dan konden ze de volgende behandelen. Alleen, ik was altijd heel braaf en dan wachtte ik tot de assistenten kwam. Mark, je fluoridebeetje mag uit. Dat waren ze me één keer vergeten. Toen heb ik dus gewoon 40 minuten lang met een fluoridebeetje ingezeten, kwijlend over mijn shirt. De mensen dachten, joh, moet het busje niet komen om op te halen. Dat is mijn tragische tandartsverhaal. Helemaal niks met bloed. Goed, hè? Nou goed, in ieder geval, waar ik mee bezig was met een verhaal. Misschien ben je wel klaar met maken voor bed. Heb je morgen een normale werkweek die begint? Kandetti aan de lijn, zijn werk gaat om 4:30. Hopelijk slaapt u nu inmiddels. Misschien ga je wel in de lamp hangen of naar de kroeg nog op zondagavond. Kan ook gewoon. Het maakt me niet uit wat je aan het doen bent, maar ik wil iets voor je draaien. Iets waarvan jij denkt, ja, dat maakt het net even wat beter op dit moment. Een groot gapend leeg gat in de playlist. Alles zorgvuldig samengesteld, behalve dat ene stuk wat nu een rood kruis is. En dit rode kruis mag je dus wel oprijden. Kom maar door via de NPO Luisterapp. Wat kan ik voor je draaien zo meteen? Dit was denk ik de langste presentatie om gewoon te vragen, wat kan ik voor je draaien? 3:20 duurde het inmiddels al. Lang, hè? Nou, dit liedje is dus wat korter. 2 minuten om te compenseren. Vampire Weekend.

0: People Watching bij 3FM. Je kon een berichtje doorsturen via de NPO Luisterapp. En ik kreeg een berichtje van Bult. Hey Bult!
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo, heet jij echt Bult?
1: Ja, dat is mijn bijnaam.
0: Oh, hoe kom je aan die bijnaam? Heb je dan bochel?
1: Nee, ik heb een bult op mijn kop. Omdat ik iedere keer vroeger toen ik klein was, ieder normaal kleinkind viel op zijn knieën. Alleen ik stoot altijd mijn hoofd. Toen heb ik evenwichtsproblemen.
0: Ben je 2,30 meter? Oh, je hebt evenwichtsproblemen.
1: Ja, had ik.
0: Oh, maar is dat dan omdat je dan een kleine teen mist? Want het schijnt dat als je kleine teen niet hebt, dan kan je dus ook heel lastig van je evenwicht. Of is het gewoon in je hoofd?
1: Ik denk in mijn hoofd. Ik zou het niet weten.
0: Oh, oké. Okay. Dus dan was met Gim was dat ook niet fijn, denk ik, om jou in team te hebben.
1: Nee, vandaag mijn bult, hè.
0: Je bult?
1: Ik had altijd een grote bult op mijn kop.
0: Oké. Okay. Nou ja, god, je kan er een tatoeage op laten zetten, zo'n spinnenweb of zo.
1: Ja, recht op mijn voorhoofd.
0: Ja, precies. Ja, nee, maar dan doet het al. Een tatoeage op je voorhoofd doet het altijd goed met sollicitaties.
1: Ja, nou, niet echt. Ik vind ik heb wel tattoos, maar niet in zicht. Laat het zo.
0: Ja. Hey, jij gaat de graveyard shift doen, appte jij. Wat ga je doen dan?
1: Nou, ik ben met de vrachtwagen onderweg, met een koeler erachter, onderweg naar Eindhoven. Dan moet ik laden voor het DC van een bekend supermarktmerk.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus als iemand vandaag weer lekker een banaantje staat te pellen, dan is er een kans dat jij hem hebt gebracht.
1: Ja,
0: kijk,
1: daar heb je goed. Grote kant op.
0: Hey, is er iets wat ik voor jou kan draaien? Dat je zegt, dan kan ik mijn graveyard shift goed beginnen.
1: Nou ja, ik vind Ramstein altijd wel goed.
0: Kijk, daar gaan we voor.
1: Het maakt me niet uit wat.
0: Ik denk dat ik ga voor Doe Hast.
1: Ja, dat is prima.
0: Want Doe Hast wie gevraagd, und?
1: Du hast niets gezegd.
0: Exact. Ik ga hem draaien.
1: Dankjewel, man.
0: Oké, dag hè.
1: Yo.
0: Doei, Bult.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Ik zat ook in zo'n gameprogramma vroeger. Op Jorin. Jasper, keek jij vroeger wel eens Jorin?
1: Ik weet niet wat het is.
0: De tv-zender Jorin?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik ken dat niet.
0: Nou, dat is dan wel. Wanneer ben jij geboren?
1: 99.
0: Oh, nee, maar dan... het is goed, want Jorin bestond wel gewoon tot 2012 of zo.
1: Echt?
0: Hadden jullie tv thuis wel vroeger?
1: Ja, dat wel. Ja?
0: Want ik had ook in mijn christelijke gemeente... waren ook heel veel kinderen die mochten nog geen tv kijken en zo. Dus ik dacht, misschien ben je wel heel erg redelijk.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nu ga ik aan mezelf twijfelen. Jorin bestond tot... Oh, 2005. Ja. Oké, dat verklaart alles.
1: Nee, dat weet ik
0: sorry. En dan had je zo'n gamesprogramma. Dat was zeg maar toen was games echt nog voor de nerds werd dat gemarket. Tegenwoordig is games heel breed. Maar toen was het alleen, puisterige jongens houden alleen van games. Dus hoe kunnen puisterige jongens ervoor laten zorgen dat ze naar een gamesprogramma kijken? Door een vrouw met hele grote borsten dat te laten presenteren.
1: Oh,
0: en die vrouw heette Esther Duller, dat moet je maar eens opzoeken. En die stond dan met een heel diep décolleté op zaterdagmiddag 4 uur. Stond ze aan te kondigen dat er een nieuwe Crash Bandicoot uitkwam. En dat was zeg maar dat programma. En dan hadden ze dus als leader van de tune was dus Ramstein met Doe Hast. Nou, dit is iets... Jasper, ik zie dat je onder de indruk bent.
1: Ik ga zo even Esther Duller even googlen.
0: Esther Duller. Ja, je moet je wel intikken 2005. Okay. Anders dan slaap je niet. Maar dat is ook goed, want je hebt een nachtprogramma. Wat ga jij onder meer zo meteen doen? Of is het vooral gewoon hitradio, maar dan zonder de dikke prijzen?
1: Nou, dat sowieso.
0: Sorry, ik moest even lachen om mijn eigen grapje. Ja. Goede slogan ook. DFM, hitradio, zonder de dikke prijzen en de dikke auto's.
1: Nee, en ik ga antwoord geven op de vraag wat de meest beantwoorde... gevraagde DM in mijn DM is.
0: Oh.
1: Vraag in mijn DM. Want er is iets heel vaak in mijn DM binnengekomen dit weekend. Ja. En daar ga ik antwoord op geven.
0: Kan je een tipje van de sluier geven?
2: Oh! 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smartspeaker.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: hele goede nacht. Zometeen hoor je muziek van Joe Hathaway en ook Jim Gardner komt eraan. Eerste nieuws.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij op zoek naar een nachtelijk gesprek? Jasper zit voor je klaar. 09-09-1336.
3: 3FM.
4: BNN Vara.
3: Jasper Schrijvers.
0: Oh, kom met me bellen dan. Het is 3FM met de meeste muziek in de nacht. Zometeen Rudy Mantle en er.

gezondheid. Rudy Mantle, Feel the Love. Je bent bij 3FM. Ja, zijn muziek klinkt een beetje alsof hij uit Amerika komt. Van die cowboy laser, pick-up trucks en Route 66 vibes. Maar nee, hij komt uit Berkel Enschot. Dus carnaval, schrabbeler en worstenbroodjes. Oké, hij woont dan niet in Berlijn, maar af en toe staat hij gewoon weer in Brabant. Want ja, eens een Brabo, altijd.

Een hele goede nacht. Hoe ga je? Heb je een fijne zondagnacht? Je kan me altijd appen wat je aan het doen bent. Misschien heb je wel een prangende vraag. Of een probleem waar je hulp bij nodig hebt. En misschien een probleem in de liefde of andere gebieden. Misschien heb je al eindexamen, weet je wel. Kan ik je ergens bij helpen? Nou, waar je ook mee zit, wat er ook aan de hand is. Je kan me altijd appen via die NPO Live app. Want het is toch een beetje de nacht. We zijn het toch samen aan het doen, weet je wel. Hey, de rest van Nederland ligt nu heel burgerlijk op één oor. Maar met een klein groepje strijders zijn we wakker. Dus je kan me altijd appen. Dat doe je via de NPO Live app. Heb je die nog niet op je telefoon, download die even. Zo zie ik dat Thijs, die probeert wel te slapen. Die probeert ondertussen ook een mug te vermoorden die zijn nacht verstoort. Sibi is nog aan het nagenieten van het concert van Suzanne en Freek. Ik heb dat op Instagram voorbij zien komen. Zag er echt fucking vet uit. En Mara is begonnen met de nabol van haar collega's. Ik heb ook heel veel DM's gekregen dit weekend. Ik was namelijk in Parijs. En er was één vraag die heel vaak in mijn DM binnenkwam. En dat was de vraag: oh my god, Jasper, ga je trouwen? Ik ga je zo het antwoord geven. What?

0: Wims, Mr. Know-it-all. Bij 3FM. Er was één DM die ik onmenig veel heb gekregen dit weekend. Ik werd overspoeld met DM's van mensen die dachten dat ik ging trouwen. En echt berichten als, oh my god, gefeliciteerd. Wanneer is de bruiloft? En zelfs mensen die ik al 3 jaar niet heb gesproken kwamen ineens uit hun grot gekropen. Want ja, ik moet wat vertellen. Op mijn Instagram was een foto te zien waarop een jongen letterlijk op 1 knie voor me zat. Voor de Eiffeltoren. Met een ring in zijn handen. En je ziet mijn handen zo op mijn mond van, oh my god, wat is hier aan het gebeuren? Alleen het echte verhaal is net iets triester. Ik was op een vriendenweekend en we hadden een bingo-kaart met opdrachten. Eén daarvan was, zorg dat iemand je ten huwelijk vraagt. En Kevin die heeft mij uiteindelijk ten huwelijk gevraagd. Kleine anticlimax, we gaan niet echt met elkaar trouwen.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: bij 3FM. Hey Barry, goeienacht.
1: Hey, goeienacht Jasper.
0: Gaat ie een beetje of niet?
1: Nou, het doet wel echt pijn.
0: Ja?
1: Oh, ja, God. Natuurlijk.
0: Ja, je hebt je...
1: een irritante plek.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Jouw ribben zijn gebroken, gekneusd?
1: Ja, het is of gekneusd of gebroken. Dat weten ze nog niet echt helemaal. En het maakt op zich ook niet zoveel uit. Alleen als het gekneusd is, dan duurt het nog langer.
0: Oh, wat een gezeik. Wat heb je gedaan?
1: Ik was aan het fietsen. Ik had mijn auto voor de keuring weggebracht. En ik ging fietsen, want dan krijgen ze alleen fiets. En toen... ik heb altijd een zware tas mee. En op een gegeven moment, die tas die hing een beetje scheef. Dus ze ging recht hangen. En een van die handvaten van die fiets, die zat los. Dus ik hou met één hand dat handvat vast. En ik probeer bij te sturen. En het handvat laat los. Dus dat wiel dat zwabbert de andere kant op. Vol op mijn bakkes. En het stuur, ik viel vol met mijn ribben bovenop het stuur.
0: Oh,
1: dus
0: God.
1: Dat is niet heel erg lekker.
0: Oh, wat vervelend, man. En dat, ja, dan moet je wel voorbij komen. Hoe gaat het nu met je?
1: Nou ja, pijn.
0: Pijn.
1: Ik pak gewoon paracetamolletjes en ibuprofen in de hoop dat het een beetje minder erg is.
0: Oké. Okay.
1: Ja, meer kan je niet doen.
0: Ja, meer kan je niet doen, inderdaad. Ja. En je had er gewoon een zware tas bij met allemaal troep of zo? Wat?
1: Ja, ik heb altijd een fles water. Ik heb een EHBO-kitje. Ik heb een kwikstarter had ik erin. Ik denk, dan kan ik in ieder geval altijd nog naar huis.
0: Nou ja, met die EHBO-kit kun je ook gewoon lekker jezelf verzorgen natuurlijk.
1: Ja, alleen wat moet je doen?
0: Ja, precies. Ja, Ribby, je kan er niet zoveel mee, hè?
1: Nee.
0: Hey Barry, ontzettend zwaar, vervelend en kut. Maar aan de andere kant is ook alles relatief, hè? Ja.
1: Over een half jaar lag ik erom.
0: Zo kun je echt alles kapot relativeren. Want ik snap dat het vervelend is, maar... Hey, het komt allemaal goed, Barry. Het komt allemaal goed.
1: Zeker weten. Het is niet voor het eerst dat ik dat breek of wat kapot heb.
0: Ah, oké. Okay. Nee, dat is wel fijn. Hey, en om even een heel slecht bruggetje te maken met de muziek van 3FM... komt het sowieso allemaal goed. En voelt het allemaal net even iets minder zwaar.
1: En ik hoor een hele mooie plaat.
0: Welke is het dan?
1: Dit is natuurlijk Welcome to the Black Parade.

0: ZFM Gouden Festivalbandje.
1: Ja, de prijs die je wil winnen, het Gouden Festivalbandje van 3FM, geeft je toegang tot 8 festivals. En dinsdag beginnen we met de grote finale ervan. Want dan gaan 4 duo's strijden voor dat Gouden Festivalbandje. Die kunnen dus naar Seagate, Lowlands, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret, Douwepop, Awakenings en dan vergeet ik er nog eentje. Maar de 8 grote festivals. Het is ook leuk om te luisteren en ook maak jij de hele week kans op het 3FM festivalkleedje. Dus luister vanaf dinsdag naar 3FM. Wie er vandoor gaat met dat Gouden Festival. Want je hoort het al.

Calvin Harris, Sam Smith en Desire bij 3FM. Hey, luister jij wel eens nog naar een heel album? Gewoon even dat je gewoon even een cd'tje aanzet, of een plaat, of via Spotify, en dan gewoon een heel album luisteren. Ik doe dat eigenlijk nooit, maar het is best wel zonde. En er is één album dit jaar wat ik helemaal grijs gedraaid heb. En dat is van de Mannen van IJsland. Wat een topalbum hebben zij gemaakt. Zometeen door je IJsland, Thijs Geest, naar de nieuwe Noah Kahn.

0: zometeen muziek van Miga, Harry Styles en ook Samber komt eraan.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Jasper Schrijvers. Oké, je moet nu kiezen. Welk liedje wil je dan horen? Laat het me even weten via de NPO Luister app of 09...

0: Technotronic bij 3FM. Pump up the drum. Hey, welkom. Je bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper. En je zit hier sowieso goed. Want je hoort hier de allermeeste en allerfijnste muziek van heel de wereld. Zometeen Nothing But Thieves Overcome komt eraan. Ook Benny Bedassi met Satisfaction. En ja, Shanna Spyro heeft een nieuw liedje uitgebracht. En hij is niet saai. Het is een hele fijne tune, dus die ga ik zo heel graag voor je draaien. En hoe ga je? Heb je een fijne dag? Je kan met me appen via de NPO Luister app. We zijn samen in de nacht, we doen het samen. Dus laat vooral van je horen en zo niet. Ja, zit je hier ook gewoon lekker bij 3FM. Ik zie dat Maartje de hond aan het uitlaten is. Timo die is aan het kneksen. Oh, dat ken ik nog van vroeger, dat spel. Ja, en ik wil nog iets van je weten. Is er een liedje wat ik voor je kan draaien? Over nou ongeveer 6 minuten ga ik een liedje voor je draaien. Maar welke mag het zijn? Laat het nu weten via de NPO Luister app.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent. We want

0: Russisch roulette request.
1: Het is tijd voor het allerspannendste spelletje van de nacht. We spelen Russisch roulette request. Ik heb namelijk een playlist daar gemaakt. Daar staat 9 keer een request in en dus 1 keer René Leblanc. En dan hopen we dat het een request wordt. Goedenacht, Robin de kipchauffeur.
2: Goedenacht, Jasper.
1: Ga je een beetje lekker?
2: Ja, zeker.
1: Mooi, fijn om te horen. Ik kreeg al een soort herinnering van onze weddenschap die wij gemaakt hebben.
2: Ja, dat klopt.
1: Want wij hebben een weddenschap over het WK voetbal. Ik denk dat Nederland zelf al dat die wereldkampioen gaat worden. En jij begon over Matthijs de Ligt, die niet meegaat.
2: Ja.
1: En dat we daarom dus geen wereldkampioen gaan worden.
2: Ja.
1: Maar ik wil niet lullig doen, maar die gozer heeft toch de afgelopen jaren echt geen pepernoot meer geraakt, toch?
2: Nee, maar ja, je moet toch ergens een lichtpuntje hebben?
1: Ja, oké. Maar ik kan me ook nog een wedstrijd herinneren. En ik wil niet te veel over voetbal praten, want dat is niet voor iedereen leuk en interessant. Maar er was toch een wedstrijd met het EK dat hij een penalty had of een rode kaart kreeg?
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Oké, nou goed. Maakt verder ook niet uit. Hey, we spelen Russisch roulette request, Robin. Wat heb je aangevraagd? Ik weet het eigenlijk helemaal niet.
2: Ik had eigenlijk 2 plaatjes.
1: Oké. Okay.
2: Soundgarden met Black Hole Sun of Ugly Kid Joe met Cats in the Cradle?
1: Kijk hoor, Soundgarden. Welke wil je? Black Hole Sun?
2: Ja.
1: Oké, ga ik die in de playlist gooien. Dat doe ik dan 1, 2, 3, 9 keer. En dan hoop ik voor jou dat het gaat lukken, want het blijft Russisch roulette request. Ben je er klaar voor, Robin?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Wil je anders voor mij aftellen van 3 naar 0?
2: 3, 2, 1, 0.
1: Kijk eens.
2: Lekker, man.
1: Hey, ik wens je een hele fijne nacht. Werk ze.
2: Dank je, jij ook.
1: Oké, doei.
2: Doei.

Russisch roulette request, gewonnen door Robin de kipchauffeur. Je hoorde Soundgarden en Black Hole Sun. Met nu de nieuwe van Shadow Spyro. En goed nieuws, het is geen saaie tune. Het is een hartstikke lekkere plaat. Nou, ik zeg een beetje neerbuigend, maar Shadow Spyro, die ken je van langzame muziek, zoals deze.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Bruno Mars, Risk It All.

0: Towers en Risk It All bij 3FM. Je kan een 3FM fanpakket winnen. Het is heel simpel, je moet je mond houden, want zeg je niets, dan win je iets.
1: Ja, hallo.
0: Gerda met Jasper.
1: Hey Jasper, goeienacht.
0: Hey, wat fijn om je weer terug te hebben in de NPO Live app.
1: In de app, hè, ja.
0: Ja, want je was even afwezig. Je bent een vaste, trouwe luisteraar van 3FM.
1: Ja, maar al vanaf Hilversum 3, hè, Jasper.
0: Ja, ik weet het inderdaad.
1: Ja, ik ben intussen 37.
0: Ja. Hey Gerda, ik bel je niet voor niks. Maar ik vind het sowieso altijd gezellig met je te kletsen. Het is long time ago. Maar je zit in het spelletje, zeg je niets, dan weet je iets.
1: Oh ja, dat vind ik zo grappig. En dan zegt ze... Nou! God, trap ik er zelf in.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ja. Ja, want dan zeg jij dat. En dan, ja, net als ik zojuist. Oh, dan denk ik... Dommer. Nee, ik ben zelf nog dommer. Maar goed.
0: Oké, fijne nacht, Gerda.
1: Doei! God, trap ik er nog in.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl. 3FM.

Clair en Love Generation bij 3FM. Ik ben net terug uit Parijs en ik heb een klein souvenirtje voor je meegenomen. Want hier heeft zij de clip opgenomen. Olivia Rodrigo hoor je nu bij 3FM met haar nieuwste. Dit is

0: hele goede nacht. Zometeen vanaf 2 uur ga ik naar huis, maar niet getreurd. Nou, niet getreurd, sterker nog, wees blij, want zometeen zit hij voor je klaar, Teun Willems.
1: Nou, wat een onthaal zeg. Ja. Godverdomme, dankjewel.
0: Ik vind dat wij iets meer liefde voor elkaar moeten geven. Want ik weet niet of jij dat ook hebt, maar er is toch altijd een soort...
1: Gezonde spanning.
0: Een gezonde spanning, ook uit een goed hart, hè. Want ja, we fokken met elkaar omdat we elkaar aardig vinden.
1: Nou,
0: maar,
1: dat is het ook.
0: Daarom even bij deze. Maar zometeen Teuntje op 3FM. Heb je een beetje een fijne week gehad?
1: Ik heb een prima week gehad. Ja, ik was vandaag... Vandaag was ik ook vrij. Maar deze week was ik ook vrij. Dat was heerlijk. Was echt welkom. Ik ben een weekendje weg geweest met een vriendinnetje. Dat mag ook wel een keertje.
0: Ja.
1: Lekker uit eten geweest. Wijntje, spijs, alles erop en eraan. Heerlijk, man. Ja, dus we zijn weer fris en we kennen er weer tegenaan.
0: Lekker zeg. Zometeen op 3FM. De man met de allermooiste snor van heel 3FM.
1: Ja, is dat zo?
0: Nou ja, Adolf Hitler heb je ook nog, hè?
1: En die zit met 3FM natuurlijk.
0: Zometeen Teun op 3FM.

Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen? Bingo Mafia? Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNNVARA Academy leer je hoe je een podcast maakt, een radioprogramma in elkaar zet en hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij

0: laatste, meeste en ook nieuwste muziek gaat zo lekker verder voor je hier op 3FM met zo Justy Turn the Lights Off. Eerst de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een